0: Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie. Nu al. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een verbindingsweg dicht omdat er lading is afgevallen. Tussen knooppunt Grijshoord naar de A50 richting Nijmegen zit de A12 dus even dicht.
3: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op VivaldiXL.nl.
4: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
4: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
6: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Deze dag begint grijs en vochtig. Vooral vanochtend kan er her en der nog af en toe regen vallen. Vanmiddag wordt het op steeds meer plekken droog. Dan breekt de zon ook door. Er staat een stevige west-zuidwestenwind. Het wordt met 22, 23 graden nog prima nazomerweer. Of zoals de weerman het gisteren voorspelde, het kan een beetje klef voelen. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig met een groot deel van de dag regen. Daarna knapt het op. Dit weekend blijft het overwegend droog en dan zal de zon zich vaker laten zien. Mijn steun en toeverlaat in de studio iedere ochtend is Frits. Die heeft de ochtendkranten van mij samengevat. Dus die krijg je nu met een greep uit het Gelders Nieuws van onze site en mobiele app. In Lunteren is gisteravond zwaar illegaal vuurwerk en flitspoeder gevonden. Bij een woning aan de Dassenlaan was dat. Flitspoeder, dat is een explosief mengsel dat al bij een kleine schok kan afgaan en enorme schade kan aanrichten. De explosieve opruimingsdienst is ingezet om het materiaal veilig te stellen. Drie woningen zijn uit voorzorg ontruimd en de hele straat ging dicht. De bewoner, een jonge man, die was niet thuis, maar die meldde zich later wel. Dan de schietpartij in Overasselt. Die houdt de kranten bezig natuurlijk. De Telegraaf heeft een grote foto van de zoekactie door de mobiele eenheid en duikt in een dreigvideo over een verdwenen partij cocaïne. Het AD brengt een reconstructie van de aanval op de boerderij en de Volkskrant belicht de achtergrond van de bewoners die doelwit waren. Bij dat geweld werd begin deze week beveiliger Berry dus doodgeschoten. Afkomstig uit Wiegen, 51 jaar, mantelzorger voor zijn moeder. En een vriendin van Berry is deze week een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor zijn begrafenis.
1: Hij heeft een best wel moeilijke leven gehad. En is daar de laatste tijd juist heel erg mooi uit aan het krabbelen geweest. Berry had het meeste op orde, maar niet zijn begrafenis. En als hij zijn moeder daarvoor moet belasten, dat is niet wat hij zou willen.
0: Toen we de vriendin gisteren spraken, stond het bedrag op 6.000 euro. Maar vanochtend keek ik, er was het inmiddels weer verdubbeld naar 12.000. Dus wie wil doneren, kan zoeken op Berry via de site GoFundMe. Ander nieuws, Trouw opent met de jeugdzorg. Zeker 768 kinderen met zware problemen krijgen noodgedwongen 1-op-1 begeleiding. Vaak in vakantieparken of appartementjes. Er is simpelweg geen passende plek voor ze nu de gesloten jeugdzorg wordt afgebouwd. NRC meldt dat de Belastingdienst door verouderde computersystemen tot minstens 2028 nauwelijks nieuwe belastingmaatregelen kan doorvoeren. De vernieuwing had dit jaar klaar moeten zijn, maar loopt dus jaren uit. De Telegraaf ziet dat de markt voor ZZP'ers flink krimpt. Sinds eind 2024 is het aantal opdrachten met ruim 40% gedaald, omdat de Belastingdienst harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Het AD opent met cybercriminelen die via online spelletjes als Minecraft en Fortnite kinderen vanaf 11 jaar ronselen met status en geld. En tot slot nog de Telegraaf. Een 91-jarige Amerikaan heeft de Appalachian Trail uitgelopen. Dat is een wandeltocht van 3.500 kilometer door de bergen. Hij heeft er bijna een jaar over gedaan. Hij beklom bergpas na bergpas, ging 200 meter voor de finish nog onderuit, maar hij stond op, liep door en vestigde zo een wereldrecord. En de krant zegt erbij: what doesn't kill you, makes you stronger. Daar heb ik niks aan toe te voegen. Behalve dan de Pet Shop Boys. En Dusty Springfield, want die zijn inmiddels al begonnen. En dat klinkt zo mooi samen, hè? Die stemmen. What have I done to deserve this?

Wasted Words van The Motions op Radio Gelderland. Zometeen een goed begin. Eigenlijk gewoon niet meer en niets minder dan een intro-spelletje. Iedere ochtend. Op basis van de eerste paar seconden kijken of je de plaat kunt herkennen.

0: Emma Hissers, Tino Martin en Chris Cross Amsterdam. En Loop Niet Weg was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Loop niet weg, blijf hier, want we spelen Een Goed Begin is het halve werk. Een goed begin, dat laat ik je horen. Een goed begin van een plaat. En ik wil graag van jou weten welke plaat is dat. En dan wil ik van jou de titel en de artiest.
1: Een goed begin.
0: En daar laat ik het denk ik bij. Dus de titel en de artiest van deze plaat, graag. Via de mail, frank@gld.nl of een appje. Ik weet dat ik hem vaak twee keer laat horen. Ik doe het gewoon een keertje niet. Eén keer zou voldoende moeten zijn, denk ik. De Tramps, nu. The night the lights went out. Goedemorgen, Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
5: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
7: 6:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Bronckhorst is het 16,8. In Culemborg 18,4. Vandaag overheerst de bewolking met vooral vanochtend nog wat regen. Maar vanmiddag is het vaker droog. Met soms wat zon en een stevige wind vandaag. Temperaturen 22, 23 graden. Drie woningen in Lunteren die zijn gisteravond ontruimd nadat in een huis flitspoeder en zwaar illegaal vuurwerk was gevonden. Volgens de politie lag er genoeg explosief materiaal om de woning op te blazen. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal afgevoerd. En de politie heeft bij een carpoolplaats in Wijchen nog meerdere handvuurwapens gevonden. Die wapens zijn zeer waarschijnlijk gebruikt of achtergelaten na de dodelijke schietpartij in Overasselt eerder deze week. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. We hadden te maken met een afgevallen lading vanochtend. Dat is nog steeds een container. Gaat het om. De verbindingsweg van de A12 is dicht naar de A50 richting Nijmegen. Het verkeer kan richting de A50 Nijmegen Den Bosch via Arnhem. Dus over de A12, de A325 en dan de A15. Want ja, een container op de weg, daar rij je niet zomaar omheen.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: Whenever I Call You Friend, Stevie Nicks. Ook zo'n fijne stem die helemaal als die samenklinkt met Kenny Loggins. Goedemorgen. 7:07 is het. We hebben het deze week al even genoemd. Hè, de ontmoetingsplek in Nijmegen, waar dak- en thuislozen ook overdag terecht konden voor een kop koffie en wat rust. Die trok steeds meer mensen aan die er eigenlijk helemaal niet thuis hoorden. Dus nu heeft de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, die deur van de dagopvang definitief dicht gedaan.
1: We hebben een half jaar die ontmoetingsplek open gehad en dat leidde tot duidelijk minder overlast. Maar sinds met name de Vierdaagse Week zijn er zoveel mensen op afgekomen. Ook mensen die wij niet kennen. Mensen die er wat mij betreft ook niks te zoeken hebben. Je moet denken aan drugsdealers. Mensen die erop afkomen omdat misschien daar wat beschermte is. Dat de overlast eigenlijk veel erger werd dan voordat het er was.
2: Het liep zo uit de hand dat er wel eens 100 mensen tegelijk waren. En omdat de plek speciaal bedoeld was voor dak- en thuislozen, was het moeilijk om er te handhaven.
3: Voor de pilot waren we echt heel streng op de cliënten die hier voorhingen vanuit het MFC. Van dat mag niet, dat gaan we niet doen met z'n allen. Gesprekken met ook de wijkagent gehad als ze voor overlast zorgden hier in de straat. En dat was nu heel lastig, want hier mocht je zijn.
1: Dus we hebben sinds kort een tijdelijke opvang in het Goffertpark gemaakt. Juist voor mensen die tot rust moeten komen, minder prikkels moeten hebben. Maar die bleven ook hangen op die plek, waardoor ze juist weer overprikkeld bleven.
3: De dak- en thuislozen, voor wie het bedoeld was eigenlijk, die gaven ook wel op een gegeven moment aan. Het wordt hier onveiliger, we zien veel nieuwe gezichten, we kennen er weinig van. Op deze manier gaat het niet werken.
2: En dus sluit de plek nu. De gemeente Nijmegen heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in opvangplekken voor dak- en thuislozen. Maar het helemaal oplossen gaat niet zo makkelijk.
1: Het belangrijkste wat je moet doen aan dakloosheid is natuurlijk een dak bieden. Maar laten we ook eerlijk tegen elkaar zijn. Dit speelt in heel Nederland, in alle steden van het land. Maar dat lossen wij niet op korte termijn op. Dat hebben wij ook eens Nijmegen of welke stad dan ook niet in eigen hand.
0: Nee, de grootste uitdaging blijft namelijk dat er niet één soort dak- of thuisloos is. En de burgemeester wil het probleem dan ook breder aanpakken, zegt hij. Dus met huisvesting, zorg en waar nodig ook handhaving. Want alleen een plek om te zitten, dan heb je echt niet genoeg geregeld. Dan moet je meedoen, dat zegt hij. De oplossing van een goed begin hoor je zo meteen naar Train en Bruises.

0: God Bruises. Train met Ashley Monroe was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin, het introspelletje van de ochtendshow. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat die ik graag wil draaien. En dat mag ik alleen doen als het intro inderdaad wordt geraden.
1: Een goed begin.
0: Dit was de opgave. Mooi sfeervolle plaat, onder andere herkend gelijk door Fridi. En daar ben ik blij mee, want nou kan ik hem helemaal draaien. Dankjewel ook aan Leon en aan Bert. Toke zegt er nog over in de app, want die moet door die plaat gelijk denken aan de stad Wenen. Prachtige stad, staat op ons lijstje voor volgend jaar om te bezoeken. Ben er al vaker geweest, in meerdere seizoenen. Blijft een sprookje. Ja, inderdaad, Wenen. Daar ging het over, hè, Jaco?
2: Goedemorgen, Frank.
0: Hi.
2: Voor mij is het Ultra Fox.
0: Juist.
2: Met Vienna.
0: Vienna.
2: Goed, en hondendo. Joe.

0: Het is Ultravox uit 1981 met Vienna.
1: Een plaat uit 1981.
2: Heerlijke plaat. Een groet vanuit de Melkstal in Voorst, Hendrik Loosterboer en een fijne dag allemaal.
1: Eén deuntje van deze plaat was voldoende om hem te raden natuurlijk.

0: Let's go. Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Al 14 weken staan ze in de top 40 en gewoon helemaal bovenaan op nummer 1. Hè. En daarvoor hadden we een goed begin, is het halve werk. Ultra Fox en Vienna. Het is 8 voor 7.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Wat voor weer krijgen we vandaag? Nou, ik zag al een foto binnenkomen van een hele mooie zonsopkomst. Tussen de wolken door. Eigenlijk, als je als fotograaf wil je juist een beetje bewolking hebben, hè, bij een zonsopkomst, Wouter van Bennewijk.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja,
2: ja, dan, dat is mooi. Dat is wel het mooiste, inderdaad, ja. Ja.
0: Nou, die hebben we wel, die bewolking vandaag.
2: Ja, inderdaad, ja. Er is bewolking genoeg. Temperaturen op dit moment, nou ja, best wel hoog eigenlijk. 18, 19 graden op veel plaatsen al.
0: Ja.
2: Dat trekt ook een heel klein beetje regen de komende uren van west naar oost over onze provincie heen. Stelt allemaal niet veel voor. En vanmiddag dan lijkt het droog te worden met misschien af en toe nog wat zon. Maar over het algemeen ziet het er vandaag best wel grijs uit. Er staat een stevige wind uit het westen, kracht 3 tot 4. En in het rivierengebied af en toe windkracht 5. En daarmee wordt het, ja, ik denk een graad of 22 als maximum aan het eind van de middag. Dus koud is het daarbij zeker niet.
0: Nee, jouw collega van gisteren die voorspelde een beetje dat het klef kan voelen vandaag.
2: Ja. Ja, dat, ja, zo zou je het kunnen noemen. Het is niet heel warm natuurlijk. Met die hoge luchtvochtigheid.
0: En die wind, weer. Dat je denkt van, ik doe een jas aan en dan is dat net weer te warm. Zeg maar,
2: ja, dat zal niet nodig zijn, denk ik.
0: Nee. Oké, morgen net zo'n dag of nog wat natter?
2: Ja, ik denk wel natter. Met name morgenmiddag. Dan trekt namelijk een koufront over het land. Dat wordt een smalle zone met behoorlijk wat regen. Het duurt maar 2 à 3 uur, maar dat zal wel van noord naar zuid over ons heen trekken. Dan kan er op sommige plaatsen best wel wat regen vallen. Voor dat koufront uit, in de ochtend, begin van de middag, wordt het nog zo'n 22 graden. Achter dat koufront, de naam zegt het al, daarachter zit koudere lucht. En dan daalt de temperatuur in de loop van de middag naar een graad of 18. En dan in het weekend keert die warmere lucht eigenlijk wel heel snel weer terug. Zaterdag is het 21 graden en zondag kan het 24 graden worden. Op sommige plaatsen met beide dagen dan droog weer en veel zonneschijn. Dus in het weekend ziet het allemaal wel veel beter uit.
0: Oké, nou, dat is een mooi vooruitzicht in elk geval. En ook fijn vooruitzicht, over een uurtje ben je er weer.
2: Zeker weten.
0: Okay. Ja, tot dan.
2: Tot dan.
0: En wij gaan het na 7 uur natuurlijk hebben over plaatdelict. We zoeken een plaat, maar het is donderdag dan op tv ook altijd plaatsdelict. Het opsporingsprogramma samen met politie en justitie. En daar pakken we alvast ook één zaak uit. En ik zie dat sportcollega Jan Sommerdijk rondloopt in de ochtend hier op de redactie. Dan is er dus waarschijnlijk ook sportnieuws te melden vandaag. Zometeen even kijken of je dat wil komen vertellen. Maar eerst de Stones, de Rolling Stones. Dit is Brown Sugar. Het is 5 voor 7.

0: lenier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, fauteuilsverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op vivaldixl.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Nieuwe leesbril nodig?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Gratis verzenden en retourneren.
5: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegels en Vloeren.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
9: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
8: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
10: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulpen.
8: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg 5 minuutjes. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Ravenstein 7 minuten over 7 kilometer. En een melding dat er een afgevallen lading is geval. De A12, een container, zorgt ervoor dat de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Grijsoord naar de A50... daar de verbindingsweg dicht zit richting Nijmegen. Het verkeer richting de A50 Nijmegen, of Den Bosch, kan best omrijden via Arnhem. Dus de A12, de A325... en dan de A15.
12: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
20: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
19: Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
18: Nee, Attens met ds.nl.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Goedemorgen Gelderland.

0: Fischer Zet op Radio Gelderland. 7:08. Hij is bezig met zijn 50-jarig jubileumtournee. En in november onder andere in Nijmegen te zien. So long was dit. Goedemorgen Gelderland. Donderdagochtend 3 september. De dag begint grijs en vochtig. Vooral vanochtend her en der af en toe regen. Vanmiddag op steeds meer plekken droog. Dan breekt de zon ook af en toe door. We hebben een stevige west-zuidwestenwind. 22, 23 graden. Eigenlijk prima nazomerweer vandaag. Morgen opnieuw wisselvallig en dan een groot deel van de dag regen. Daarna knapt het op, want dit weekend overwegend droog. En dan gaat de zon zich wat vaker laten zien. Wat staat er in de ochtendkrant op de voorpagina's vandaag? Dat vertel ik je. En ik zie Jan Sommerdijk ook in een studio, onze sportcollega. Dus er is vast sportnieuws te melden vanuit de provincie. Er gaan hardnekkige geruchten rond dat Arnhem aan het leeglopen is. Dat mensen er niet meer willen wonen. Maar zo simpel is het niet, zegt de gemeente. Veel vertrekkers zijn nareizigers. Die worden bij aankomst in Arnhem ingeschreven, maar verhuizen daarna gewoon door naar een andere gemeente. En jonge gezinnen trekken weg. Niet omdat ze Arnhem niet leuk vinden, maar omdat er te weinig gezinswoningen zijn. En in de regio rondom de stad vinden ze die wel. Dus Arnhem is niet zozeer minder populair. Er is gewoon te weinig plek. De schietpartij in Overasselt houdt de kranten bezig. De Telegraaf heeft een grote foto van een zoekactie door de mobiele eenheid en duikt in een dreigvideo over een verdwenen partij cocaïne. Het AD brengt een reconstructie van de aanval op de boerderij. En de Volkskrant belicht de achtergrond van de bewoners die doelwit waren. Bewoners van het dorp vertellen hoe ze de schietpartij hebben beleefd. Ander nieuws. Trouw opent met de jeugdzorg vanochtend. Zeker 768 kinderen met zware problemen krijgen noodgedwongen 1-op-1 begeleiding. Vaak in een vakantiepark of appartementje. Er is simpelweg geen passende plek voor ze nu de gesloten jeugdzorg wordt afgebouwd. En een NRC meldt dat de Belastingdienst door verouderde computersystemen tot minstens 2028 nauwelijks nieuwe belastingmaatregelen kan doorvoeren. De vernieuwing had dit jaar klaar moeten zijn, maar loopt jaren uit. En ik zei het al, Jan Sommerdijk bij mij in de studio. Want vandaag, precies een jaar geleden, barstte er een volksfeest los in het centrum van Arnhem. Dat klonk toen zo. Ja, want Vitesse kreeg toen te horen dat de club toch een licentie kreeg om alsnog mee te doen aan de competitie. En dat was een bericht, Jan Sommerdijk. Dat kwam echt onverwacht, hè?
1: 1% kans werd er gezegd. Er was toen 2 dagen daarvoor een rechtszaak. Turbo-spoedappel heette dat. Ik had er nog nooit van gehoord, maar nee. Zo leer je nog eens wat. En ja, daarin probeerde Vitesse alsnog aan te tonen dat de KNVB ze niet goed behandeld had. En de rechter ging daarin mee, verrassend genoeg. Je merkte tijdens die rechtszaak al dat de stemming zich een beetje tegen de KNVB keerde. Kritische vragen kregen ze. Dus voor Vitesse klonk dat gunstig. Maar ja, ze dachten toch van, juristen zeiden nee, dit maakt toch uiteindelijk geen kans. Maar dus wel. En toen had Vitesse ineens de licentie terug. Ja, toen was het natuurlijk gekte in Arnhem. Hè, dat supporters hadden al opgegeven dat ze überhaupt nog ooit naar het voetballen konden. Het
0: stond er heel slecht voor, toch?
1: Het stond er verschrikkelijk slecht voor. En de competitie was al een maand bezig en Vitesse deed niet mee. Dus dat was ook wel een teken van, dat komt niet meer goed. En ze hadden nog hoop misschien in de tweede of derde divisie dan maar instromen. Maar ook die competities waren al begonnen. Dus het werd steeds erger. Er stonden nog 9 man te trainen op Papendal. Dus de hele selectie was leeggelopen.
0: Ja.
1: Dus er was niks over van Vitesse.
0: En hoe reageerden de supporters? Er worden al een beetje dat feest op de Korenmarkt.
1: Ja, maar ook heel veel emoties, hoor. Dat hoor je bijvoorbeeld aan deze vrouw.
2: Ik ben heel blij. Ja, ik heb al meer dan 60 jaar een seizoenkaart. Dus dit is prachtig. Dit is mooi, mooi. Ik hoop dat ze het nou goed doen.
0: Ja, ik hoop dat ze het nou goed doen, zei ze een jaar geleden. Het is nu een jaar later.
1: En ze doen het goed.
0: En ze doen het goed, hè. Ze staan gewoon keurig voor. Maar worden ze nog steeds op de achtergrond bedreigd in het voortbestaan? Of is dat gewoon nu helemaal weg?
1: Nee, er zijn nog wel kleine dingen. Maar in ieder geval één ding is zeker, want de regels zijn veranderd. Sowieso mogen ze dit seizoen uitspelen, wat er ook gebeurt. En ja, er is nog een bodemprocedure. En de KNVB is ook nog bezig. Dan komt eind deze maand misschien weer wat meer duidelijkheid over. Maar het ziet er goed uit. En de basis van Vitesse is ook gewoon goed nu. Hè. Financieel ziet het. Ze hebben nog niet meteen kapitalen liggen. Maar ook geen rare dingen. Ze hebben geen straf gekregen van de KNVB verder. Geen strafpunten. Dus ze houden zich aardig aan de regels. En sportief gezien gaat het goed. Hè. Ze hebben 7 punten na 4 wedstrijden.
0: Ja.
1: Voetballen aardig. Veel jonge talenten. Dus Vitesse. En iedere week, iedere 2 weken een 18.000 toeschouwers in Gelredome. Volle uitvakken. Die club leeft er helemaal.
0: En die we een jaar geleden eigenlijk heel vaak zagen, was Michel Schaar. De man die het voortouw nam, namens de sterkhouders. Dat waren die mensen die de club financieel hebben gered. Die zie ik nu totaal niet meer. Nee. Die lijkt wel van het toneel verdwenen.
1: Ga je vandaag voor het eerst weer zien bij ons op de website. Want ik heb hem gesproken. En hij heeft teruggekeken op die hele bijzondere periode. Waarin hij dus dag en nacht bezig was om de club te redden. En ja, hij is nu nog steeds gewoon aanwezig hoor in Gelderdoom. Maar keurig op de plek waar hij altijd heeft gezeten. Op de Noordtribune ook in die periode. Er werd gezegd, kom dan naar het ereterras. Want je moet hier gaan zitten. Hij is altijd op zijn plekje op Noord blijven zitten. Daar zit hij nog steeds. En hij zegt, ik ben heel trots op het feit dat hier gewoon weer gevoetbald wordt. En verder heeft hij afstand genomen. En ja, toen was hij wel de man die echt uit het niets tevoorschijn kwam. Omdat er ook helemaal niemand meer was. Vitesse had ook geen leiding meer. En toen heeft Michel Schaai zijn nek uitgestoken. Ook in de rechtszaal zich nadrukkelijk doen gelden. Met schitterend moment op een gegeven moment. Dat kan ik me nog herinneren in die rechtszaak. Dat de KNVB uitspraken deed over afspraken die er al dan niet gemaakt zouden zijn. En toen kon hij echt zijn mond niet houden. Toen zei hij overal dwars doorheen. Oh, oh, oh. Dat was heel erg vermakelijk, maar ook heel nuttig. En uiteindelijk, mede door zijn vasthoudendheid, is die club gered.
0: Een jaar geleden, en daar gaan we dus vandaag een beetje op terugblikken, hebben we zojuist gedaan op de radio en vanavond ook op TV Gelderland te zien. Jan, dankjewel. Hier zometeen alvast een vooruitblik ook op wat vanavond te zien is, namelijk ons opsporingsprogramma Plaats Delict. En dat gaat onder andere over die Pilatus Studio in Zevenaar. Je hoort het na Doe Maar en Pa.

0: Doe maar. En pa op Radio Gelderland, 18 minuten over 7. Goedemorgen. 3 explosies, 1 pand en nog altijd maar de vraag waarom juist daar? In de nachtelijke uren wordt Zevenaar meerdere keren opgeschrikt door een enorme klap. En elke keer blijft de schade gelukkig beperkt tot het gebouw. Maar wie zit erachter? En misschien nog wel belangrijker, wie weet waarom dat pand steeds het doelwit is? Daarover spreken we met de eigenaar van de Pilatenstudio, die haar bedrijf en haar gevoel van veiligheid in korte tijd meerdere keren zag worden geraakt. Dat doen we vanavond in ons opsporingsprogramma Plaats Delict. Dan gaan we terug dus naar Zevenaar en spreken we met Eline, de eigenaresse van de Pilatenstudio, die de gevolgen van die explosies van heel dichtbij heeft meegemaakt.
1: Ja, heel verdrietig, beangstigend. De onzekerheid die erbij komt kijken, omdat je natuurlijk zelf geen idee hebt waar het vandaan komt, is heel, heel zwaar en heel vervelend. Ik denk dat het moeilijk is om onder woorden te brengen wat het met je doet als dit gebeurt bij je onderneming waar je eigenlijk heel hard voor werkt. Ik ben een ondernemer, maar ik ga ook naar huis. Ik heb ook mensen om me heen thuis. Ik heb een gezin. Er komt gewoon een stukje angst bij kijken. Je schrikt snel van dingen. Je wordt thuis ook angstig en dat soort. Het is gewoon heel vervelend. Ja. Het liefste doe je wat je leuk vindt en waar je gelukkig van wordt en waar je zo hard voor gewerkt hebt. En dat wordt je nu eigenlijk ontnomen door iets wat je niet in de hand hebt. Nee, dat is heel machteloos, ja. Even een slokje water. Ja, gewoon je weet van jezelf dat je er niks mee te maken hebt. En je hebt dan het gevoel alsof je je zo moet. Ja, er komt gewoon heel veel op je af. Gewoon qua onderzoeken, qua meningen, oordelen. En dit is helemaal niet hoe ik ben. Ik wil gewoon bezig zijn met wat ik leuk vind, maar het wordt je gewoon ontnomen.
0: Ja, meer dus vanavond in Plaats Delict. En dan zien we ook de beelden van de explosies nog eens voorbij komen bij die Pilatenstudio. En proberen we natuurlijk met hulp van de kijker de daders op te sporen. Zometeen nog een opsporingzaak. Dan geen plaatsdelict, maar plaatdelict.

0: Miles Smith en Nahoran en Drive Safe op Radio Gelderland. Goedemorgen.
1: Platendelict.
0: We hebben echt een schoolvoorbeeld van een platendelict voor je.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En als je het weet, dan maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk de Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op deze platendelict. We behandelen vandaag een tip van luisteraar Patricia Jans. Het is een nummer gebaseerd op een historische zaak van iemand die in 1868 is opgehangen voor moord. De songtekst is eigenlijk zijn laatste verklaring vlak voor zijn executie. De platenpolitie heeft een historische cold case heropend rond een jonge vrouw die dood werd aangetroffen met een steekwond in de heuvels van North Carolina. Het onderzoek leidde al snel naar de man wiens naam tevens de titel van deze song is en dus het platendelict vormt. Hij is de verloofde van het slachtoffer en ondanks zijn ontkenningen wordt hij veroordeeld voor de moord. In zijn laatste verklaring houdt die verdachte vol dat hij niet bang is om te sterven, maar wel verdriet heeft om het lot dat hem te wachten stond. Tot op de dag van vandaag bestaat er eigenlijk discussie over de vraag: heeft hij dat wel daadwerkelijk gedaan of had een ander de fatale steek toegebracht? Dat gaan we nu vanochtend niet oplossen met elkaar, maar wel welke plaat we zoeken. Kom op, dit is een zaak waarin schuld, twijfel en gerechtigheid al ruim anderhalve eeuw met elkaar verweven zijn. Dus moord met een steekwapen. De voormalige soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog vluchtte naar Tennessee, maar daar werd hij opgepakt nadat het lijk werd ontdekt en veroordeeld voor de moord op zijn verloofde Laura. Uiteindelijk de volgende dag ter dood gebracht. We zoeken een Amerikaanse volkgroep en hun versie uit 1958 maakte een eeuwenoude Appalachian Ballad wereldberoemd. Het nummer is gebaseerd op die zaak, die waargebeurde moordzaak uit 1866. En het is de meest bekende moordballade uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Nou, dat moet te doen zijn. De hoofdverdachte bezingt zijn eigen lot vlak voor zijn executie. Over welke plaat heb ik het? Frank@gld.nl of een appje naar de studio.

0: Heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: INS Azimelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringactroep.nl. Tot ziens.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
0: Het is bijna 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. 17,5 graad in Wijchen, 18,4 in Ede. De dag begint bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag wordt het vaker droog. Laat de zon zich af en toe zien. Een stevige zuidwestenwind, 22, 23 graden. Morgen blijft het nat. En dit weekend wordt het droger met meer zon en opnieuw 22 graden. Bij een politieonderzoek in een woning in Nijmegen is een bewoner aangehouden en uiteindelijk ook de explosieve opruimingsdienst ingezet. De woning werd in de ochtend door agenten in zware kogelwerende vesten omsingeld en er is de hele dag onderzoek gedaan. Diezelfde woning kwam ruim 2 jaar geleden in het nieuws toen een explosief voor de deur ontplofte. En eerder deze week werd in de straat verderop een deur beschoten. En in Elburg, Epe, Hattem, Heerden, Nunspeet en Oldebroek komen tijdens de komende jaarwisseling geen georganiseerde vuurwerkshows. Deze 6 gemeenten verlenen geen ontheffingen, zodat politie en handhaving zich volledig kan richten op illegaal vuurwerk en de openbare orde. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Zuid en Kootwijk door een ongeluk 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg 7 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Grijshoord naar de A5 richting Nijmegen, kent door een afgevallen lading een dichte verbindingsweg. Het verkeer richting Nijmegen volgt kan omrijden via Arnhem, de A12, de A325 en de A15. Anders heb je daar last van een container. Op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 minuutjes. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 11 minuten extra reistijd.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen, voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op. Niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter lezen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Cliff Richard en The Only Way Out op Radio Gelderland. 7:07. Het is toch echt wel de week van het nieuws vanuit Overasselt. Dat geweld, dat raakt zijn zenuw. Niet alleen in het dorp zelf, maar eigenlijk door het hele land. De schietpartij, waarbij dus beveiliger Barry omkwam, 2 agenten gewond raakten, roept grote vragen op over de drugscriminaliteit in ons land, de veiligheid en hoe wij daar als samenleving mee omgaan. Over de achtergrond van het geweld, daar weten we intussen steeds een beetje meer. De grote groep gewapende mannen ging af op de woning van de 28-jarige Jan G. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD weet dat die Jan G. als tussenpersoon fungeerde bij een drugstransport.
1: Daar wordt dan bij die Spaans-Franse grens afgelopen zaterdag... dat in beslag genomen zit in een vrachtwagen en compartimenten helemaal mooi weggestopt. En zij zeggen, ja maar luister, er moet eigenlijk nog veel meer zijn. Waar zit dat? Nou, daar schijnt contact over te zijn geweest. Hij kan dat kennelijk niet aantonen waar dat dan is. En dat wordt in de onderwereld, zo gaat dat dan, eigenlijk meteen de conclusie getrokken. Ja, maar dan is het dus gestolen. En als je er geen andere oplossing voor hebt, ja, dan gaan we daar repercussies.
0: Justitieminister Van Wiel zegt dat drugsgebruik op bijvoorbeeld festivals de drugswereld ondersteunt. Hij wil daarom meer campagnes tegen het gebruik van drugs.
2: En dat moet je doen op een manier die ook aankomt. Als jij campagnes voert terwijl eigenlijk de gemeenschappelijke deler is, ja, laat die overheid maar, we hebben er niks mee te maken, dan heeft zo'n campagne ook geen zin. Dus ik ben echt op zoek naar, nou, bijvoorbeeld dit soort momenten om aan te geven, kijk hier, zie je nou hoe verwoestend dit is. Misschien niet voor je eigen gezondheid alleen, maar zeker ook voor onze maatschappij.
0: En in Overasselt zelf willen de inwoners vooral één ding, dat Jan G. vertrekt. Maar ja, zo makkelijk is dat niet, zegt de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts. Hij gaat namens alle gemeenten over veiligheid.
3: Betrokkenen wonen daar natuurlijk al langer. Dus ongetwijfeld zullen de overlastmeldingen zijn geweest. Zullen de meldingen geweest zijn bij de politie, bij de gemeente. Maar je hebt als burgemeester een beperkt aantal bevoegdheden, die zijn vaak tijdelijk. En de structurele oplossing hier is natuurlijk dat het liefst op vrijwillige basis zo'n familie ergens anders gaat wonen.
0: Want volgens hem ligt de oplossing niet alleen bij burgemeesters of justitie, ook de samenleving moet dit aanpakken.
3: Met de inwoners, nou, dat gebruik van pillen noemde ik net even, dat is iets meer dan de samenleving. Ook normen aanleggen, overlast melden, maar ook proberen dat bepaalde mensen te bewegen dat die dan ergens anders gaan wonen. Er is echt heel veel overlast in veel dorpen. En
4: dat voelen al die burgemeesters.
3: En dat weten we ook, die overlast. Maar we kunnen niet meer doen dan sluiten, nog een keer sluiten. Proberen cameratoezicht te doen.
0: Ja, in het onderzoek naar de schietpartij zijn tot nu toe 35 verdachten opgepakt uit meerdere landen. En de politie heeft nog altijd de woning natuurlijk aan het zoeken. Daar wordt nog altijd gezocht. En vandaag wordt er in Overasselt ook besloten of die woning dus gesloten gaat worden. I've got

0: Yeeha, Ruben Hillen en 20 Seconds was dat.
1: Plaatdelict.
0: Ja, plaatdelict. Dat was toch wel een bijzondere vandaag. De een had er nog nooit van gehoord, maar moest toch even de geschiedenisboeken induiken. De ander die wist hem vrijwel direct, maar hij is opgelost. Dus namens de platenpolitie wordt u allen weer bedankt voor het meedenken. De dader is gepakt. We hadden te maken met de bekendste moordballade uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Een moord en een doodsvonnis. Het lied gaat over de moord op een jonge vrouw en de executie van de dader in de 19e eeuw. Het lied is gebaseerd op een voormalig soldaat in de Amerikaanse burgeroorlog. In 1866 werd zijn verloofde, Laura Foster, dood en in een ondiep graf gevonden in Wilkes County, North Carolina. Zij was met een mes om het leven gebracht. Hij vluchtte naar Tennessee, maar werd opgepakt nadat het lijk werd ontdekt. En werd schuldig bevonden en opgehangen in 1868. Hoewel de twijfels bleven over de vraag of hij de daadwerkelijke dader was of de schuld op zich nam voor een andere minnares. En de bekende regel die je zo meteen gaat horen, hang down your head, dan, en dan dus zijn naam, en ook de titel van het liedje, laat je hoofd hangen, verwijst dus naar het naderende einde van de hoofdpersoon voor de galg, want zo kwam die aan zijn eind. Ja, onder andere geraden door Willy, door Toke, door Hans ook, en door Dini. En de Radio Gelderland Zaklamp, de gouden tipgever van vandaag, is iemand die een appje heeft ingesproken. Kort maar krachtig. En dat is Chaco.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen.
2: Het Kingston Trio met Tom Dolly. Doei.
0: Jazeker.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Dat is hem. Kingston Trio. Tom Dolly. Chaco. Gefeliciteerd. Deze is voor jou.
4: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: Sorry. Sorry, buren, wordt er geappt door Wil van Wijk. Die gaat er net als vroeger mee blaren met Tom Dooley van de Kingston Trio. Dat was inderdaad het platenlicht van vandaag. Dank voor het meedenken. Die gaat toegevoegd worden aan onze Spotify-lijst. Daar kun je alles nog eens terugluisteren wat we tot nu toe hebben verzameld. En heb je een tip voor ons? frank@gld.nl. Een appje mag natuurlijk ook. Of je belt de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.

0: Angie Stone hoorde je en Wish I Didn't Miss You. Het is 8 minuten voor 8 geworden. Daarvoor hoorde je Plaat Delict. Tom Dooley van Kingston Trio. Ook weer opgelost. Hartstikke mooi. Dan kunnen we door met het weer. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren had ik rond dit moment ongeveer echt wel een mooi zonnetje zo de straat in schijnen. Ja. Maar dat gaat vandaag niet gebeuren met die bewolking, hè?
1: Nee, dat zit er niet
0: vanochtend
1: in vandaag. Nee, maar vanmiddag ook niet echt.
0: Nee,
1: het blijft overwegend grijs vandaag. Heel af en toe valt er wat lichte regen of motregen uit het wolkendek. Maar veel stelt dat niet voor. En ja, later vanmiddag zou de zon af en toe even kunnen doorbreken. Maar over het algemeen ziet het weerbeeld er vandaag grijs uit. Koud is het niet. Dat merkten we vanochtend al een beetje.
0: Echt zacht inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Veel kouder dan 18 graden is het vannacht niet geworden. En vanmiddag wordt het zo'n 22 of 23 graden. En daarbij staat een stevige wind uit het westen.
0: Ja, die voelde ik wel al een klein beetje. Dat je denkt, het waait harder dan normaal. Tenminste, dan ik gewend ben. Dat zorgt natuurlijk een beetje voor een beetje een gek gevoel. Dat het er niet zo lekker uitziet buiten. Maar als je dan buiten stapt, denk je, oh, het gaat eigenlijk wel.
1: Ja, inderdaad ja. En dat zal de komende dagen niet veel anders zijn. Morgen krijgen we wel tijdelijk met wat meer regen te maken. Met name morgenmiddag. Dan trekt het gebied met regen van west naar oost over onze omgeving. En waait het ook stevig door hoor. Ik denk op sommige plaatsen wel enige tijd een windkracht 5. Maar het weekend ziet er dan eigenlijk een stuk beter uit. Met zowel zaterdag als zondag droog weer. Veel meer ruimte voor de zon. En temperaturen die uitkomen rond een graad of 23. En daarmee is het in het weekend eigenlijk heel aangenaam weer.
0: Oké, nou, dat klinkt dan wel weer goed. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké, dankjewel. Weerplaza met het weer. Over een uur een nieuwe update. En we gaan het na 8 onder andere hebben over vuurwerk. Huh? 3 september, vuurwerk, ja. Maar dat is wel hard nodig ook, dat we het er nu al over hebben met elkaar.

0: Bentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Bentustegelsenvloeren.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
4: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
6: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
8: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
12: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
11: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuge. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
13: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
11: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, dankjewel. Verkeersinformatie. Ik lees alleen even voor wat langer duurt dan 10 minuten. Want het is een hele lange lijst met heel veel kleintjes. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel 14 minuten vertraging over 5 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Grijshoord naar de A50 richting Nijmegen is een lading afgevallen. Daarom is de verbindingsweg dicht. Het verkeer richting de A50 Nijmegen-Den Bosch volgt dat via Arnhem. Dus de A12, de A325 en de A15, want anders kom je tegen een container aan. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek staat een file van 5 kilometer en die kost je 20 minuten.
15: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
16: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
17: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
16: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
20: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
20: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
20: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
23: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
24: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
25: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
28: Goedemorgen Gelderland.

0: Vliegangst, No More Fear Flying, Gary Brooker, 10 minuten over 8. Goedemorgen. Het is donderdag, 3 september, een grijze, beetje vochtige dag. Vooral vanochtend nog her en der af en toe regen. Vanmiddag wordt het op steeds meer plekken droog. Het zou kunnen dat hier en daar de zon doorbreekt, maar reken er maar niet op. Er staat een stevige west-zuidwestenwind. 23 graden, eigenlijk nog prima nazomerweer, al ziet het er niet zo uit. En morgen verloopt opnieuw wisselvallig, dan ook een groot deel van de dag regen. En daarna knapt het op, dit weekend overwegend droog en de zon gaat zich vaker laten zien. Mijn steun en toeverlaat hier in de studio iedere ochtend is Frits. Hij heeft de ochtendkranten voor mij samengevat en die krijg je dus nu met een greep uit het Gelders nieuws van site en mobiele app. De schietpartij in Overasselt, nou die houdt de kranten echt nog wel bezig. De Telegraaf heeft een grote foto van de zoekactie door de ME en duikt in een dreigvideo over de verdwenen partij cocaïne. Het AD brengt een reconstructie van de aanval op de boerderij en de Volkskrant belicht op de achtergrond van de bewoners die doelwit waren. Bij dat geweld werd beveiliger Barry doodgeschoten. Afkomstig uit Wijchen, 51, mantelzorger voor zijn moeder. En een vriendin van Barry is deze week een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor zijn begrafenis.
1: Hij heeft een best wel moeilijke leven gehad. En is daar de laatste tijd juist heel erg mooi uit aan het krabbelen geweest. En Barry had het meeste op orde, maar niet zijn begrafenis. En als hij zijn moeder daarvoor moet belasten, dat is niet wat hij zou willen.
0: Toen we die vriendin gisteren spraken hierover, stond het bedrag al op €6.000. Maar vanochtend keek ik, en dat is inmiddels weer verdubbeld, naar bijna 13.000. Wie wil doneren kan zoeken op Barry via GoFundMe. En dan ander nieuws. 150 leerlingen van een school in Groningen waren deze week op schoolreis in Praag. Leuk. Tot bleek dat bijna de helft 's nachts stiekem de stad inging om te drinken. En dat was nadrukkelijk verboden. De school greep in en stuurde de hele groep een dag eerder naar huis. Ook de leerlingen die zich wel aan de regels hielden. Want afspraak gelden voor iedereen, zegt de school. Er zijn verder geen incidenten geweest met de dronken leerlingen, maar het vertrouwen was gewoon weg. Het NRC meldt dat de Belastingdienst door verouderde computersystemen tot minstens 2028 nauwelijks nieuwe belastingmaatregelen kan doorvoeren. De vernieuwing had dit jaar klaar moeten zijn, maar loopt jaren uit. Het AD opent met cybercriminelen die via online spelletjes zoals Minecraft en Fortnite kinderen van 11 jaar ronselen met status en geld. En voor de Britse zuidkust worden dit jaar uitzonderlijk veel inktvissen gevangen. Van die kwalachtige beesten met 8 armen, octopussen. Wetenschappers denken dat warmer zeewater ze uit Zuid-Europa naar het noorden heeft gelokt. De dieren planten zich daar intussen ook voort en dat trekt weer roofdieren aan, zoals haaien en zeehonden. Een duidelijk voorbeeld van hoe warmer water het leven in zee verandert. En tot slot nog iets uit de Telegraaf geplukt. Een 91-jarige Amerikaan heeft de Appalachian Trail uitgelopen. Dat is een wandeltocht van 3.500 kilometer door de bergen. Hij deed er bijna een jaar over. Bergpas na bergpas. En 200 meter voor de finish ging hij ook nog eens onderuit. Maar hij stond op, hij liep door en vestigde een wereldrecord. What doesn't kill you makes you stronger, zegt de krant erbij. Zo is dat. Vanessa Paradis.

0: win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Note to self, even een berichtje aan jezelf. Before it goes to hell. Douwe Bob was dat op Radio Gelderland. En daarvoor hoorde je nog Vanessa Paradis en Be My Baby. 3 woningen ontruimd, een straat die helemaal afgezet is en de explosieve opruimingsdienst erbij. Gisteravond werd er zwaar illegaal vuurwerk gevonden in Lunteren bij een woning. En dat laat maar weer eens zien hoe gevaarlijk dat spul is. Wie zelf nog wat in de schuur heeft liggen, kan het deze maand gratis en anoniem inleveren. Zonder dat je er een boete voor krijgt en dus ook zonder strafblad. En voor het eerst mag je zoveel brengen als dat je wil.
1: Er zijn toch al een aantal inwoners zijn hier vandaag geweest om een vuurwerk in te leveren. Ja, het is ook de eerste dag van deze actie die landelijk georganiseerd wordt. Dus het is ook echt even kijken hoe het aanslaat bij onze inwoners met inleveren.
2: Ja, we zagen net een moeder wat in komen leveren met een keurige vuurwerkverpakking. Daar rolde van alles uit. Waarschijnlijk heeft ze een beetje ruzie gemaakt met haar zoon met haar dochter om dat voor elkaar te krijgen, denk ik.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, de thuissituaties weten we niet helemaal natuurlijk. Hè. Je kan wel vanaf nu, of als vandaag in ieder geval bij ons, al het vuurwerk wat sinds 1 augustus illegaal is en al het vuurwerk wat al een langere tijd, het zwaar vuurwerk wat illegaal is, dat kan je vandaag allemaal anoniem inleveren. Dus ja, de discussies thuis durven niet te zeggen, maar dat we faciliteren om het in te komen leveren, ja, daar willen we graag aan meewerken.
2: Dus niet alleen gecategoriseerd vuurwerk, maar ook het illegale zoals bijvoorbeeld cobra's?
1: Ja, klopt. Het moment bij het ministerie wat anoniem en zonder boetes in te kunnen leveren.
2: Alleen, het loopt nog niet echt storm.
1: Nee, daarom, het is ook echt, het is de eerste dag van deze actie. Er wordt door het hele land, hè, de komende maanden zijn er nog veel meer actiedagen om in te leveren. Het is ook echt even kijken hoe dat bij ons aanslaat. Ik zeg, met elke inlevering zijn we uiteraard al blij. Het is echt even kijken als de cijfers er zijn, naar hoeveel mensen er uiteindelijk zijn geweest.
2: Stel nou dat mensen...

0: ze vandaag of morgen niet kunnen? Waar kunnen ze dan alsnog in de buurt het inleveren?
1: Nou, er is ook de website, leverjevuurwerkin.nl, van het ministerie. En ook daar zie je precies de informatie hoe je vuurwerk veilig kan vervoeren. Hopelijk dat het ook een drempel geeft van mensen van, oh, nu heb ik het moment om er op een veilige manier vanaf te komen.
2: Heel goed. Ik ben helemaal tegen vuurwerk, heel mijn leven al.
3: Waarom?
2: Omdat het enorme knallen geeft en ik er helemaal niet van hou. En mijn moeder die had de oorlog meegemaakt, die zegt, het lijkt wel of er oorlog wordt, zei ze iedere keer. Ik vond het vreselijk, altijd.
3: Dus u vindt zo'n inleverpunt eigenlijk hartstikke goed?
2: Heel goed, heel goed. Ik hou niet van vuurwerk, nooit van gehouden.
3: Dus dat verbod is eigenlijk ook goed volgens u?
2: Ja, helemaal goed. Ik vind het prima.
3: Denkt u dat ook veel mensen dat gaan doen, vuurwerk inleveren, als ze dat nog thuis hebben liggen?
2: Dat houden ze allemaal thuis. Dat weet ik zeker, want die willen het voor een eigen feestje gebruiken misschien. Maar ik niet hoor.
3: Dat er toch nog best wel wat afgestoken gaat worden, denkt u?
2: Ja, dat doen ze stiekem. Allemaal, want dat hoor ik ook wel eens aan de overkant waar ik woon. Dan hoor ik ze knallen op vrijdagavond. Dan hebben ze nog oud vuurwerk, denk ik. Maar ik heb er een hekel aan.
4: Ja. Anoniem inleveren kan op 3 plekken. Morgen kan het in Lochem op parkeerplaats De Elselaan. Morgen kan het in Lochem. Op parkeerplaats De Elselaan 4. Dat kan er van 8 tot 1. En op 14 september kan het in Nijmegen bij de Latensteinweg. En op 15 september in Arnhem aan de Snelliusweg 60. Allebei de hele dag. Je mag er niet met het openbaar vervoer naartoe, dus kom met de auto of de fiets. En dat kun je allemaal ook terugvinden op leverjevuurwerkin.nl. We hebben daar ook spotjes van bij ons op de radio. Na oktober, als je dan nog wat hebt liggen, dan ben je strafbaar. Ik heb het je gezegd. Bij deze. David Grant en Jackie Graham. Die hebben zoiets van, hey, could it be I'm falling in love? Nou, dat zou zomaar kunnen.

0: Goedemorgen Gelderland. Tot 9 uur op Radio Gelderland. Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op VivaldiXL.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
6: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Hernen 17,5 graad en in Druten is het 18,2. Deze dag begint bewolkt, af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het vaker droog. Misschien laat de zon zich even zien. Een stevige zuidwestenwind waait er, 23 graden. Het blijft morgen wat natter. Dit weekend droger en dan meer zon. Burgemeester Ton Heerts vindt dat de balans zoek is tussen de bescherming van omwonenden en de rechten van mensen die voor gevaar of overlast zorgen. Hij zei dat in Nieuwsuur gisteravond, naar aanleiding van de schietpartijen over Asselt deze week. Hij zei, burgemeesters hebben maar beperkte mogelijkheden, zoals cameratoezicht of het tijdelijk sluiten van een woning. En wethouder Tom de Nooijer heeft opnieuw zijn excuses aangeboden naar de ophef over een vakantiefoto waarop hij in Transnistrië met Kalashnikov poseert. Tijdens een ingelast gemeentedebat deed hij afstand van zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De oppositie in de gemeente diende een motie van wantrouwen in en de Nooijer mag voorlopig niet optreden als loco-burgemeester bij officiële uitreikingen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie dan. De ANWB meldt op de A2 Utrecht en Bos tussen Rosmalen en Waardenburg 10 minuten. En tussen Geldermals en Vianen 14. Tussen Bees en Kerkdriel 12 minuten. Op de A12 is een verbindingsweg dicht. Bij knooppunt Grijshoord naar de A50 door afgevallen lading, een container daar. Verkeer richting de A50 Nijmegen Den Bosch rijdt om via Arnhem de A12, de A325 en de A15. Op die A12, vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen Beek en knooppunt Velperbroek 25 minuten. En op de N50 in beide richtingen ook extra vertraging tussen de 10 en de 20 minuten. Dit waren niet alle 15 meldingen op mijn scherm, want dat waren er dus inderdaad meer. Maar dat zijn ook heel veel kleintjes. Dit waren ze van 10 minuten vertraging of langer.
7: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
5: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: And So You Win Again op Radio Gelderland. Zometeen hebben wij een woord van de dag uit de dikke van Dijk. Maar eerst ga ik met je naar de Betuwe. En de Betuwe staat bekend om zijn fruit. Maar niet alles wat daar groeit gaat in een taart. In Eregem zijn ze druk met de druivenoogst voor in een glas. En die druivenoogst die is dit jaar opvallend vroeg op gang gekomen.
1: Met 25 vrijwilligers plukken ze op het Betuws Wijndomein in Eregem per dag een dikke 4000 kilo aan druiventrossen. En ook hier is de oogst een stuk vroeger dan normaal.
2: Ja, dat klopt. Het is een hele bijzondere zomer geweest. We hebben eigenlijk dit nog niet eerder meegemaakt. En met als gevolg dat die druiven natuurlijk heel mooi en vooral ook eerder rijp worden. Dus gemiddeld genomen zijn we daar blij mee, ja.
3: Gezellig, heerlijke wijnen. En gewoon heel fijn om met wijn bezig te zijn.
4: Ja, een dag buiten en dan met mooie producten bezig zijn. Dat is gewoon heerlijk, ja.
2: Gemiddeld denk ik dat je kunt stellen dat we een anderhalf, twee weken toch wel eerder zijn. Maar belangrijker is wellicht dat die druiven vooral hoger komen qua suikers. De zuren sneller afgebouwd worden. En dat is typisch dus voor dit jaar.
5: En dat betekent dus een goede oogst, denk ik dan als leek.
2: Het korte antwoord is ja. Het gaat bij druiven niet alleen om suikers en zuren. Het gaat er ook om dat ze smaak hebben. En bij sommige rassen zie je dat nog een beetje achterblijft. Maar het ziet er vooralsnog veelbelovend uit.
0: Het ziet er veelbelovend uit. Maar of het dus echt een goed wijnjaar wordt, weten we pas als de wijn volgend jaar op de fles gaat. Nog even geduld, maar dat is wel aan wijnliefhebbers besteed. En de mooiste zin vond ik wel: het is gewoon fijn om met wijn bezig te zijn. De baseballs nu. De umbrella.

Umbrella, de Baseballs op Radio Gelderland. Goedemorgen. Tijd om weer even een Nederlandse taal te eren. Want dat is een schitterende taal met heel veel mooie woorden. En ook heel wat woorden waarvan misschien menigeen niet meer helemaal precies weet. Wat betekent dat eigenlijk ook alweer? Waar komt het vandaan? Nou, daarom heb ik de Dikker van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. En daar pak ik iedere dag een woord uit om aan je mee te geven. En voor vandaag had ik gekozen voor een tip van Grados. Het woord hompelig. Hompelig. Het betekent hinkend, kreupel of heel moeizaam of ongelijkmatig lopend. Dus als je loopt met een hompel, dan loop je mank. Je kunt het trouwens ook gebruiken voor een wegdek. Als een wegdek vol met gaten en bulten zit, is dat een hompelige weg. De herkomst brengt ons bij het oude werkwoord hompelen. En dat betekent simpelweg manklopen of waggelen. Het is een zogeheten klankonthoofding. Ook een mooi woord, hè? Klankonthoofding. Het woord bootsen we na met de klank van een onhandige, houterige beweging. Denk maar eens aan een hompbrood. Een hompbrood is ook lomp en een beetje onregelmatig van vorm. Om een idee te geven hoe je dat dan in een gesprek fietst, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: nou, ik heb een hele intensieve leg day gehad in de sportschool en ik liep echt hompelig de trap af. Of die oude houten tafel, die stond een beetje hompelig in de eetkamer. We moesten vaart minderen, want de navigatie stuurde ons over een hompelig zandpad. Sinds hij door zijn enkel is gegaan, herken ik dat hompelige loopje al van verre. Kijk maar of je hem vandaag kunt gebruiken. Ik vind hem in elk geval leuk. Dank gratis. Hompelig. Een mooi woord, man.

0: door George Benson. En Lady Love Me maakt het 11 minuten voor 9. Rob Kleijs is al in de studio, die gaat het stokje overnemen. Maar eerst wil ik toch even nog naar Wouter van Bennebeek van het weer van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Hoi, hoi, goedemorgen.
0: Want probeer deze dag maar eens te verkopen, want het ziet er echt een beetje grijs en uit.
1: Ja, inderdaad. Dat is lastig als weerman, maar we kunnen er niks anders van maken.
0: Ah ja, pak de temperatuur er bij.
1: Nou, dat is wel redelijk, ja. Want vanochtend vroeg was het al 18 graden. Nou, vanmiddag gaan we naar een graad of 22. Nou, daarbij blijft het zeker niet de hele dag droog. Want zoals gezegd, de bewolking overheerst. Af en toe valt er wat lichte regen of motregen. De meeste neerslag gaat wel langs onze provincie heen. Maar zo af en toe kan er wel wat vallen. En aan het eind van de middag breekt dan de zon nog even door. Temperaturen dus rond 22 graden en daarmee is het zeker niet koud. Nou, dat geldt ook voor vanavond en vannacht. Want dan is het ook overwegend bewolkt. En onder die bewolking wordt het niet veel kouder dan 18 graden. En morgenochtend, ja, dan wordt het wel een tijdje behoorlijk onstuimig met een windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten. Er kunnen ook flinke windvlagen voorkomen en het gaat een tijdje regenen. Nou, op sommige plaatsen is daarbij wel zo'n 10 mm neerslag mogelijk. Dus een behoorlijk herfstachtig eerste deel van vrijdag.
0: Ja.
1: Nou, in de loop van morgenmiddag dan wordt het langzaam droger, breekt de zon nog even door en komt de temperatuur uit rond 20 graden.
0: Kijk. Ja, dit is inderdaad opvallend. Maar ook de nachten zijn zacht. Ik had vanochtend op de fiets en dacht van jeetje joh, 18 graden of zo.
1: Ja, klopt ja. Die wind die komt vanaf zee. En het zeewater is natuurlijk nog behoorlijk warm, afkomstig uit de zomer. En ja, daardoor kan de wind wel van zee waaien. Maar dan blijft die lucht eigenlijk een beetje de waarde houden die het zeewatertemperatuur ook heeft. En dat is dus zo'n 18 tot 20 graden.
0: Ja, ja, ja. Hey, en het weekend?
1: Ja, het weekend ziet er echt veel beter uit. Zowel zaterdag als zondag worden namelijk droge dagen met veel zonneschijn. Temperaturen zaterdag rond 22 graden. En zondag kan het 24 graden worden. En waaien doet het eigenlijk nog nauwelijks. Dus het weekend, ja, ziet er eigenlijk ideaal uit.
0: Ja, daar waar het vandaag echt wel stevig gaat waaien, dit weekend dus een stuk minder.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, dankjewel voor vanochtend, Wouter.
1: Graag gedaan.
0: Wil jij je zo meteen bij Rob mij melden over een uurtje?
1: Ja, oh, natuurlijk.
0: Oh, bij deze, ja, afgesproken. Rob, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen.
0: Op de koffie namelijk neemt het hier over op Radio Gelderland tot 12 uur. Lekkere muziek, samen de dag beginnen. En jij kiest altijd een onderwerp uit.
2: Ja,
0: een
2: praatje voor bij de koffie.
0: Precies.
2: Vraag je eigenlijk aan de mens.
0: Vraag je, ja.
2: Ja, zo heb jij nog in open water?
0: Heb je? Ja.
2: Ja?
0: Ja, nou, voornamelijk op vakantie. Maar hier thuis in Nederland, ja, ook wel eens trouwens.
2: Ja. Ja. Nee, ik hoorde vanochtend, de waterkwaliteit wordt steeds slechter.
0: Ja, in Nederland, ja.
2: Ja, dus mijn vraag is, zwem je nog met volle overtuiging in een meertje, in de rivier, misschien wel in de zee? Dus je hebt er genoeg plekken waar je kunt zwemmen, zeker in Gelderland.
0: Als ik bij zee ben, probeer ik het eigenlijk iedere keer wel gewoon toch wel stiekem. Want het is ook wel eens,
2: ja,
0: heel erg koud. Het is gewoon heel,
2: ja, het is wel heel erg oer of zo. Ja, dat je dan in het water zit van de aarde.
0: Ja.
2: Dat je heel nietig voelt en één met de kosmos. Ja, zoiets.
0: Ja, dat is ongeveer letterlijk mijn gedachte, ja, als ik daar sta.
2: Dacht ik al. Ik zag het. Ik bring je ergens naartoe waar je bent geweest. Een happy place in de zee.
0: Maar zwem je wel eens?
2: Ja, zwem je. En ook met volle overtuiging lekker in het vrije water.
0: Ja.
2: Dat vroeger best veel, maar nu.
0: Want hoe is dat voor jou?
2: Ja, nee, ik vind dat niet meer lekker.
0: Je zit vlak bij de Waal. Duik je er wel eens?
2: Ja, de Waal en Willemeer en alles wat erbij komt kijken. Maar de laatste keer dat ik het deed, was ik helemaal groen overal.
0: Oh,
2: ja. Ja. En dan komt er ineens een eend voorbij. Hè? Ik vind dat toch een beetje, ja,
0: toch een beetje smerig.
2: Ja, nou ja.
0: Ja, dat heb ik. Ik heb wel eens zo'n weekendje op een vlot gehad. Dat je dan met zo'n tent op een vlot en dan een beetje rondvaren. Ja. Dat was superleuk. En ook kon je ook zo van afspringen en rondzwemmen. Tot er dan iets voorbij zwemt dat je denkt, ja.
2: En wat er allemaal in zit, hè?
0: Ja, dat was toch inderdaad niet zo goed. Oké, rob@gld.nl. Dat is het mailadres voor de komende uren. En appje naar de studio is ook zo gestuurd, hè? 06-22-22-1342. Met wat voor gevoel stap jij in het open water?
2: Octopussen.
0: Octopussen?
2: Ja,
0: die zijn er steeds meer. Maar dat is bij Engeland, hè?
2: Ja, nou, die zitten nog hoger, dus bij ons nog warmer. Misschien zijn ze er al.
0: Octopussen in de Waal?
2: Ja.
0: De Clash nu en de Magnificent Seven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
3: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
6: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
5: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
7: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
5: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Kirsten, dank je. De verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Geldermals en Nieuwegein. 18 kilometer met een half uur vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De A50 dan Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. 7 kilometer, maar wel met een uur en 10 minuten extra reistijd. Er is daar één rijstrook dicht. En de N338 valt net binnen, dat is Doesburg richting Westervoort. Tussen Latem en de aansluiting met de A12, 2 kilometer en een kwartier vertraging.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Op de koffie.

grootste hit van Dolly Parton is niet meer, vorig jaar overleden. Maar dat 9to5, dat staat ook wel onder druk, hè? Met al het flexwerken, hybride werken. Het is niet meer de standaard, nee. Als je chat vraagt, dan zegt hij ook van... nee, 9to5 is niet meer de standaard van onze werkcultuur. Dus tijd voor een ander plaatje misschien.

weer een mooie nieuwe Yves Berendsen verlangen. Over een one night stand die door allebei de partners toch wat anders wordt beleefd. De ene gelooft in echte oprechte liefde. En voor Yves, ja, was een one night stand. Er zit wel een hele prikkelende zin in, hè? Je was een, wat was het nou? Een ontsnapping en een achterdeur. Ja, vond ik wel, daar draait het liedje ook wel om.

troost bieden. En de mensen die naast je zijn, die even kapot zitten of heel laag zitten, proberen te helpen en weer te maken. To fix you. Heb jij een plaat bij de dag? Dan laat gewoon even weten welke plaat dat moet zijn. Via de app of via de mail 06 22 22 1342 of rob@gld.nl. Oh, yeah.

Coldplay. Chris Martin zingt geweldig vanuit zijn tenen, Fix You. Aangebracht door meneer Van Vliegen uit Arnhem. Vond het de mooiste plaat ooit gemaakt. Ja, over

0: heb jij al plannen voor dit weekend?
1: Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater.
0: Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
2: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
2: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

John Legend, Everybody Knows. Hier op Radio Gelderland, 2 minuten over 9:30 geworden. En als we naar buiten kijken, dan zien we een rustige herfstdag met prettige temperaturen wel. Rond de 17 graden zitten we nu in Doornspijk, 16,9 en in Hattem 18,1. Kijk ook even naar het Gelders nieuws, gld.nl. Duikt eigenlijk in het verhaal achter de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders. Want dat was het slachtoffer van het excessieve geweld in Overasselt, waar een drugsbende verhaal kwam halen bij een inwoner van Overasselt, die ook met drugs bekend is en de drugshandel. Barry stond daar met zijn autootje te beveiligen en werd gewoon doodgeschoten, klaar, vermoord. En hij is 51, lezen we in het verhaal. Zorgt voor zijn moeder, woont samen met zijn moeder, heeft een passie in een zwarte hengst en heeft van allerlei hobby's. Maar zijn werk, dat was eigenlijk ook zijn passie. En zijn moeder gaat nu heel erg slecht. Barry was ook niet verzekerd en daarom is een goede vriendin van hem een crowdfundingsactie begonnen, Elma, om Barry gewoon normaal begraven te krijgen. Ze wil voldoende geld ophalen zodat Barry's moeder of een andere familie niet voor de kosten hoeft op te draaien. Wil je doneren, dan ga je even naar gld.nl en zoek je dat adres. Ander nieuws op gld.nl is het terugkijken op een jaar Vitesse, want het is 3 september. Precies een jaar geleden werd duidelijk dat Vitesse door kon. En we hebben een mooi verhaal met Michel Schaai. Dat is een van de mannen die daar achter is gaan staan. En heeft gezegd, ja, dit gaat niet gebeuren. Wij willen gewoon blijven voetballen en ik wil gewoon lekker een muitje hebben. Ja, zo kun je het ook zien. Ik wil lekker op de tribune zitten. Hij had vertrouwen in alle juristen en het team, ook met Claudia Lab, die inmiddels voorzitter is van de Raad van Commissarissen. Timo Braas, zegt hij. Dat was de Duitser die een cruciale rol had. Hij legt samen met het technisch hart, met Theo Jansen en Edward Sturing, de basis op sportief vlak voor het nieuwe Vitesse. En Michel Schaai is gewoon ook bescheiden. Hij zegt, ik was niet de man, ik was toevallig in de buurt en ik dacht, dit gaat hem niet worden. Dat Vitesse echt helemaal van toneel verdwijnt. Dus schouders ronden en dus gelukt. En dus nu weer gewoon meedraaien in de keukenkampioen-divisie. Kan een prachtig verhaal worden natuurlijk als er ergens weer een promotie komt. En misschien wel Europees voetbal, je weet het niet. GLD.nl, daar al dat nieuws op te lezen en veel meer natuurlijk. De hele dag, 7 dagen in de week. En wil jij dat jouw nieuws misschien wel op GLD.nl komt, dan moet je even tippen via de app 06-22-22-1342. Hier is Nelly, Furtado, All Good Things.

van Jan en Freek. Ja, dan nou zag het afgelopen zomer wel naar uit, hè? Nooit meer regen. Met heel veel warme en droge dagen. En toen heb je misschien wel eens gewoon lekker een plas opgezocht. Of een rivier opgezocht. Zo'n buitenzwemlocatie om lekker te plonzen en een beetje af te koelen. En misschien heb je dan best wel in wat gevaarlijke water gezwommen. Er zijn er een hoop onderzocht, Nederlandse meren en zwemplassen. En nergens voldoen ze aan de chemische normen. Het Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie hebben dat gedaan. 205 officiële en 57 officieuze zwemlocaties zijn onderzocht. En ja, eigenlijk allemaal niet goed. En een beetje moeilijk wel, qua gezondheid ook. Je wordt niet direct na één duik gewoon misselijk of ziek of zo. Maar er zit wel van allerlei spullen in. PFAS, bestrijdingsmiddelen. Ja, wijdverbreid allemaal. In water wordt gezwommen. Dus, vraag aan jou. Zwem jij nog prettig in de buitenlucht? Doe je dat graag ook? Of zeg je, nou, zwemmen, doe ik in een zwembad. En anders is het klaar. Maar zo'n meertje of een andere zwemlocatie, zo'n plas, bezoek jij die om lekker te gaan zwemmen? Lekker buiten? En zeg je van, nou, wat er ook in zit, ze maken mij de pis niet lauw. Dat doe ik wel in het water. Hè? Ja. Straks kun je bellen en nu kun je vast mailen en appen. Jouw zicht op het zwemmen in meertjes en plassen. Doe je dat graag nog? Of nooit gedaan ook?

0: Ruppen, because the night. Het is 9:49 geworden. Wij gaan naar Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, want Wouter kan ons veel vertellen over het weer. Zo niet alles vandaag. Ja. Het ziet er rustig uit. Zo van, ja, even een dagje rust. Qua weer.
1: Ja, nou ja, het waait wel vrij stevig hoor in onze omgeving. En het gaat nog wat meer worden in de loop van de dag. Er valt op dit moment verspreid een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Maar het blijft wel grijs. En dat zal vanmiddag en grote van de avond ook wel zo zijn. Het is niet koud. Vanochtend vroeg was het al 18 graden. Op dit moment ligt de temperatuur rond 19 graden. En vanmiddag wordt het zo'n 21 of 22 graden. Maar door die wind voelt het uiteraard wel ietsje frisser aan. Ja. Nou, vanavond en vannacht blijft het dan bewolkt. Het wordt niet veel kouder dan 18 graden. En morgen wordt wel een onstuimige dag, vooral in de ochtend. Dan trekt namelijk een gebied met regen over onze provincie heen. En daar gaat ook veel wind mee gepaard. Nou, in de loop van morgen wordt het dan droger met in de avond nog wat zon en temperaturen die uitkomen rond 20 graden.
0: Ja, nou, we hebben ongeveer dezelfde temperatuur 's nachts, zelfs overdag.
1: Ja, klopt. Dat heeft met die bewolking te maken. Hè? Een gesloten weerbeeld eigenlijk, waardoor de lucht 's nachts niet echt kan afkoelen en overdag niet echt kan opwarmen. Dat zie je in de herfst en richting, ook in de winter wel vaker. En nu zitten we in relatief koude lucht, maar mede door dat zeewater warmt die lucht alsnog op naar zo'n 20 graden.
0: Ja. Zit onder een soort stolp.
1: Dat, eigenlijk wel.
0: Ja. Komt daar verandering in?
1: Zeker, want dit weekend wordt het een stuk opener, het weerbeeld. Dat betekent veel meer ruimte voor de zon. En dus ook veel grotere temperatuurverschillen tussen de dag en de nacht. Want 's nachts kan het afkoelen tot onder de 10 graden. En overdag kan het zondag misschien wel 25 graden worden.
0: Nou, zeg, dat ja. Is een grote amplitude, zoals het heet. Ja. Komt er iets aan van een echte weersverandering?
1: Nou ja, heel mooi weekend dus, met veel zon. En ook maandag ziet er droog uit, met zonneschijn. En misschien dan wel een lokale 27 graden zelfs. Zomers warm dus. Daarna volgt weer een periode met wat lagere temperaturen. Meer normale temperaturen, zeg maar. En af en toe een bui. Maar ik verwacht volgende week geen heel grote neerslagveelheden.
0: Ja, het is gewoon september. Ja.
1: Inderdaad.
0: Ja, lekker rustig. Ja. Wouter, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En van Wouter naar de Pointer Sisters. Should I do it?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteert nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Nee, nieuwe leesbril nodig?
7: Mijnleesbril.nl. Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op VivaldiXL.nl.
8: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ismaël, dankjewel.
13: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Op de koffie.

Spinners en de Rubber Band Man. 9:50 hier op Radio Gelderland. Nou ja, als je veel in open water zwemt, dan zul je wel eens een PFAS man of woman kunnen worden. Want dat zit er allemaal in het water. Het open water, waarin toch nog heel veel mensen lekker zwemmen. Vroeger was het vrij normaal, dan stap je gewoon een zwemplas in of een rivier. Maar de laatste jaren wordt onderzocht wat er nou eigenlijk precies in het open water zit. Ook dit jaar weer onderzoek naar 205 officiële en 57 officieuze zwemlocaties. En daar kwam uit dat eigenlijk geen van die locaties helemaal voldoet aan de eisen. PFAS zit erin, allerlei bestrijdingsmiddelen. Ze komen gewoon voor in het water waarin wordt gezwommen. Ja. De Jagersplas in Zaandam staat bovenaan. Daar zijn 18 stoffen in te hoge concentraties gemeten. Daarom de vraag maar eens even gezellig bij de koffie. Ben jij een open waterzwemmer of geweest vroeger? En doe je dat nu niet meer? Of andersom? Ben je een beetje nerveus geworden misschien? 0800-345-0345. Want ja, je kunt het proberen te ontkennen, maar het is gemeten. Dat water is veelal niet helemaal op temperatuur. Niet dat je gelijk ziek wordt, hè, als je erin springt en een keer zwemt. Maar het komt allemaal wel je systeem in. Ja, en daar krijgen we steeds vaker last van. Hoe zit het met jou? Ben jij nog een open waterzwemmer? Pak jij nog een plasje of een meertje? 0800-345-0345. Maar je kunt ook mailen. Rob@gld.nl of even appen. 06-22-22-13-42. Het open water. Is dat nog een plek waar jij naar gaat als je wil zwemmen? Bel, app of mail. Is hier even Full House, Standing on the Inside.

0: Autry, Giving It All Away. 19 over 10. We gaan het hebben over zwemmen in het open water. Er zijn een heleboel plassen en zwemlocaties onderzocht. Bijna 300. En geen van die plassen voldoet eigenlijk aan de eisen. Er zit van alles in, bestrijdingsmiddelen, PFAS. Ben jij een open waterzwemmer en word je daarvoor een beetje zenuwachtig nu? En hoe zat het vroeger met jou? Mark die zegt, ja, ik zwem nog steeds gewoon lekker in de zwemplas. Ik maak me daar niet te druk om. Als je het allemaal moet geloven, dan zijn we toch allemaal van plastic over een paar jaar. PFAS zit overal in. Als je drinkt uit een plastic fles, dan komt het ook je lichaam in. Nu alweer in het zwemmen. Ik weet allemaal niet wat ik moet geloven. Ik zwem Rijkersvoortse plassen. Doe ik al jarenlang. En ik voel me daar heel erg prettig bij. Moet ik zeggen. Henri zegt, nou, ik ben geen voorstander meer om tegenwoordig in open water te gaan zwemmen. Vroeger heb ik dat wel gedaan, maar tegenwoordig, nee, echt niet meer. Hans die zegt, ja, ik doe aan duiksport, maar ik kijk wel, als er blauwalg op het water drijft, ga ik niet duiken daar. Misschien wel wat meer nu, want ik heb een vol gelaatsmasker. Dat is je hele gezicht bedekt. Ja. Ja, dat zou dan moeten kunnen helpen. Even kijken, meneer Nijenhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja.
0: Zwemmer in open water?
1: Nou, niet veel, nee. Nee?
0: Nee?
1: Maar wat mij eigenlijk een beetje is, Nederland is alles onder de norm. En je kan dit, je kan dat, maar overal, ik zeg, alles is een bepaalde norm van, maar je krijgt overal een beetje vergif binnen, een beetje PFAS binnen, ja. Een beetje. Voor alles krijg je iedere keer iets binnen. Onder de norm, maar je krijgt het binnen.
0: Ja.
1: En het probleem is eigenlijk, als je, ik ben 77, dus voor mij is het maar een paar jaar, dus die spiegel is voor mij niet zo belangrijk. Maar de kinderen, die beginnen nou met die spiegel. En dat is van het vergif, van PFAS, alles wat niet afbreekt in het bloed.
0: Ja.
1: Dus voor de kinderen vind ik het veel gevaarlijker dan voor ouderen.
0: Dus ja, voor jezelf zeg je van, nou, ik ben 77, het zal mijn tijd wel duren, hè, voordat ik geplastificeerd ben aan de binnenkant. Maar ja, de jongere generaties, die bouwen dat op.
1: Ja, nou, als je de geleerden hoort,
0: ja,
1: nee, die hierover praten, dan gaat het om die spiegel, die heb je in je bloed,
0: ja,
1: in je lichaam.
0: Ja,
1: en daar is het vergif en PFAS, alles speelt er al mee. En je krijgt gewoon een soort spiegel die je hele leven blijft. Maar mijn leven is niet zo lang, maar die van de kinderen vind, ja, ik wel heel belangrijk.
0: Maar denk je niet dat we daar iets op vinden? Dat ik heb mijzelf mijn hoop erg op nanotechnologie gevestigd. Dat je over een jaar of 10, 15, dan ga je naar de huisarts en zegt, wat is het? Ja, oké, okay, ik heb een nanobotje, dat trekt alle PFAS even eruit. Hè? Zullen we dat even doen?
1: Ja, maar je hebt ook glyfosaat, hè?
0: Ja, nee, maar dat pakt dan alles.
1: Ja, pakt al, maar het zou wel kunnen. Maar het probleem is dat die producten, glyfosaat, dat breekt niet af, hè?
0: Nee,
1: blijft
0: nee,
1: zitten.
0: Daarom,
1: dat is het grote probleem.
0: Zo,
1: en misschien dat er een wondermiddel komt, maar ja.
0: Tot die tijd, zegt de heer Nijenhuis, pas op met al die producten.
1: Ja, het valt voor de kinderen.
0: En pas je leven daarop aan, zoveel mogelijk natuurlijk eten, ja, en zo?
1: De 65-plussers kunnen rustig in het water zwemmen.
0: Nou, dat is een optimistische boodschap, dankjewel. Ja, een soort leeftijdsrisico, als je 65 bent, je soort afgeschreven, dan

Oké, meneer Nijs, dank voor de bel. Veronique die zegt, zwemmen, jazeker. Lekker, in zee. En Buslo, laten. Lekker doe ik dat. In mijn geboortepakje. En ik heb echt nergens last van. Ja. En Wibo zegt, ja Rob, meertjes en plassen. Vroeger waren dat mijn favoriete plekken. Ik ben nu 55, dus ik kom in mijn jeugd uit de tijd van Steven van den Berg. De eerste Nederlandse en Olympisch kampioen windsurfen. Wij waren vroeger, als er geen ijs was, altijd op de meren te vinden met de surfplanken. Hoe meer wind, hoe liever. Maar nu, na mijn long covid en alle nasleep daarvan, ben ik te voorzichtig geworden, denk ik wel eens. En door mijn werk, waar ik veel met het milieu te maken heb... weet er ik misschien wel te veel ook. Dus ik zwem eigenlijk niet meer in beertjes in Nederland, maar wel in bergriviertjes in Frankrijk. Vlak bij de bron, lekker schoon en fris. Ja, dat is ook een mooie. Misschien weten we wel te veel tegenwoordig. Meten we wel te goed dat we alles zien. Ja. Ben jij nog een open waterzwemmer? Laat maar even weten.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musus Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

Supertramp, and it's raining again. Hier op Radio Gelderland hebben we het bij de koffie even over zwemmen in open water. Open water is veel onderzocht en dat is allemaal niet zo zuiver als dat het zou willen hebben. Veel stoffen erin die er eigenlijk niet in horen te zitten. Hoi Rob, zegt Wies, jarenlang heb ik een boot gehad, maar ik ben geen liefhebber hoor van openbaar water. Ondanks de warmte, het idee allemaal wat daarin zit, vissen en zo, ja, daar ga je toch niet inspringen? Nee. En Simone die mailt ook binnen en die zeggen: wij zwommen thuis altijd in Beek bij het Wielermeer en later in de Berendonk. Maar sinds de blauwalg is verschenen, ben ik ook soms gegaan om gewoon lekker te lezen aan de waterkant. Het geluid van water of die stilte, ja, die vind ik sowieso wel heerlijk aan het open water. Marco heeft dat ook een beetje. Die zegt: ik heb al lang niet meer gezwommen, maar als ik ga, ga ik dan toch naar een zwembad. Maar ja, daar kan het weer behoorlijk druk zijn. En dan kies ik toch wel weer voor open water. Dat waar het niet te druk is. Lekker rust. Al die metingen, die maken mij niet bang hoor, zegt Jan. Zolang de vissen erin kunnen leven, geen probleem. Ja, maar nu ik de grote vissen heb gezien, een meerval van 1,5 meter. Nou, Jan, ze zijn nog groter gezien in de Waal. Een meter of 2,5. Ja. Nou denk ik wel, mij niet meer bellen voor buiten zwemmen. Dat is het ook, hè. Het zit van alles in. En ze zou je voet of iets anders maar aanzien voor een beetje prooi. Al sabbelen ze er maar aan. Dan schrik je wel, hoor. We gaan zo lekker spelen. Spel van bij de

0: take care of him, well, and maybe he'll.
1: Melanie en de Beautiful People, 9:09 geworden. Hier op Radio Gelderland.
2: Een spelletje. Voor bij de koffie.
1: Ja, kom ik vanochtend aan bij de studio's hier. Staat er een hele oude doos. En dit zat erin.

0: zuster, nee zuster.
1: Ja, het hoentje van de ja zuster, nee zuster. Want die hebben een dag eigenlijk waarop het allemaal begon. En dat was dus deze dag, 3 september. Ja zuster, nee zusters, over de lotgevallen van bewoners van welk rusthuis? Welk verzorgingshuis? Hoe heette dat verzorgingshuis? Een ja zuster, nee zuster. Dat is de eerste vraag in het spel voor bij de koffie. En daarmee kunnen ze ook al mooi een eerste prijs winnen. Ja zuster, nee zuster. Legendarische televisieserie van lang, lang geleden. Ging over de lotgevallen. Van mensen. In een verzorgingshuis. Maar hoe heette dat verzorgingshuis? Of hoe heet dat verzorgingshuis? Zo heet het nog steeds wel. Eigenlijk, ja. Als je dat denkt te weten, dan ga je mailen of appen. 06-22-22-1342. Of je mailt rob@gld.nl. Ja, zuster, nee, zuster. In welk verzorgingshuis speelde zich dat af? 2 platen de tijd.

0: Hey the night, het is 13 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie. Een spelletje voor bij de koffie telt drie vragen met drie prijzen daaraan verbonden, met een goed antwoord natuurlijk. De eerste vraag is gesteld, die ging over Ja zuster, Nee zuster, legendarische televisieserie geschreven door Annie M. G. Schmid. Nou, wie deed het niet in mee eigenlijk in Nederland? 3 september, 60 jaar geleden, voor het eerst Ja zuster, Nee zuster, over de lotgevallen van de bewoners van welk rusthuis, Marco?
2: Clivia, rusthuis Clivia.
0: Ja, ben jij zo oud dat je dat bewust hebt kunnen kijken?
2: Nee, toen was ik 1 jaar.
0: Ja, daar heb je misschien onbewust dingen meegekregen.
2: Ja, zeker.
0: Kan, hè?
2: Ja.
0: Dat je toch al die teksten gewoon... Want die tekstjes,
2: Ja, dat zuster en zuster hebben ze toch wel heel lang gedraaid, toch, of niet?
0: Nee, daarom. Dus het is vaak. Het is wel eens herhaald. En al de liedjes, die kennen we wel. De fuck, fuck, fuck. Ja, weet je wel. Dat komt ook vanzelf ingevlogen. Het brengt jou in ieder geval al één prijs, die parate kennis. We gaan naar de tweede vraag, dat is de muziekvraag. En dan gaan we naar begin jaren 80 van de vorige eeuw. In alle Europese hitlijsten staat bovenaan UB40 met een liedje over wijn. Rode of witte wijn?
2: Rode wijn.
0: Ja, red wine. Ja. Zongen ze. Groot succes van de band. Ben je thuis in Gelderland?
2: Maar ik ga het proberen.
0: Ja, waar...
2: Dit is eigenlijk een gokvraag, hè?
0: Ja, waar woont jouw huis?
2: In Weert, in Limburg.
0: Oh, dan ken je dan Alverna?
2: Alvies?
0: Nee. Dat is,
2: we gaan gokken.
0: Ja, daarom. Het is een klooster, dat daar staat ook, Klooster Alverna. En daar is het ook onbekend, maar om meer dingen. Het is gewoon gezellig om op Alverna te zijn. Vlakbij Wijchen, dus als je een keer in de buurt bent, ga dat een beetje rondvoeren. Dat klooster is van welke orde? De Franciscanen of de Norbertijnen?
2: Ik denk toch de Franciscanen.
0: Waarom denk je dat?
2: Ja, ik weet het niet. Gewoon Franciscanen, want we hebben vroeger ook een Franciscanen klooster gehad.
0: Oké.
2: We hebben...
0: Dat is wel goed. Ja.
2: We hebben trouwens ook een klooster.
0: Ja?
2: Waar onderin zit hij. Ja.
0: En
2: steeds.
0: Van de Franciscanen ook?
2: Nee, niet van de Franciscanen. Brigitinetessie.
0: Wat?
2: Een onderklooster.
0: Oké. Okay. En ook die doen de deuren wel eens open, dat ze iets verkopen en zo.
2: Ja. Die maken daar eigen limoncello.
0: Oh.
2: En je kunt er ook overnachten.
0: Ja, dat is tegenwoordig in veel kloosters, hè? Dat je gewoon op retraite kunt, een beetje overnachten kunt.
2: Ja, precies. Ja.
0: Zou je er wel eens willen? Gewoon 3 dagen lang jezelf leren kennen?
2: Ja, één nachtje. Ja, er zijn wel mensen uit Weert die gaan daar wel eens overnachten.
0: Ja, die hebben zorg.
2: En mensen die naar Bospop toe gaan, die gaan er ook overnachten.
0: Oh ja, dan eerst jezelf even inwendig leren kennen en dan inwendig verwennen. Ja.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Is het goed leven in Weert?
2: Ja, het is goed leven, ja.
0: Ja, in Alverna ook. En een klooster is altijd wel een bijzondere plek. Kom je in de buurt?
2: Ja, dat zeker.
0: Ja. En je kunt er tegenwoordig van alles lekkers kopen. Ook drank, noem het maar op.
2: Ja, die hebben ook
0: themaavonden met smeersels over je hele lijf gewoon. Ja. Ik heb Red Wine klaarstaan van UB40, maar ook van Neil Diamond. Welke wil je horen?
2: Doe maar UB40.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Daar gaan we. We pakken een eindje. Dat kan ook goed in het klooster, echt.
2: Doei.

Red Red Wine van UB40. Ja, blijft een mega hit voor de mannen. En het bracht Marco nog een lekker prijsje ook. Had alle drie de vragen goed, hè? Ja, vanochtend. Zo. Nou, Weert luistert ook naar Radio Gelderland. Goeie keuze. Daar. Vanuit de mooiste provincie van Nederland maken wij de mooiste radio van Gelderland. En we gaan dan weer naar 11 uur. En dat doen we met Love Unlimited. I'm so glad.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ismaël, dankjewel. Wij gaan naar het verkeer. A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 5 kilometer. 10 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. En de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraaf 10 kilometer. Met een half uur vertraging staat daar een auto in de brand. En daarom is de rechterrijstrook dicht.
13: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies. Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
14: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
15: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
23: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
24: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
25: De koffie.

Dave Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. Is de eerste country nummer dat Vroger ooit gezongen heeft. Waylon niet. Het is een groter project, hè, van René Vroger. Die wordt 65. En die dacht van, ik wil gewoon de nieuwe generatie ook eens aan me binden. Ik ga duetten zingen. Nou, dit is er één van. Hoe de liefde gaat. En dat album met al die duetten, ja, dat gaat er zo komen. Dus voor de fans, toch weer heruitgevonden René Vroger. En ook, ja, een beetje nieuwe Waylon.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
2: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

Wind and Fire, Sing a Song. Zomer op Radio Gelderland, 11:50 geworden. Ja, de K3's, de originele K3's, die zijn allemaal een eigen carrière begonnen. En Christel, die maakt televisieprogramma's nu onder haar eigen naam. Misschien dat ze een beetje de naam Jammers in de gedachten hadden. Want Christel maakt best wel authentieke, zoals het dan heet, echt op de mens af programma's. Gisteren was er een, daar ging ze langs bij mensen met verslavingen. Onder andere met een vrouw die echt aan de drank verslaafd was. En Christel deed de bekenning dat haar vader ook altijd een drankprobleem had gehad. Ook toen ze jong was en ook toen ze zong bij K3. En dat brengt af en toe toch mooie ondermuziek in zo'n serie van Rory Block.

0: Stuck in the middle with you. 11:40 geworden. Het worden toch weer lekkere temperaturen in onze provincie. Want alweer boven de 20 graden. Niet overal, maar op sommige plekken wel. Ermelo bijvoorbeeld, 20,3 graden. Ja, en Winterswijk geeft dan nog 18,2. Die liggen wat koeler vandaag. Op de weg rijdt het allemaal rustig door. Behalve op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Ja, dat weet je. 7 naar Duitse grens, 4 kilometer. Grenscontrole daar, 20 minuten. Vertraging. Uurtje geleden hadden we het over ja, zuster, nee, zuster. We hebben toen een tune gedraaid, maar heel veel mailtjes komen toch wel binnen. Met mensen die zeggen, daar zaten ook hele mooie liedjes in, Rob. Hans, Marjan en Stefan wilden deze. Van Hetty Blok en Leen Jongewaard. Mijn opa.
1: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes.

Ja, prachtige liedjes. Het is Nederlands cultuurgoed geworden, hè? Mijn opa. Gezongen door de Arnhemse Hetty Blok. Dus er zat nog een dikke Gelderse stem in ook. En Lee Jongewaard, natuurlijk. Ja, het zijn geweldige liedjes. Dank voor de aanvraag. En ik hoop dat jullie er ook zoveel plezier aan hebben beleefd als wij hier in de studio.

Ed Zeniskis, dat is echt het bewijs van Betty Everett. Of de goede man is of niet. Of ze passen bij elkaar. Op zich dat geen slechte gedachte. Hè? Om ook eens natuurlijk dat te onderzoeken voordat je gaat trouwen. Waarom niet? Hè? Toch? Ja, Hall & Oates, die zijn al een tijdje getrouwd. En maken dan een liedje over de family man die toch af en toe nog in de verleiding komt. Als hij gaat stappen. Het is een beetje Toon Hermans. Vader gaat op stap, maar dan anders.

En laat me nou met rust. Anders sla ik toch wel toe. Nou, dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Ach, je hebt van die momenten, die halen dan overal de pers wel. Het filmfestival van Venetië is gisteren begonnen. Dan heb je een rode loper natuurlijk. En je hebt van allerlei artiesten die er aankomen, worden gefotografeerd, krijgen dezelfde 84 vragen in een minuut op zich afgevuurd. En soms gebeurt er iets. Ja, dat is dan net even leuk. George Clooney bijvoorbeeld gisteren, die had er echt zin in. Die dacht van, weet je wat, ik pak zelf de camera eens en ik ga de mensen daar fotograferen die mij fotograferen. Dat is natuurlijk hilariteit alom, maar het viel ook goed. En je zag ook dat ze elkaar allemaal kennen. En dat dit even buiten het boekje was van het protocol van, ja, jij bent de ster, wij zijn de fotografen. Maar we weten wel wie we zijn ook. Gezellig onder elkaar. En Clooney krijgt in Venetië een oeuvreprijs. En de fotografen zijn dus ook zeer gecharmeerd van hem. Dat zie je ook. Dus daar gaan we zeker meer van horen. Van dat festival. En van Sommieu, die zijn hier.

0: Nothing but a heartache van de Flirtations. We zijn al bijna klaar voor Erik van den Berg, Erik. Ja,
1: ja zeker.
0: Tot drie met...
1: Case Candy, funky band uit Nijmegen. En zij hebben contacten met de mannen van Chic.
0: Oh ja?
1: En die hebben hun muziek gehoord. Ja, dat gaat tegenwoordig gemakkelijk natuurlijk. Met, via de digitale weg.
0: Ja?
1: En die hebben ze uitgenodigd. Kom naar Amerika. Komen ze bij ons in de studio.
0: Hun hebben Chic uitgenodigd andersom.
1: Nee, Chic.

0: Ik heb hun uitgenodigd.
1: Ja, nee,
0: en er is één keer al een opnamedag geweest. En Chic is er zo enthousiast over. Nou, kom nog eens een keertje. Dus binnenkort gaan ze nog een keer.
1: Nou.
0: Dus die hebben toch altijd echt zo'n lekkere disco groove. Maar ook, als die ergens hun handtekening onderzetten, is het meestal wel oké. Dus dit gaat helemaal goed komen met Kees Candy. Zometeen komen ze op bezoek. En even contact met Borculo. Daar is deze week crowdfunding geweest voor een standbeeld voor Rob Diepering / Sinterklaas. Binnen een middag was het voor elkaar.
1: Mooi.
0: En zometeen bel ik met de bedenker van de crowdfunding, die hartstikke blij is dat gelukt is.
1: Dat allemaal. Tot 3. En meer. Wij sluiten af de ochtend met Deep Blue Something. You'll say Breakfast at Tiffany's.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
6: Pam, pa, parappa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, dat is toch een mooi eerbetoon aan Lionel Messi. Na 10 minuten wordt elke wedstrijd stilgelegd in Argentinië. Hij is gestopt als international van Argentinië. Misschien ga ik meedoen. Dus zometeen, als tot 3 is begonnen, na 10 minuten... gewoon eventjes alle knoppen indrukken, alles naar beneden. Even stilte, even voor Messi.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... het kacheltje Voorden.
11: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen... blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year... en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
20: Tot 3. Met Erik van den

0: Bridge to your heart, Wax. En zo zijn we los. Zo zijn we begonnen aan tot drie hier op Radio Gelderland. En ik zei het net al, in Argentinië worden komend weekend alle voetbalduels in de 10e minuut stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. Lionel Messi. Want hij is ermee gestopt, tenminste met het voetballen als international voor zijn land. Hij voetbalt nog wel door bij Miami, de club waar hij speelt. Hij is al een jaartje van 38, dus maar gaan nog eventjes door. 39 volgens mij zelfs. Maar hij is wel de allerbeste voetballer aller tijden. Hè? Ik denk, als ik daarover nadenk, ja, misschien kun je zeggen Abel Enstra was beter. Misschien was Pelé beter, misschien was Cruyff beter. Maar niemand heeft zoveel doelpunten gemaakt, zoveel titels bij elkaar gevoetbald als Messi. En daar gaat het uiteindelijk natuurlijk ook om. Wat een geweldenaar. In de minuut stilte, of de stilte die wordt in acht wordt genomen in de 10e minuut, dient iedereen heel hard te applaudisseren. Maar goed, daarmee is het natuurlijk niet af. Want als Argentinië binnenkort een interland gaat spelen, gaan ze natuurlijk weer allerhande dingen doen om Messi te eren. Maar goed, hij verdient dat zeker. Mooi eerbetoon aan, naar mijn inziens, allerbeste voetballer alle tijden.
1: Tot drie.
2: Het is een magnifiek programma. Ik vind het, ik ben er altijd heel dankbaar voor.

0: How sweet it is to be loved by you, James Taylor. Joey, we gaan eens even kijken naar datgene wat er gebeurt in onze provincie. Er wordt onder meer gedemonstreerd.
1: Er wordt gedemonstreerd op dit moment, namelijk voor het provinciehuis in Arnhem. Daar demonstreren zo'n 15 mensen tegen een nieuwe defensiewet. Die moet het leger meer ruimte geven om te oefenen en maakt het mogelijk om daarbij bepaalde regels en procedures opzij te zetten. De demonstranten vrezen dat dat ten koste gaat van de natuur en de inspraak van burgers. En een van die demonstranten legt uit waarom hij vandaag voor het provinciehuis staat.
2: Ik heb altijd geprotesteerd tegen de open dagen die bij de luchtmachtbasis Delen werden georganiseerd. Daar stond ik ook braaf te demonstreren. Dat blijf ik doen zolang ik leef. Ik ben er absoluut van overtuigd dat er andere methoden zijn om de democratie in stand te houden dan met wapengeweld. Ik vind dat tegenstrijdig, moet ik zeggen.
0: Tja, 15 man.

0: 11 uur 's avonds worden gespeeld. En dat constante geknal van padelballen, ja, dat zien de buren niet zo zitten. Maar hoeveel geluid maakt zo'n padelbaan nou eigenlijk? Nou, deze geluidsexpert die zocht het uit.
1: Nou, we hebben dus geluid gemeten en het hoogste wat we hebben gemeten, de hoogste waarde is ongeveer 85 tot 88 decibel. Dat is ontzettend hard. Dat kan je vergelijken met een heel druk schoolplein bijvoorbeeld. Of direct naast een blender staan. En het is natuurlijk niet alleen een aaneensluitend geluid, maar het zijn telkens die piekgeluiden. Hè, dat pok, pok van de ballen die je dan telkens hoort. Maar het is niet een plek waar je naast wil wonen. Daar wil je echt wel een goede afstand tussen bewaren.
2: Pok, pok.
0: Pok, pok. Nou, dan weet je het wel.
2: Ja, dat gaat maar door natuurlijk. Ja, dat balletje gaat heen en weer en dan wordt er weer gemept.
0: Ja, het lijkt me wel irritant hoor, als je daarnaast woont.
2: Ja, kijk, met hockey heb je natuurlijk ook wel pok. Maar ja, toch anders.
0: Wat minder constant geluid. Ja, en inderdaad, als het zo hard gaat dat als je naast een blender een smoothie zit te maken, dat is behoorlijk irritant, denk ik, om 11 uur 's avonds, als jij 's ochtends weer je bed uit moet.
2: Ja, en wat volgens mij wat ook altijd heel erg irritant is, op een gegeven moment valt het je op. En dan ga je dan irriteren. En dan wordt het een steeds erger natuurlijk.
0: Op een gegeven moment als het tikken van een klok.
2: Precies, weet je, je hoort het niet en op een gegeven moment valt het je op. Ja, en als je dan gaat irriteren, dan kom je er nooit meer vanaf.
0: Heel irritant. Ja, wordt vervolgd.
2: Wordt vervolgd. Je kunt hier trouwens naast het studiogebouw van Radio Gelderland binnen padellen. Hebben ze een oude kerk, hebben ze omgebouwd tot padelbaan.
0: Oh, dat zou ook mooi galmen daar dan.
2: Ja, maar wij hebben er geen last van.
0: Nee,
2: dus
0: dat klopt.
2: Dus dat is een betere berggoed.
0: Maar nu komen wij daar ook niet, Erik.
2: Ik ben de laatste keer geweest.
0: Ach!
2: Ja. Dat is echt leuk. In de kerk padellen.
0: Nou.
2: Heel apart.
0: Nou, wat een experience.
2: Precies. Dus mensen uit Lochem, allemaal naar Arnhem. Welkom.

Bengals hier in Top 3, Manic Monday. Zometeen Hans de Boy met een liedje waarin een prachtig zinnetje zit. Ik hou, zij houdt van mij en ik hou haar vast. Weet je dan welk liedje van Hans de Boy dat zou kunnen betreffen? Je hoort hem direct

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Wanna be the only one, eternal. B.B. Winans. Het is 10 minuten over 12:30 geworden. Tot 3 op Radio Gelderland. In Borculo, in de Achterhoek, daar komt een stalbeeld van Sinterklaas. Een blijvend eerbetoon aan Roep Dieperink. Dieperink overleed onverwacht halverwege dit jaar op 38-jarige leeftijd. Hij was jarenlang actief als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Maar in Borculo ook bekend als de Goedheiligman. Hij is een van de grondleggers van Borculo Sint-Nicolaasstad. Peter Nieuwenhuis, een van de andere grondleggers, kwam met het idee om een standbeeld neer te gaan zetten. Er werd een crowdfunding gehouden deze week en binnen een paar uur tijd was al dat geld bijeengebracht. De 10.000 euro waren binnen en er kwam zelfs nog meer geld binnen. Een ongelooflijk succes. Peter Nieuwenhuis, dat had je niet kunnen denken.
1: Ja, klopt. Dus, het beeld is eigenlijk binnen 7 uur is het geld bij elkaar gekomen. En heeft ons als bestuur, raakt het ons diep.
0: Ja, want
1: iedereen betrokken is.
0: Ja, precies. Wat kun je dan zien wie er gedoneerd hebben? Was dat vooral mensen uit Borculo? Of hoe kon je dat zien? Hoe ging dat?
1: Nee, bij die crowdfunding kun je zowel anoniem als met naam doneren. Ik moet eerlijk bekennen dat we daar nog eigenlijk helemaal niet naar gekeken hebben. En is voor ons eigenlijk ook helemaal niet van toepassing. Omdat we vinden iedere bijdrage die is gedaan, of het nou groot is of klein. We hebben ons doel bereikt om een eerbetoon te geven aan Roep Dieperink en aan Sint-Nicolaasstad. En dat is het belangrijkste. En ja, het heeft eigenlijk alle verwachtingen overtroffen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik bedoel, ja, je denkt, hoop je dat het geld überhaupt bij elkaar komt en dat het een beetje vlotjes komt, maar dat het zo snel zou gaan, dat kon je toch in je stoutste dromen niet bedenken, lijkt me.
1: Nee, het maakt eigenlijk ook wel direct emotioneel. Het is hartverwarmend hoeveel mensen vanuit Borculo, maar ook daarbuiten hebben gereageerd en ook een donatie hebben gedaan. Dat is, is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Het is mooi om te zien hoe ook zeker in Borculo een hele gemeenschap eigenlijk samenkomt en eigenlijk achter het verhaal van Sint-Nicolaasstad staat.
0: En dus kan de kunstenaar aan de slag, Jan te Kulve uit Eibergen, die mag het gaan maken. Hij kan de werkruimte in.
1: Ja, klopt. We hebben inmiddels de opdracht gegeven aan de kunstenaar. En mensen kunnen ook nog steeds blijven doneren, want het volledige bedrag wat nu nog binnenkomt zullen we inzetten om de pakjeskamer onder andere te gaan vernieuwen en op deze wijze een kwalitatief nog mooiere Borculo Sint-Nicolaasstad neer kunnen gaan zetten.
0: Ja, prachtig. En heb je al een idee waar dat beeld uiteindelijk neergezet gaat worden?
1: Ja, we hebben jaarlijks wordt een gedeelte bij het Muralplein bij de Joriskerk omgedoopt tot het Sint-Nicolaasplein. Dat is eigenlijk het centrale plek wat ook met de intocht, maar ook in het Bleeweekend eigenlijk centraal staat. En daar zullen we een plek gaan zoeken om dit beeld dan neer te gaan zetten.
0: Ik heb geen idee hoe snel zoiets gaat, maar zou dat nog lukken voor Sinterklaas van dit jaar?
1: Ja, het beeld zal in deze Sinterklaasperiode worden onthuld. Daar zijn we nu mee aan het kijken in de organisatie op welke datum en op welke wijze we dat gaan doen. Maar het zal in ieder geval deze Sinterklaasperiode nog gaan gebeuren.
0: Het is uiteraard een eerbetoon ook aan Roep Dieperink. Want hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij het uitbouwen van het Sinterklaasfeest in Borculo. Ik las dat er zelfs een vingerafdruk van hem in dat beeld komt, op dat beeld komt. Hoe gaat dat? Hoe heb je dat kunnen regelen?
1: Maar er zijn digitale vingerafdrukken in ons bezit. En die hebben we via de familie gekregen. En daarmee kan de kunstenaar zorgen dat de vingerafdruk ook in het beeld wordt verwerkt van Sint-Nicolaas. En daarmee verbinden we eigenlijk Roep en Sint-Nicolaas met onze stad. En ook in de toekomst zullen wij het feest gaan organiseren. De traditie blijft bij ons voortleven. En op deze wijze zal Roep er in ieder geval altijd bij zijn en zullen we hem ook nooit vergeten.

0: Radio Gelderland. Tot 3, het is 10 minuten voor 1 geworden. Wouter, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, hoe staan we ervoor in Gelderland als het gaat om het weer?
1: Nou, koud is het niet buiten. Het is wel een beetje grijs. Hè? Af en toe valt er ook een heel klein beetje regen uit de bewolking. Maar de temperatuur ligt wel iets boven de 20 graden. En daar komt nog wel bij straks. Zeker als het droog wordt en in de loop van de middag gaat de zon af en toe een beetje doorbreken. Dan kan het toch wel een graad of 23 worden. Met een matige wind uit het westen. En daarmee is het toch wel warm voor de tijd van het jaar.
0: Ja, prima. En hoe gaat het verder?
1: Nou, morgen staat er wel een onstuimige dag op het programma. Dan krijgen we te maken met flink wat regen. Vooral in de tweede helft van de ochtend, begin van de middag. Veel wind ook. Nou, in de loop van de middag trekt die regen dan weg. Dan wordt het zo'n 20 graden. En dat is dan wel het begin van een heel mooi en aangenaam weekend. Want zowel zaterdag als zondag is het droog. Is er veel zonneschijn. Waaien doet het nauwelijks meer. Dat betekent dat de nachten wel een stuk verder afkoelen. Maar overdag wordt het juist warmer. En dan kan het zaterdag al 23 graden worden. En zondag een zomerse 25 graden.
0: Oké, de zomer is weer helemaal terug.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ik was hem al even kwijt, maar gelukkig is hij weer. En ik heb het nodig, want ik heb nog een aantal tomatenplanten waarvan de tomaten nog wat groen zijn. Ik moet toch een klein beetje warmte en zon hebben.
1: Nou, dat gaat wel goed komen, want maandag wordt dan de warmste dag waarschijnlijk. Met temperaturen van misschien wel 27 graden.
0: Kijk eens aan. Mooie berichten. Dankjewel, Wouter.
1: Graag gedaan.

Rolling Stones, Jealous Lover. Zometeen, en dat wordt hartstikke leuk, Kees Candy te gast uit Nijmegen. Zij gaan binnenkort op pad. Zij gaan naar Amerika om nog meer nieuwe muziek te maken. Daar gaan we over praten, over dat avontuur. We gaan natuurlijk naar ze luisteren. Dit uur nog.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
10: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
9: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet waar nog in de zonwering, verandazonwering, kaapkoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringactroep.nl. Tot ziens.
15: Grijp nu uw kans.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
14: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
26: Top 3 met Erik van den Berg.

0: Ach, heerlijk. Tom Jones, She's a Lady. Te gast in de studio, Kees Candy, funk-popband uit Nijmegen. Nou, niet de hele band is te gast. Tosca Leeflang en Clyde Boning zijn te gast. Tosca, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En Clyde ook van harte welkom.
2: Goedendag, Erik.
0: Jullie hebben een verhaal te vertellen, niet zomaar een verhaal. Jullie zijn een band, een talentvolle band. Een band die al een paar jaar flink aan de weg timmert. En jullie hebben nu, laten we het maar meteen de koe bij de horens vatten. Jullie hebben contact zeg maar met de mannen van Chic.
2: Ja.
0: De roemruchte disco-band. Maar vooral ook producers die andere muzikanten graag terzijde staan om muziek te maken. En ze zijn ook met jullie in contact gekomen, of jullie met hen.
2: Ja.
0: Nou, brand los, Clyde. Waar is het contact tussen Kees Candy Nijmegen en de Masters of Disco?
2: Ja,
0: Chic nou, tot stand gekomen.
2: In principe is dit gebeurd in 2019. Toen waren we, Tos en ik waren allebei op Concert C. En Chic was daar de afsluiter van de vrijdag, meen ik. Ja, precies. Ja. En dat was zo'n ontzettend vette show. Die hebben wij natuurlijk helemaal gekeken.
0: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk toen de show klaar was, liepen wij backstage om even onze spullen te pakken. En wie zien wij daar in de opening van de backstage zitten? Jerry Barnes, de bassist van Nile Rodgers & Chic. Zit daar helemaal bezweet met een handdoekje om zich heen. Met oortjes in, met zijn telefoon vast. En die was echt aan het gutsen, jongen. En wij liepen alleen maar even langs en maakten wat handgebaren van dat we het echt een super vette show vonden.
0: En je denkt doorlopen, laten we die maar niet lastig vallen.
2: Nee,
0: die heeft ook net een zware optreden achter de rug.
2: Die gast heeft een waterval op zijn voorhoofd. Die denkt van nou, laat hem maar even lekker uit afrazen. Maar toen wuifde die eigenlijk naar ons zo van hey, kom eens even hier. En toen liepen we zo naar hem toe. En toen zei hij de magische woorden: Mom, I'm gonna have to call you back.
0: Oké.
1: Want hij zat dus met zijn moeder aan de telefoon. En die oortjes in.
2: En wij zeiden: Nee.
1: Dat hoeft helemaal niet.
2: Je moeder op te hangen van ons, wat is dit nou weer?
0: Maar dus hij de moeder werd opgegooid en hij ging het gesprek met jullie aan, Tosca.
1: Ja,
0: over muziek
1: klopt.
0: Meteen. Of,
1: ja, hij vroeg eigenlijk van wie we zijn en wat we hier doen. En of wij muziek maakten. Nou, toen hebben wij dat allemaal gewoon verteld. Dat wij inderdaad in een band zitten, eigen muziek maken. En dat het ook zeker in de funkhoek zit. En zo daar een beetje over gekletst. En uiteindelijk zei hij, I need you guys to send me your music.
0: Oké, dus hij is oprecht geïnteresseerd in van, nou, een Nijmeegs bandje, ik ken ze niet, maar het zijn enthousiaste mensen.
1: Ja.
0: Sturen ze op, laten ze wat horen.
1: Precies. En ik had toen ook nog helemaal niet door dat hij ook producer is. Dus ik dacht gewoon, holy hell. En toen zei ik, ja, oké, en hoe gaan we dat dan doen? Wel allemaal het Engels overigens.
0: Wel.
1: ja, dat dan wel. En toen hebben we nummers uitgewisseld. En mijn telefoon was tevens nog 1%. Ik dacht echt, als het maar lukt. Maar dat was gelukt. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk contact gehouden. Altijd nieuwe releases met hem gedeeld. En hij was daar altijd best wel geïnteresseerd in. Gewoon van, that's great, you guys. Hij zei altijd dat het hem ook een beetje deed denken aan No Doubt. De Gwen Stefani hoek. Misschien dat ook wel aan mijn stem ligt.
2: Ja, dat is
1: altijd heel fijn contact gehad. En toen kwam de coronatijd. Toen was het even wat rustiger natuurlijk allemaal.
0: Maar het contact bleef?
1: Ja, contact bleef. En in 2024, toen kwamen ze terug naar Concert City om weer een afsluitshow te doen. En toen zeiden wij van, nou, dan willen we natuurlijk wel heel even Jerry weer zien. Want wij speelden er ook dat jaar. En toen hebben we samen met hem bij de catering even gedineerd. En toen hadden we het weer over muziek. En hij vroeg hoe het ging. En toen hebben wij dat gewoon uitgelegd. En de missie, wat we natuurlijk graag willen. En op een gegeven moment zei die girl, you only need one record. En
0: toen zei ik,
2: ja, Jerry, dat snap mij ook.
0: Yeah. Je hebt maar één hit, echt één goede plaat om door te breken. Zodat iedereen weet wie je bent.
1: En vanaf daar gaan we verder. Ja.
0: En wilde hij wel een rol in betekenen.
1: Ja, hij zei, I want to make it with you.
0: Oké, nou prima, agendas pakken.
1: Ja, let's go!
0: Zo ging het natuurlijk niet, maar kwam er uiteindelijk wel van.
2: Uiteindelijk,
0: en jullie zijn inmiddels in Amerika geweest, er zijn sessies met hem geweest allemaal. En dan zit je dus in het midden in de wereld van Chic. Die hebben, zowel Nile Rodgers als hij, die hebben gewoon de gouden touch. Hè. Die hebben een toverstafje, kunnen muziek aanraken en dan wordt het een hit. Ik heb er even een paar opgezocht.
1: Hey.
0: Dan weet je wat jullie te wachten staat, dat het allemaal goed gaat komen natuurlijk. Hè. Dit is Chic zelf, Le Freak. Maar ook een muziek van David Bowie hebben ze eventjes met het toverstafje aangeraakt. Let's Dance. Dat werd ook een enorme hit natuurlijk. En toen dacht Madonna, dat wil ik ook wel. Nou, dat pakt ook hartstikke goed uit. Ja. En Pharrell Williams. Ach, ook die zocht de samenwerking.
2: Volgens mij ook een klein hitje geweest.
0: En dat is ook wel wat geworden volgens mij. Ja, die mannen die voegen wat toe aan muziek. Dat is dat loopje, dat is dat bas, dat is een soort sausje. En dat maakt muziek gewoon heel erg lekker.
2: Ja, het is echt een stukje magie hoor.
1: Ja, en het is ook iets wat je niet... het is echt een feeling. Als die mensen gewoon een instrument oppakken en beginnen te spelen... dan denk je echt, ja, dan kan je niet in een boek zetten. Dat is gewoon echt een feeling. Ja, het is zo bijzonder.
0: En jullie mochten daar naartoe. Jullie hebben jullie eigen nummer meegenomen. Of een van jullie eigen nummers meegenomen. Daar zijn jullie mee aan de slag gegaan. Gaan we het zo direct over hebben. Maar eerst maar eventjes de meesters zelf.
1: Let's go.
0: Good times.

0: hebben altijd zin om dan de rap van de Sugar Hill Gang te gaan. Maar ik kan niet zo goed rappen. En die tekst kan ik trouwens ook niet helemaal aan mijn hoofd. Maar het is geweldig. Dat is dat de magie van Chic. Van die mannen die voegen iets toe aan muziek. En dat gaan ze nu ook met jullie muziek doen. Sterker nog, jullie zijn al één keer in New York geweest om Let the Beat Control Me te remixen opnieuw.
1: Te verschieken.
0: Te verschieken, inderdaad. Met dat saus.

0: Dus dat merk je ook dus nu ook bij Good Times. En dan is het gewoon meteen groove, bam, good time. Weet je wel, je zit er meteen in.
1: Ja.
0: En dat is bij ons ook gebeurd. Maar ook wel in de groove heel erg werken met lagen.
1: Ja.
0: Dat was voor jou ook wel heel eye-openend volgens mij.
1: Vond ik heel vet. Want Nile Rodgers die is natuurlijk een gitarist die heel erg in laagjes werkt. Dat hoor je bijvoorbeeld in dat nummer met Pharrell. Ik ben heel even de naam in.
0: Get Lucky.
1: Get Lucky, he, jeetje. Daar hoor je dat ook heel erg in. Het zijn allemaal laagjes op zich die één grote partij bouwen. Ja. En dat hele principe.
0: Jerry heeft dat heel erg geïntroduceerd. Van ja, we gaan dat zo doen.
1: Precies.
0: En niet alleen op de gitaar voor jou, niet alleen. Nee, nee. Maar ook voor mij als zangeres. Hij zei, we gaan deze lijn inzingen. En je gaat hem eerst een beetje mompelen. En daarna ga je hem overarticuleren. En dan gaan we hem fluisteren. En dat bij elkaar maakt een soort sound.
1: Okay.
0: Dat je denkt, huh? Maar oké, okay, je bent echt aan het schilderen met die man.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: je zijn experience, al die studiotijd, al die live experience, alles wat waar hij involved bij is geweest, daar, ja, daar mochten wij gewoon, ik zou niet zeggen gebruik van maken, maar we mogen, ja, ook weer wel.
1: Experience.
0: We mochten het experience en toepassen.
1: Een mega masterclass.
0: Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Dat is echt niet normaal.
1: Zo ontzettend vet en leerzaam. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt.
0: Nee.
2: Begin volgend jaar komt zeg maar de nieuwe versie van Let the Beat Control Me uit.
0: Ja, 5 maart.
2: Wij zijn benieuwd wat er dan anders is geworden. Dit is het zoals het nu is natuurlijk. En dit is al lekker. Het is ook wel een beetje chic achter trouwens.
0: Het nummer is er ook op geïnspireerd.
2: Ik,
0: ja.
2: Ik snap dat jullie hem de klik hebben, zeg maar. Oh, denken jullie zo over muziek? Nou, ik ook. Heerlijk. Ja, Let the Beat Control Me. Case Candy.

0: Ja, nou, in maart gaan we het vergelijkend warenonderzoek doen natuurlijk. Hoe het allemaal is geworden. Nu komt er binnenkort een vervolg. Jullie gaan nog een keer naar New York toe. Jullie gaan nog een keer een nummer opnemen. Dit keer een nummer wat door hem is aangedragen. Ja. Jerry Barnes. Eentje uit de oude doos. Had nog wat liggen, maar dacht... Ik heb het altijd liggen. En deze band, daar past het bij.
1: Ja, het was eigenlijk heel, heel apart. Want we waren echt net terug uit New York toen in maart. En toen, misschien kun jij dit beter vertellen, Tosca.

0: Ja, was lekker risotto aan het koken.
1: Ja, dat is het verhaal wel. Ja, ik stond in de keuken, ik was mijn risotto aan het koken. Moest natuurlijk erbij blijven, goed roeren natuurlijk. Heel belangrijk. En op een gegeven moment ging ik met telefoon en toen belde Jerry. En hij zei, what's the plan? En toen vertelde ik, nou, wij willen sowieso even de tijd nemen, een jaar uitrekken om dit zorgvuldig aan te pakken en om een goed team te verzamelen en om dit allemaal goed de wereld in te brengen. Maar ik zei ook van, deze kans is natuurlijk mega voor ons. Maar als Let the Beat Control Me straks die hit mag worden, dan is dat eigenlijk wel punt nul. En daarna moeten we natuurlijk wel iets hebben ter opvolging.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Toen zei hij, well, I love the way you think. En hij vond het, hij sprak echt zijn waardering uit over ja, hoe wij hier naar keken. Toen zei hij, well, I have a good follow-up for you. En dat is dan een telefoongesprek van 3 minuten, maar het is gewoon life-changing. Dan hang je op en toen liep ik echt naar de woonkamer zo met mijn mond open.
2: Wij kregen gewoon een nummer van Chic.
1: Van Jerry.
2: Ja, van Jerry, ja, maar in ieder geval, geweldig.
1: Ja, en daar hebben ook legends aan meegeschreven. En daar kunnen we nog niks over zeggen verder. Maar
2: dat, wordt
1: dat wel, is echt heel bijzonder.
2: We slaan nu al achterover. Het is nu al prachtig. En hebben er zijn nog andere legends bij betrokken ook.
0: Ja, nou.
2: Fantastisch, Abal. Er moest wel wat geld op tafel komen.
1: Ja, klopt. Dat klopt.
2: Want ook kunst kost geld, dames en heren. Dus is er een crowdfunding geweest. Het geld is binnen.
0: Het geld is binnen. We hebben gewoon 20.000 euro kunnen ophalen. We zijn er zelfs een beetje overheen gegaan.
1: Ja.
0: Het hele ding is, de crowdfunding staat nog steeds online. Dus je kunt het ook nog steeds vinden. En je kunt, als je zoiets hebt van, ik vind het nog steeds een fantastisch vet verhaal. En ik wil hier alsnog iets aan bijdragen. En een van de eerste zijn die straks dat singeltje wat we gaan maken.
2: Dat wordt echt op vinyl geperst.
1: Ja.
2: Een handtekeningetje erop.
0: Exact. Precies. Hoe het hoort.
2: Ja, precies.
0: En volgens mij is het nog 4 dagen.
1: Ja,
0: en dan loopt hij officieel af.
2: Voor de kunst.
0: Ja, maar we hebben hem nu in principe gehaald.
1: Ja, in 3 weken.
2: Geweldig.
1: Ja, is echt ongelooflijk.
2: Dus binnenkort opnieuw naar Amerika, weer naar New York, weer in de studio. Ja.
1: In oktober.
2: De Legends erbij.
0: De Legend erbij.
2: En echt, fantastisch wel.
1: Ja, niet normaal.
2: We zijn zeer benieuwd.
0: Ja, ik ook.
1: Wij ook. Maar ik vind het heel leuk om hierover te kletsen nu.
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Nou, in maart komt hij uit, dus dan zie ik jullie graag terug.
1: Toertje erbij. So stay tuned, everybody.
2: Blijf ze volgen.
0: Oh ja,
2: Kees, Candy.
1: Woe.
2: Dankjewel voor de komst. Tot de volgende keer.
1: Jij bedankt, jullie allemaal.

Berendsen en Verlanger. Hij brengt de tijd op 2:08. En Yves is een van die vele Nederlandse zangers die de afgelopen jaren furore hebben gemaakt. Elk jaar zijn er wel 2-3 nieuwe toppers bijgekomen. En Yves Berendsen is ook een vaste waarde geworden. En sinds deze zomer natuurlijk ook onze eigen Rutger van Barneveld. Die zit natuurlijk een beetje meer in het piratenpop-volkse hoek. Maar ook Nederlandstalig en ook heel succesvol. Mooi. Radio Gelderland. Tot 3. The Prince and the Revolution. I will die for you.

0: Heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

Nou, ik zie een enorme gemiste kans voor de Fawn Brothers. De Fawn Brothers doen namelijk wel aan Facebook. De Fawn Brothers Band heet het account van de Fawn Brothers. Maar ze doen dus niet aan TikTok. Dat is jammer, want ze hebben als enige artiest ongeveer een liedje dat TikTok heet. Dan moet je op TikTok gaan, denk ik. Daar had je iets leuks mee kunnen verzinnen. Fawn Brothers. Radio Gelderland, dit is Tot 3. America. Sister Golden Hair.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
5: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
13: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen, vooral een zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. Eens even kijken naar de files. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo. 5 minuten, daar zijn wegwerkzaamheden. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Waterberg een minuutje of 7. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo 11 minuten. A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Gelredoom en Westervoort een minuutje of 5.
19: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
22: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
21: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
22: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
26: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Top 3 met Erik van den Berg.

Sailor Girls, Girls, Girls. Mooi nieuws van Douwe Bob. Niet dat hij opnieuw vader wordt, want dat is eigenlijk ook geen nieuws. Want hij wordt heel vaak vader. Flauw. Maar hij heeft een behoorlijk aantal kinderen inmiddels. En er is alweer een opkomst. Nee, hij is uitgenodigd om naar Amerika te komen. Naar Nashville. Dat zijn een aantal grote platenmaatschappijen die serieus interesse hebben in Douwe Bob. Schijnt om een carrière in Amerika los te trekken voor Douwe Bob. Dan hebben ze daar zoveel zangers. Zou dat toch een plekje zijn voor onze Douwe Bob? Hier met Note to Self.

0: Forget Me Not, Patrice Russian.
1: De klok op rock.
0: We gaan de klok op rock zetten en dat laten we vandaag doen door The Boss, door Bruce Springsteen. We gaan naar augustus 1975, toen kwam Thunder Road uit met een hoofdrol voor pianist Roy Bittan. En natuurlijk voor The Big Man, Clarence Clemens op saxofoon. En sluit ook de rol van Bruce Springsteen zelf die uit natuurlijk. Hè. Thunder Road.

Thunder Road. Bruce Springsteen. Later schreef hij nog een vervolg op Thunder Road. Dit verhaal gaat over een jongen en zijn vrouw. En hoe het in het leven zal gaan op de Thunder Road van het leven. The Promise, zo heet het vervolg hierop. En daarin leren wij dat Johnny, hij works in the factory. Die staat dus in de fabriek. En Billy works downtown, dus die heeft ook een baantje in de winkel gekregen. Is daarmee de grote belofte ingelost? Ik vermoed het van niet. Misschien leuk om die ook eens een keer te laten horen. Als vervolg op Thunder Road, The Promise. Bruce Springsteen in De Klok op Rock. Nu De Klok op Nederpop. Doe maar, Belle Hélène.

0: We duiken weer eens eventjes in de wereld van de life hacks, van de handigheidjes. En dit keer wil ik even een probleem met je bespreken waar ik zelf regelmatig tegen aanloop en wat bij mij altijd wel tot een behoorlijke vorm van irritatie lijkt. Het openmaken van verpakkingen. Nou goed, er zijn een aantal soorten verpakkingen, meestal plastic verpakkingen die echt... Nou, dat vind ik gewoon horror. Of het nou gaat om het uit een plastic folietje halen van een plakje kaas in bij een restaurant of zo. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil het hebben over de zogenaamde blisterverpakkingen. Dat is een jaar of 20 geleden of zo is dat echt helemaal in zwang geraakt. Hè? Dingen worden verpakt in een blisterverpakking. Keihard, stug plastic. Het ziet er hartstikke mooi uit als het in de winkel hangt. Glimt mooi, lekker stevig. En daar zit dan bijvoorbeeld een schaar in. Of een aansteker, ja, ik noem maar wat. Probeer dat maar eens open te krijgen. Werkelijk waar. Ik heb er wel eens een snee van in mijn hand gekregen bij het open proberen te krijgen van zo'n blisterverpakking. Nou ja, weet iemand daar een oplossing voor toevallig?
1: Dit is Top 3 op Radio Gelderland.
0: Zou mij in ieder geval heel erg helpen. Ik bedoel, uiteindelijk neem ik het maar gewoon mee naar de keuken. Pak ik een kartelmes, ga ik zagen. Of ik probeer het open te gaan knippen. En elke keer denk ik van, dit hoeft toch niet, mensen.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

De Mary Jane Girls in My House. Hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Aandacht voor handigheidjes. Lifehacks. En dit keer het probleem van de blisterverpakkingen die ik in ieder geval niet open kan krijgen met mijn blote handen. En ik ben niet de enige. Ellen zegt die verpakkingen heel herkenbaar. Ik zeg altijd tegen mezelf, word vooral niet boos. Gewoon rustig blijven proberen. Uiteindelijk pakt ze dan toch maar een schaar en dan knipt ze het open. Ja, ook Hans heeft er een schaar voor nodig. Maar het is de bedoeling dat je hem niet snel open krijgt in verband met diefstal. Nou, dat zal wel. En Gisela die is ook regelmatig boos op de blisterverpakking. Ik zoek ook een schaar of een mes en dan is het nog steeds au en vloeken. Maar zijn er betere dingen te verzinnen? Nou, Hans die doet de suggestie van de blikopener. Je kunt gewoon met een ouderwetse blikopener, als zijnde je een blikje openmaakt, ook zo'n blisterverpakking blijkbaar openmaken. Gewoon de blikopener erop en dan rollen maar met het wieltje en dan zou die open kunnen gaan. Ik heb ook nog eventjes verder gezocht. Ik zag ergens de knijphek. Heb je geen gereedschap bij de hand? Grijp de verpakking stevig vast met twee handen. Knijp met alle kracht in het midden van het bolle plastic. Door de luchtdruk gaat de gesielde zijkant of binnenkant dan vaak open. En anders inderdaad rustig, met beleid, met schaar of een mes open proberen te maken. En gebruik dan, als dat een beetje makkelijk is, de achterkant. Daar zit meestal plastic of anders een kartonnetje. Daar kun je dan het beste knippen. Blisterverpakkingen, wat een uitvinding. Zometeen de 3 voor 3. Maar eerst

0: Margaret Wallen, Been By Now.
1: 3 voor 3.
0: Tijd geworden voor de 3 voor 3. En dit keer zijn dat 3 liedjes die te maken hebben met het milieu, de wereld, de dieren. Hebben we met name zorgen over de toekomst van de wereld en alles wat erbij hoort. Zometeen Bright Eyes, Art Garfunkel uit Watership Down, de film. Naar het gelijknamige boek natuurlijk, waarin de konijnen op de vlucht gaan. Want de mens gaat het land bebouwen. Ze moeten weg. Maar eerst de Earth Song.
1: 3 voor 3.
0: Michael Jackson.

0: Ach, wat een zielige film was dat. Watership Down, waar deze muziek bij hoorde. Art Garfunkel, Paradise. Zometeen helemaal geen zieligheid op de radio, maar de vrolijkheid van de Desiree. Tenminste, daar ga ik wel vanuit.
1: Hey, daar ga ik ook vanuit. Goedemiddag, Erik.
0: Goedemiddag. Waar zullen we het eens over hebben?
1: Nou ja, het is misschien wel leuk om te vertellen dat ik jou bijna iets wijs had gemaakt.
0: Ja, dat je was er dichtbij.
1: Ik was er echt heel dichtbij. Ik heb jou het een week laten geloven.
0: Ja, ik heb een week lang, dacht ik ook, het is echt zo. Wat was het geval? Er werd mij gezegd van, goh, volgende week is het de week van de hond. De week van neem je hond mee naar je werk. Nou, ik denk, nou prima, je hebt heel veel van die weken natuurlijk. Dus ik denk, daar ga ik aan meedoen natuurlijk. Als er iets is waar ik aan mee kan doen, dan doe ik daaraan mee.
1: Precies, ik had je dat verteld, want het is neem je hond mee naar werkweek. En toen zei ik, ja, dus je moet hem in ieder geval één dag meenemen.
0: Ja, precies.
1: Ja, neem je hond mee naar werkdag, had ik ervan gemaakt. En toen zei je, dat ga ik doen. Volgende week donderdag is het zover.
0: En toen zei je gisteren nog van, hé, morgen. Toen
1: dacht morgen
0: ik,
1: is het zover.
0: Toen dacht ik, was ik bijna vergeten. Maar nou, ik denk, ik ga hem meenemen. En nou, heel gek, maar vlak voordat ik op bed ging, dacht ik, ik ga nog even googlen hoe dat nou precies, hoe de vork in de steel zit. Want ik dacht, een week lang hond mee naar je werk, maar goed. En toen kon ik het helemaal nergens vinden.
1: Nee, precies. En toen heb je hem
0: ineens. Het is jouw wens dat ik mijn hond meeneem naar het werk.
1: Klopt.
0: Maar waarom heb jij die wens dat er hier huisdieren op de redactie komen?
1: Ik vind dat gezellig. En zeker toen ik hoorde dat jij een golden retriever hebt. Dat is toch eigenlijk wel mijn favoriete hond. Toen dacht ik ga jou dit gewoon wijsmaken. Dat het gewoon neem je hond mee naar werkweek is. En dat ik dan in ieder geval één dag een hond op het werk heb. Een kantoorhond.
0: Het schijnt heel heilzaam te zijn.
1: Dat bedoel ik. Dus ik dacht, nou, dit is een hele goede reden. En ik had je bijna zover totdat jij mij gisteravond appte van, nou, met een screenshot erbij van Google van, nou, dit is helemaal niet zo.
0: Het is helemaal niet zo.
1: Dus dan heb ik toch maar eerlijk toegegeven dat het inderdaad een verzinsel van mij was.
0: Maar ik ga meenemen morgen.
1: Morgen neem je mee.
0: Mijn hond vindt
1: dus het heeft gewerkt.
0: Mijn golden retriever is ook echt enorm mensgericht. Wat minder hondgericht. Die is meer op mensgericht. Die vindt van mensen het leukste wat er is. Dus
1: het heeft gewerkt.
0: En morgen neem ik hem mee.
1: Gezellig, ik kijk ernaar uit.
0: Gezellig. Jij maakt altijd even een wandelingetje zo.
1: Precies, tijdens jouw
0: eventjes
1: show maak ik altijd even een lunchwandelingetje. Dus dan kan ik met jouw hond gaan.
0: Kan die gewoon lekker eventjes
1: wandelen. Het is perfecte oppas ook. Hè?
0: Gaan we doen. Morgen. Wat gezellig. Maar zometeen eerst nog thuis in Gelderland met Desiree. En ik heb er nog eentje over milieuvervuiling en andere.

0: Radio Gelderland.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl. Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken, en daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nog de verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo staat 9 kilometer, heb je 8 minuten vertraging.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
13: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
14: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
15: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
16: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
17: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
18: Thuis in Gelderland. Met DC

0: Je zou er ook nog eens een mooie wals op kunnen dansen. Heeft hetzelfde ritme, Stranglers met Golden Brown, hoorde je. En misschien heb ik trouwens zometeen nog wel een keertje een mooie wals voor je in de Gouden Wissellijst. Je zou bijna gaan denken dat het een klassiek programma is. Maar nee, je luistert naar Thuis in Gelderland. Desiree hier, ik ga de middag met je afsluiten. Tot 6 uur ben ik bij je. En ik zit eens heel eventjes naar de muur te kijken. Ja, en ja, daar hangt hij hoor. De Gouden Wissellijst. Elke dag hangt er wat anders in. Soms is het een portret van een artiest. De andere keer zie ik er een albumcover in hangen. Of misschien gewoon wel een vlag van een land, omdat het een speciale dag is. Een filmposter, het kan van alles zijn. Maar het heeft altijd iets met de dag te maken. En vandaag zie ik daar een albumhoes van het tweede soloalbum van George Michael, Listen Without Prejudice, Volume 1. Kwam op deze dag uit in 1990 en met dat album wilde hij laten weten: ik wil serieus genomen worden als artiest. Ik ben niet alleen een knappe man, ik ben niet alleen bekend. Nee, ik kan ook serieus goede liedjes maken. Vandaar ook dat George zelf niet op die albumhoes staat. Hij wilde daar niet op omdat hij dacht: weet je, het moet niet om mij draaien, maar juist op mijn muziek, daar wil ik op beoordeeld worden. En met dit album laat hij toch eigenlijk wel horen dat hij niet alleen maar kan zingen over liefde en over seks. Nee, hij is ook een serieuze liedjesschrijver. En daarom hoor je dus ook wat serieuzere liedjes op dit album. Maar ik moet je zeggen, ik vind het een ontzettend goed album. Dus ik kan eigenlijk bijna niet kiezen wat ik hier dan van moet draaien. Nou, gelukkig hoef ik dat ook niet te doen, want dat is aan jou. Ik heb 4 opties voor je. Zeg het maar, welke gaat het worden? Misschien deze.
1: 1.

0: ga je voor een van de weinige uptempo liedjes van het album, Freedom 90. Natuurlijk een verwijzing naar zijn tijd bij Wham, waar hij ook Freedom uitbracht. Dat is optie nummer 1, Freedom 90. Misschien wat voor jou, of ga je toch voor deze?
1: 2.
0: Oh, ook zo prachtig, hè? De eerste single van het album, serieus liedje. George die zingt over de maatschappelijke problemen en het onrecht en vraagt zich af, waarom kunnen we niet meer compassie hebben voor elkaar? Praying for Time is optie nummer 2.
1: 3.
0: Ja, daar zal je hem hebben, hoor. Die wals. Er zijn maar weinig mensen die dat kunnen, hè? Een wals in een popmanier. Maar George Michael die was er één van. En dat werd Cowboys and Angels. Lange plaat ook. Maar ja, als jij zegt, ik wil hem horen, die 7 minuten... dan gaan we hem gewoon draaien. Dus als je daarvoor gaat, dan ga je voor optie nummer 3.
1: 4.

ook al zo prachtig, hè? Je hebt soms niet meer nodig dan een akoestisch gitaartje en gewoon die stem van George Michael. Heal the Pain is optie nummer 4. Zeg het maar, welke ga ik draaien? 1, 2, 3 of 4? Pak die Omroep Gelderland app erbij. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. Je mag me ook mailen, dcree@gld.nl. Ik hoor graag, welke van George Michael kan ik draaien van het album Listen Without Prejudice, volume number 1? En dan ga ik die zo meteen draaien naar Alex Warren. En dit is Kate Bush. Running Up That Hill hoor je nu hier op Radio Gelderland.

Alex Warren. Mad Passenger hoorde hier op Radio Gelderland. En in de Gouden Wissellijst vandaag staat het album Listen Without Prejudice Volume 1. Kwam op deze dag uit in 1990 van George Michael natuurlijk. Maar wat draai je daar dan van? Nou, is moeilijk zeg hoor. Dat zeggen ook Ellen en Marion via de Omroep Gelderland app. Alles is eigenlijk goed, maar als ik dan iets wil horen, dan het allerliefst deze.

0: mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenters Tegels en Vloeren.nl.
10: Pam, pam, parappa.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
12: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
11: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
13: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. De bewolking overheerst en soms valt er wat lichte regen of motregen. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht hoor, en de temperatuur komt uit rond de 22 graden vandaag. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Overasselt is de Ewijkse weg weer open na de schietpartij waarbij beveiliger Berry werd doodgeschoten. De Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus herdenkt hem zondag om 4:00. En koningin Maxima heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om meer te leren over biobased bouwen. Deze bouwmethode gebruikt materialen zoals hout en hennep die tijdens een groei CO2 opnemen, wat gunstig is voor het klimaat. En meer Gelders nieuws lees je uiteraard op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg. Er is één file en die staat op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo, staat 8 kilometer, heb je 8 minuten vertraging.
14: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
15: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, fortuin, huisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op vivaldixl.nl.
16: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst.
18: Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
20: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu, tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
21: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
20: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
22: Thuis in Gelderland.

De debuutsingle van Dotan destijds, uit 2011 alweer. 2011 wil ik zeggen, 2011 wil je horen. This Town hoor je nu op Radio Gelderland. Ik vroeg me af, heb je wel eens nagedacht over welk liedje ze op je begrafenis zouden moeten draaien? Ja, heel veel mensen doen dat een beetje spastisch over die vraag, als ik dat dan stel. Alsof ze dan meteen bang zijn om dood neer te vallen ter plekke. Maar ja, ik vind het zelf wel een mooie vraag. Ik denk ook altijd dat je meteen dan iemand een beetje beter leert kennen. Van, goh, welk liedje heeft nou echt betekenis voor jou als jij dat liedje op je begrafenis wil horen? En bovendien denk ik altijd, ja, als iemand dood is, dan kan je het ook niet meer vragen. Dus je kan het maar beter nu vragen, dan weet je het in ieder geval. Sta je dan niet in ieder geval met je handen in het haar? Ik heb er zelf ook al wel vaker over nagedacht van, goh, welk liedje zou er dan op mijn begrafenis te horen moeten zijn? Mag hopen dat het nog heel lang duurt. Ik ben nog best wel jong, ik ben 36. Dus nou ja, ik zat eens een beetje te denken, maar ik ben er nog niet over uit. Ik vind zoveel goed dat ik het gewoon nog niet zo goed weet. Dus ik dacht, nou ja, voor nu, mocht het gebeuren, ik hoop het niet, dan laat ik het gewoon aan mijn nabestaanden en dan mogen ze door mijn Spotify en dan mogen ze gewoon kiezen welke ze mooi vinden. Maar ik heb het wel eens ook gevraagd bijvoorbeeld aan mijn ouders van, goh, als het zover is, en wederom, ik hoop dat het nog heel lang duurt, dat ik nog lang van ze mag genieten, welk liedje wil je dan horen? Nou, mijn vader die kwam dan met deze. En ik moet je zeggen, dat vind ik wel echt een prachtige keuze. Chicago met If You Leave Me Now. Die draait dan ooit een keertje voor mij.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. En daarvoor nog Chicago, If You Leave Me Now. Dat is het nummer wat als mijn vader ooit doodgaat, die wil die op zijn begrafenis hebben. En ja, ik stel die vraag wel eens aan mensen. Van, goh, wat wil je horen later als je ooit een keertje doodgaat? Wat moet er dan op jouw begrafenis gedraaid worden? Nou, ik kreeg best wel veel reacties binnen via de Omroep Gelderland-app. Onder andere Gerard zegt, in mijn geval op mijn crematie wordt het normaal met de live uitvoering van Deurdonderen. Vind ik wel grappig. Hij zegt vervolgens ode aan het leven van Diggy Dex. Ook een heel mooi liedje trouwens. En als laatste AC/DC voor Those About to Rock. Dat klinkt als een mooie evenwichtige crematie, dat moet ik je wel zeggen, Gerard. Met van alles en nog wat, niet alleen huilen, maar ook even lekker een beetje upbeat. Daniel komt dan weer, die vind ik dan ook wel weer enigszins ironisch grappig. Guns N' Roses, Knocking on a Heaven's Door moet op mijn crematie gedraaid worden. En Wessel die stuurde nog even een audio-appje.
1: Wessel hier. Een liedje op mijn begrafenis zou sowieso zijn Rock'n'Roll Junkie van Herman Brood en Still Believe. Heaven Can Wait van Meatloaf. En The Show Must Go On of Who Wants to Live Forever van Queen. Die staan er sowieso bij. Hey, fijne middag allemaal, groetjes.
0: Ja, toch wel mooi dat veel mensen daar toch al over nadenken. Van wat moet er later ooit een keertje op mijn begrafenis gedraaid worden? Kan maar beter duidelijk zijn, denk ik zo meteen. Zo ga ik Memory weer met je spelen. Dus ik zou zeggen, pak er alvast pen en papier bij. Want de vraag is, welke twee zijn van dezelfde artiest? Memory.

0: Cheryl Lee Ralph voor de Hier op Radio Gelderland met In the Evening. We gaan het weer spelen en dan niet met kaartjes. Nee, we doen dat met fragmentjes van hits. De vraag is eigenlijk heel simpel. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Er zitten 6 fragmentjes in de opgave en jij mag mij de nummers sturen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan is dus de vraag heel simpel. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Kom je bij mij in de uitzending en is het goed, dan win je het Omroep Gelderland prijzenpakket. Dus ik zou zeggen, let goed op, daar komt-ie.
1: 1.

0: 4. Zes.
1: Zeg het maar via de Omroep Gelderland-app. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Gokjewagen mag natuurlijk ook. Hè? Gewoon twee nummers insturen en kijken of het goed is. Spreek ik je misschien wel zometeen na de 4 Tops.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in over Asselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB voor Gelderland. De langste file staat op de A50. Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderloo en afrit Schaarsbergen. Staat 8 kilometer, heb je 10 minuten vertraging.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Thuis in Gelderland. Met Desiree van

0: Culture Club, Move Away, hoorde hier op Radio Gelderland. En dat speel ik vandaag met Chris. Chris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Waar was je mee bezig op deze... Nou ja, het is nog niet echt een zonnige middag.
1: Nou, ik kom eigenlijk net terug van boodschapjes doen.
0: Ah, kijk eens aan. Dus alles is klaar zo meteen voor het avondeten.
1: Ja.
0: Kijk eens aan, dat is mooi meegenomen. En ondertussen was je naar Radio Gelderland aan het luisteren en hoorde je deze opgave.
2: 1.

0: down, girl. 4. Good time. 6. 6. Ja, dan hebben wij maar één vraag aan jou, Chris. Welke twee zijn van dezelfde artiest?
1: Nummertje 5 en nummertje 6.
0: Weet je het zeker?
1: Ik weet het zeker.
0: Jij weet het zeker. Zo, hop, je mag ook gewoon van jezelf verzekerd zijn. Laten we luisteren. Nummertje 5.
2: 5.
0: Dat is inderdaad chic, daar heb je helemaal gelijk in.
2: 6.
0: En dit is... toch niet goed, Chris. Want ja, ik snap je verwarring wel, hoor. Want het heeft inderdaad een beetje dat chic baslijntje, weet je.
1: Dan was het 4, denk ik, of niet?
0: Het was namelijk... Nee, ik zocht... het was eigenlijk 4, maar dan samen met nummertje 6. Allebei Sister Sledge.
1: Oh, shit.
0: Ja, maar die lijken zo op elkaar, inderdaad. Heb je wel echt gelijk in, hoor. Ik moet je wel zeggen, ik heb hem moeilijk gemaakt vandaag. Dus dat betekent geen prijzen deze keer, Chris, maar wellicht een volgende keer. Kan ik jou alleen nog vragen, wat kan ik voor je
1: draaien? Ik vind het leuk om je even gesproken te hebben.
0: Ik
1: luister altijd naar je op Radio 2.
0: Ach, wat leuk.
1: Dus ik vind het fijn dat je er weer bent.
0: Ah, dat vind ik lief om te horen, dank je wel. Wat kan ik dan voor je draaien, Chris? Doen we Sister Sledge, doen we toch chic? Wat wil je?
1: Nou, als het kan, doe dan maar chic.
0: Dan maar chic. En heb je dan nog een voorkeur voor eentje?
1: Nee, die vind ik allemaal mooi.
0: Allemaal mooi. Maar het maakt jou niks uit.
1: Nee.
0: Nou, ik dacht dan toch wel weer aan deze. Die hadden we er ook in gezet, want het is altijd goed. Good times. Chris, dank je wel en ik wens je een hele fijne middag.
1: Jij ook, hè. Doeg.
0: Ja, ze leken ook wel heel erg op elkaar. Was het nou chic of was het nou Sister Sledge? Nou, ik zocht Sister Sledge tijdens Memory. Maar we draaien nu dan alsnog chic. Dit is Good Times hier op Radio Gelderland.

0: Chic met Good Times hoor je hier in Thijs met Gelderland. En het zijn natuurlijk altijd Good Times. Als producer Joy bij ons aanschuift van de redactie. Joy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Nou, ik was weer even terug naar een paar jaar geleden op Pinkpop. Daar heb ik ze gezien, Nile Rodgers met Chic.
0: Ja, hij is zo goed.
1: Ik vond het echt een feestje.
0: Echt bizar wat die man kan eigenlijk. Hè? Gewoon op zo'n gitaartje. En iedereen kent altijd wel iets van Nile Rodgers. Dat vind ik ook wat echt zo tof aan hem.
1: Volgens mij moet je wel echt je best doen. Wil je niks weten van Nile Rodgers?
0: Ik moet eerst nog tegenkomen. Denk
1: ja,
0: ik.
1: Hè? Ja. Goed, in Winterswijk ging vorige week de rijschool van Frank Massop volledig in vlammen op. Ja, van zijn bedrijf bleef vrijwel niks over. En om hem weer op de weg te helpen, letterlijk en figuurlijk, deed zijn zus een oproep op Facebook. Daar werd zo erg op gereageerd. Nou ja, je kan wel raden wat Frank daar zelf van vond.
2: Ja, hartverwarmend gewoon. Tafels, stoelen, koffiezetapparaat. We hebben zelfs van Winkelstad een mobiele toilet aangekomen.

0: dood is, naberschap, het met elkaar oplossen.
1: Nou, dat is wel zo mooi. En dat zie je dan daar dan toch weer in Winterswijk.
0: Mooi, hè? Ja, hoe gevaarlijk is het eigenlijk om achter het stuur te stappen na het gebruik van lachgas? Nou, Desiree, jij en ik kunnen wel bedenken, dat is niet zo handig.
1: Nee, lijkt mij ook niet.
0: Nee, studenten van de HAN in Arnhem die konden dat zelf ervaren met een speciale simulator. Ze deden zo'n VR-bril op, zo'n hele high-tech bril. En ze reden eerst een rondje zonder lachgas. En daarna dus nog een keer met de effecten ervan dus nagebootst door middel van die VR-bril. En dat verschil was behoorlijk schrikken. Een van de studenten probeerde het uit.
2: Ja, het was eigenlijk best bizar. Als je ziet dat het verschil is, van ja, normaal rijden moet je al je aandacht erbij houden. Maar je ziet allemaal verschillende kleuren. Je kan geen diepte meer zien. Je kan er eigenlijk helemaal niks meer van maken hoe je die weg eigenlijk over moet gaan. Ja, ik schrok er wel van, ja. Het is ook, je wordt duizelig van het rijden, word je al. Dus ja, ik schrok er wel van hoe die impact daarop is, ja.
1: Nou ja, hopelijk is dat in ieder geval zoveel impact dat ze het dan in ieder geval niet gaan doen.
0: Precies.
1: Nou, Joy, dank je wel. Tot zo weer.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
4: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info bloemencorso.com.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Het is 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. De bewolking overheerst en soms valt er wat lichte regen of motregen. Veel neerslag wordt er echter niet verwacht en de middagtemperatuur komt uit rond 22 graden met een matige westelijke wind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Om 6:00 vanavond geeft de gemeente Heumen een persmoment over de situatie in Overasselt. Daarin komt de burgemeester met de laatste informatie over wat er speelt en de stand van zaken op dit moment. Het persmoment is vanaf 6:00 live te volgen via onze website en app en ook nog op televisie van Omroep Gelderland. En dan twee inbrekers bij een tuinbedrijf in Oosterhout. Die hebben een kluis gekraakt voor €300, maar vergaten dat een bewakingscamera hen vastlegde. Ondanks een poging om de camera te saboteren is een close-up van de mannen gemaakt. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Je krijgt de langste files van mij en die staan op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg staat 9 kilometer. Heb je 10 minuten vertraging. En dan nog de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer. Heb je 8 minuten vertraging.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: Milo hoorde hier op Radio Gelderland. En morgen gaat er in het Gelredome in Arnhem iets bijzonders gebeuren, vlak voor de thuiswedstrijd van Vitesse tegen Top Os. Het is de bedoeling dat alle supporters één en dezelfde vraag stellen aan de persoon naast hen op de tribune. En wie daar alles over weet, dat is Bram Langelaar. Hij is van Vitesse betrokken en een van de organisaties achter deze actie. Bram, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat is de vraag die de supporters elkaar gaan stellen morgenavond?
1: Hoe gaat het nou echt met je?
0: Hoe gaat het nou echt met je en waarom die vraag?
1: Je wilt toch het gesprek starten en voetbal verbindt als geen ander. Dus je zit waarschijnlijk al naast iemand die je twee wekelijks ziet of wel vaker ziet. En dan is het goed om die vraag ook te stellen, omdat je soms niet eens doorhebt wat er achter de deur gebeurt.
0: Nee, het is eigenlijk een beetje wat jij zegt van hoe gaat het nou echt met je? Want heel veel mensen vragen natuurlijk wel van hey, hoe gaat het? En dan reageren we eigenlijk altijd maar ja goed. Terwijl dat soms helemaal niet zo is natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En je hebt het pas echt door als je zoals wij onze campagne ook extra kracht bijzet. Als je praat, vraagt en luistert.
0: En waarom deze campagne? Wat is het dat jullie dachten van dit is een belangrijke vraag die supporters elkaar eens moeten gaan stellen?
1: Ja, ik denk dat ook de afgelopen 2 jaar heel erg duidelijk is geworden wat voor kracht de regio of de Vitesse heeft op de regio en ook andersom. En dan is het ook mooi dat je diezelfde kracht kunt inzetten om een maatschappelijk probleem te onderstrepen en het überhaupt bespreekbaar te maken.
0: En over welk maatschappelijk probleem hebben we het dan? Wat is dan het idee daarachter?
1: Ja, we hebben het dan vooral over de mentale gezondheid en daarnaast ook de suïcidepreventie. Dat toevalligerwijs ook volgende week, de gehele week in het teken staat van de suïcidepreventie. En helaas zijn dat hele nare verhalen, maar rust er ook een taboe op. En door het delen van dat soort verhalen kunnen we het ook bespreekbaar maken.
0: Ja, want in Nederland overlijden dus dagelijks bijna 5 mensen aan zelfdoding en ruim 70% van hen is man. Dus is het daarom ook dat jullie dachten van kijk, er komen natuurlijk heel veel mannen naar een voetbalwedstrijd, dat jullie dachten van dit is een mooie actie om dat dan hier te doen in de hoop van dat mannen toch ook wat meer met elkaar gaan praten daarover?
1: Ja, precies. En het is natuurlijk, voetbalwereld is ook echt een mannenwereld. We hebben daarom ook selectie en staf die dit ook dragen en uitstralen. Dus ik denk dat dat wel heel kloppend is.
0: En gaat zo'n vraag dan, vraag ik me af, weet je, het is een minuutje hè, voor die wedstrijd. Gaat dat werken op zo'n tribune? Dat ik denk als je vraagt hoe gaat het nou echt met je? Ja, kan iemand dan in 1 minuut reageren?
1: Ja, dat is de vraag die we ons hier intern ook afspreken. We zijn heel benieuwd hoe het gaat lopen. Maar het mooie is denk ik dat je het überhaupt bespreekbaar maakt. En met de actie die natuurlijk ook heel ludiek is en nog niet in Nederland is gebeurd. Schijn je ook, het licht op dit onderwerp.
0: Ja, het is eigenlijk een soort aankeiler van joh, van het is misschien nu een korte vraag en we hebben maar 1 minuut. Maar om dat toch eens wat vaker aan elkaar te vragen, zelfs als ze het stadion uitlopen. Om dus eigenlijk ervoor te zorgen van we willen eigenlijk dat die mentale gezondheid bij iedereen goed is. En ook dus bij mannen. Dus vraag elkaar eens wat vaker wat. Zodat je ook een beetje een idee hebt van wie is nou die supporter die naast mij zit en hoe gaat het met hem?
1: Ja, precies. En ik denk dat het vaak genoeg gebeurt. En je hoort ook hele mooie verhalen die naar voren komen. Dat het al heel goed gebeurt. En dat ook vriendschappen ontstaan op de tribunes. Maar ook met de actie überhaupt gewoon het probleem bespreken. Maar is het denk ik al puur.
0: Nou, zeker weten. Dus morgen tijdens de wedstrijd van Vitesse tegen Top Os, dan draagt Vitesse dus ook eenmalig van die speciale voetbalshirts met slogans over mentale gezondheid van mannen. En die shirts die worden dan na afloop ook nog geveld, begreep ik toch?
1: Ja, dus de shirts zullen allemaal de slogan praat, vraag en luister dragen. En deze shirts die worden dan geveld. Online kunnen die aangeschaft worden. En deze opbrengst gaat dan weer geheel naar de stichting 113 zelfmoordpreventie.
0: Nou, een prachtig mooi initiatief. Morgen dus in het stadion Vitesse tegen Top Os. Hoe gaat het nu echt met je? Bram, dank je wel voor jouw verhaal.
1: Geen probleem, dank je wel.

0: your tree. Steve Miller Band, de Joker, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven wordt weer is Jeroen van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Hoe gaat het weer eruit zien? Ik zie ineens een zonnetje doorkomen.
1: Eigenlijk is het weerbeeld nu best vriendelijk. We hadden vanmorgen natuurlijk veel bewolking en af en toe wat regen. Ook aan het begin van de middag nog. Maar nu breekt het zonnetje steeds vaker door. En is het met 21 tot lokaal 24 graden eigenlijk helemaal zo slecht nog niet.
0: Nou, kijk eens aan. Hoe is dat morgen?
1: Nou, vanavond neemt de bewolking geleidelijk weer toe. En morgen is het dus ook bewolkt. Volgt eerst nog echt wel een warme nacht met temperaturen die niet onder de 18 graden komen. Dat is voor september toch wel bijzonder. Morgen dan veel bewolking en uiteindelijk een paar buien die overtrekken. Vooral aan het begin van de middag. Kan ook wat onweer op voorkomen en daarbij wordt het ook echt onstuimig. Er komt zelfs windkracht 5 aan het Veluwemeer te staan. Ook kunnen windstoten tot zo'n 80 km per uur voorkomen. Dus het wordt echt onstuimig.
0: Oh joh, en het weekend? Hebben we dan nog een beetje een mooi weekend voor de boeg waarin we een beetje dingen buiten kunnen ondernemen? Of zeg je nou, nee, het wordt een kleedje op de bank?
1: Nee, het wordt echt een heel goed weekend. Het wordt echt weer het tegenovergestelde van het weer van morgen. Want er komt een nieuw hoogdrukgebied snel onze kant op. En daar profiteren we behoorlijk van. Zaterdag wolkenvelden en zon. Misschien in de Achterhoek nog een laatste bui. Dan 21 graden. En zondag wordt het zon overgoten bij 23 graden.
0: Oh, prachtig. Dus in ieder geval moeten we dan morgen nog even een onstuimige dag door. Maar daarna kunnen we dan allemaal met z'n allen erop uit dit weekend.
1: Precies, wordt nou, een prachtig nazomer weer.
0: Dat is goed om te horen. Jeroen, dankjewel hè.
1: Doei doei.
0: En ondertussen gaan we naar een beetje country. Helemaal hip momenteel natuurlijk. Hè? Misschien was zij wel weer de aanstichter daarvoor. Beyoncé hoor je nu met Texas Hold'em hier op Radio Gelderland.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stooktreffpunt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
5: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge set, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op vivaldixl.nl.
4: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Van de ANWB, er staan meerdere korte files. Het is allemaal niet heel lang, maar de langste die krijg je van mij. En die staan op de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam staat 10 minuten vertraging, 4 kilometer daar. Dan nog de A12, Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 9 kilometer, heb je 10 minuten vertraging ook. En ook nog eens een keertje 10 minuten vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. En de langste file die staat op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michiels-Gestel en afrit Kerkdriel. Daar staat 8 kilometer en heb je 11 minuten vertraging.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegel. Specialist, maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
10: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
15: Nee, attents met ds.nl.
19: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Johnny Hates Jazz, Shadow Dreams, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is Joy van de redactie met het Gelderse Nieuws. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, winkel Koenders in Gaanderen, die bestaat 100 jaar. Tijd voor een feestje. De winkel wordt al tientallen jaren gerund door Wilbert en Tini. En aan Regio 8 Nieuws vertelde hij hoe blij ze zijn met het 100-jarige bestaan.
2: 100 jaar Koenders. Ja, dat is natuurlijk voor mij ook enorm belevenis dat we het 100 jaar in deze tijd waarin wij nu verkeren, het kunnen hebben volhouden.
3: Ik vind dat natuurlijk wel heel bijzonder, dat wel. Maar je zegt 100 jaar, zoals wij doen het nou 40 jaar, dan denk ik, waar zijn de jaren gebleven? Het is wel ontzettend snel gegaan.
1: Ontzettend snel gegaan. Ja, de winkel heeft een erg trouwe klantenkring, maar omdat er geen opvolger klaar staat, zoeken Wilbert en Tini een andere manier om de winkel voor te zetten.
0: Hoor je vaak tegenwoordig, hè, dat er niemand is om het op te volgen. Heel veel vaak kinderen willen het allemaal niet meer. Die denken, ik ga niet meer 70 uur per week werken.
1: Nee.
0: Wel zonde hoor, dat dat soort winkels dan mogelijk verdwijnen.
1: Ja, jammer is dat. Bij de Breuli in Zevenaar is in het water blauwalg aangetroffen. Ja, het is toch weer elk jaar een ding, hè? En dat zorgt dan weer voor gezondheidsklachten. Voor mens en dier, dat vertelt deze verslaggever van RTV Connect.
4: We staan hier bij de Breuli in Zevenaar. En als je nou denkt van, ik ga hier even met mijn hond wandelen die een lekkere frisse duik kan nemen. Nou, dan kan ik je dat afraden, want de provincie heeft vanochtend laten weten dat hier sprake is van blauwalg. En dat is enorm giftig voor honden. Het kan leiden tot verlamming, maar zelfs tot de dood.
1: Nou, daar word je niet blij van.
0: Nee.
1: Bezoekers worden dan ook geadviseerd om niet het water in te gaan, te zwemmen of je kind erin laten spelen. Nu denk ik dat we dat ook wel een beetje gehad hebben met het weer. Hè?
0: Ik denk niet dat we nog... zondag wordt nog een beetje een mooie dag, maar of het nou echt zwemweer is, dat denk ik eigenlijk net niet.
1: Ik heb mijn zwembad 2 weken geleden opgeruimd.
0: Oh, kijk, nou, bij deze. Nou, daar zit denk ik ook geen blauwalg in.
1: Althans, opgeruimd. Ik heb hem laten leeglopen.
0: Gelijk heb je.
1: Het is zo'n klusje die ik in de schuur heb gedonderd en dacht, nou, als ik het niet zie, is het er niet, weet je wel.
0: Is het ook.
1: Hey, tot slot, in de Eusebiuskerk in Arnhem is tijdens de Airborne Maand een tentoonstelling te zien. En die heet Standing with the Giants. De directrice van die kerk die vertelt zelf waar de tentoonstelling over gaat.
5: De tentoonstelling is een eerbetoon aan Britse soldaten die gevochten hebben in de Tweede Wereldoorlog. En de tentoonstelling is gemaakt. De sculpturen zijn gemaakt als idee van Dan Barton, die zelf veteraan is. Ook in samenwerking met Britse veteranen. Ja, het zijn eigenlijk diverse sculpturen van verschillende Britse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Bewust ervoor gekozen om ze sober te houden. En om ze eigenlijk geen echte uitdrukking te geven. Zodat ze in stilte hun indrukwekkende verhaal vertellen.
1: De tentoonstelling is er vooral om bezoekers in gesprek te laten gaan over de oorlog. En mocht je die willen zien, dat kan nog tot en met 27 september. En dat kan gratis.
0: Dankjewel.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Erik Meesie, wat ik ook probeer, hoorde hier op Radio Gelderland. En straks gaan we het even hebben over El Niño, dat natuurfenomeen. Het gaat zorgen voor steeds meer extreem weer. Maar wat betekent dat nou voor ons hier in Gelderland? Dat vraag ik zo meteen aan Jeroen van Weerplaza. Eerst nog The Clash met Rock the Casbah.

0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
0: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis.

0: Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: NAMA. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek NAMA in Arnhem of kijk op nama.nl.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
1: NAMA. Meer keuze, meer stijl, meer NAMA. Kijk op nama.nl.
2: Het is 5:55. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond en vannacht is het tamelijk bewolkt, met in het noorden kans op lichte regen. Elders blijft het droog. Vrijdag wordt het dan weer onstuimig, met stevige regen in de ochtend en later droge periode met wat zon. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Om 6:00 vanavond geeft de gemeente Heumen een persmoment over de situatie in Overasselt. Daarin komt de burgemeester met de laatste informatie over wat er speelt en de stand van zaken op dit moment. Het persmoment is vanaf 6:00 live te volgen via onze website en app, en natuurlijk ook op televisie van Omroep Gelderland. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Er staan meerdere files. Je krijgt van mij de langste. Die staan op de N309 Dronten richting Epe. Tussen de brug over het Drontermeer en Elburg-Vesting staat 3 kilometer. Heb je 23 minuten vertraging. Dan nog de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattermerbroek naar de A28 richting Amersfoort staat 5 kilometer. En heb je 16 minuten vertraging.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Thuis in Gelderland.

Three Days in a Row van Anouk. Hier op Radio Gelderland. Ik hoor mezelf dubbel. Nou, zal wel goed zijn. Inmiddels is het WK voetbal al lang en breed afgelopen. Maar het themalied van het WK is nog altijd een dikke hit. Nog steeds op nummer 1 in de top 40. Deze Die Die van Shakira en Burna Boy.

Robert Palmer, Can We Still Be Friends, hoorde je hier op Radio Gelderland. En wij zouden nog contact leggen met Jeroen van Weerplaza over natuurfenomeen El Niño en wat dat voor betekenis heeft voor Gelderland. Want de Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat er steeds meer extreem weeropkomst is en dat dat waarschijnlijk nog wel tot februari 2027 kan gaan duren. Maar helaas hebben wij technische problemen en kunnen we geen contact leggen. Dus dat zal een ander keertje moeten. Maar ja, we denken wel aan hem. Dus daarom de Pet Shop Boys, Always On My Mind. Hoor je nu? Thank you.

Jordi hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor het laatste liedje in Thuis in Gelderland. En die komt natuurlijk uit onze alle 1300 goedlijst. Van 9 tot en met 18 oktober kan je hem weer horen hier op Radio Gelderland. En daar mag jij uiteraard voor stemmen. Elke dag alvast een liedje uit de lijst, alvast als een soort van voorpret. En vandaag is dat André Hazes, of nou ja, ik moet eigenlijk zeggen zijn zoon, André Hazes junior. Met een liedje wat volgens mij toch wel een hele goede boodschap heeft voor ons allemaal. Dat we niet vergeten echt te leven. Want heel eerlijk, op het einde van je leven grote kans dat je dan niet gaat terugkijken van nou, wat heb ik toch hard gewerkt in mijn leven? Nee, de vraag is natuurlijk, heb je plezier gehad? En heb je tijd besteed met de mensen van wie je houdt? Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk allemaal om draait. En daar zingt André Hazes over in Leef. Op een vraag.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova. In Nunspeet.
7: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
11: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Helemaal nationaal.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Helemaal Nationaal, op Radio Gelderland.

0: so pretty. So pretty. Big city. Big city. Big, big. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barrère werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Het permanent sluiten van het huis is juridisch niet mogelijk. Dat zei burgemeester Minces. De woning is al vaker gesloten en sinds deze week is het opnieuw dicht, nu voor een jaar. Bij het huis van de burgemeester hangen nu ook beveiligingscamera's. Hij wilde daar zelf niet veel over zeggen. Eerder werd al wel duidelijk dat de burgemeester telefonisch contact had opgenomen met inwoners, omdat het minder mogelijk zou zijn om zich tussen de mensen te bevinden. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en ook een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen leveren veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen, al is dat wel minder door de plannen. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letschert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. In Servië is het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Vorige week overleed hij in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Ondanks kritiek van de EU wordt het afscheid van Mladic groots aangepakt in Servië. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond ophalen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. En op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzeil als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzeil. In het algemene klassement is Ommerzeil nu de grootste stijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De coronaverhoren geven een inkijkje in het appverkeer tussen de ministers uit die tijd. Oud-minister Grapperhaus noemde zijn collega Arie Slob een soepjurkje. Burgemeester De Pla had geen ruggengraat volgens hem. En het werk van de Eerste Kamer noemde hij geriatrische beunhazerij. Door zijn frustratie zo af te reageren, zei hij, kon hij daarna beter met ze samenwerken. Benieuwd of die methode de managementboeken gaat halen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onze Haagse verslaggever zat bij de coronaverhoren vandaag, waar oud-minister Hugo de Jonge ook voor de tweede keer langskwam, en hij doet daar zo verslag van. Ondertussen is in politiek Italië een record gevestigd, want Giorgia Meloni is de langstzittende premier sinds de Tweede Wereldoorlog in Italië. Regisseur Remy van Heugten juichte als kind tijdens het EK voetbal van 88 voor Marco van Basten en regisseerde nu de serie over het leven van deze voetballer, dat niet altijd makkelijk was. En van Heugten is zo te gast. Burgemeesters worstelen soms met de wet in hun strijd tegen criminaliteit, zoals in Overasselt. En de burgemeester van Zaandam vertelt zo over zijn ervaringen. En Overasselt zit ook in het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 3 september.
4: U weet inmiddels dat ik heb besloten om het bewuste pand en perceel voor de duur van 1 jaar te sluiten.
2: En dat is niet de enige maatregel van de burgemeester van Overasselt. Er komt ook permanente camerabewaking. En de hoofdbewoner van het pand dat mikpunt is van criminelen heeft sinds gisteravond een gebiedsverbod.
4: En betekent dat diegene zich in ieder geval gedurende 2 weken niet binnen de gemeente mag bevinden.
2: De bewoners zijn opgelucht, maar ook kritisch.
5: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de 3e of 4e keer dat het gesloten wordt.
2: Alleen het pand permanent sluiten, dat kan burgemeester minstens niet.
4: Een termijn van 1 jaar is een forse, en ik vind een terecht forse termijn. Ik sta volledig achter dat besluit. Een terecht forse termijn op basis van de wettelijke bevoegdheid die ik nu toepas.
2: Vandaag zijn er ook weer wapens gevonden in het dorp. Dat meldt de politie. Er is in ieder geval 1 ding waar iedereen het over eens is.
6: Er moet rust komen hier in het dorp.
2: En dan gaat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnen. Voor het commissariaat voor de media is de maat vol.
7: Nu is het punt gekomen dat we zeggen, ondanks alles, alle inzet die we hebben gepleegd, het houdt een keer op.
2: Aanleiding is de uitzending eind juli, waarin door de inmiddels oud-hoofdredacteur Joost Niemuller positief werd gesproken over een speech van Hitler.
8: Hitler zegt dat gewoon heel goed.
2: Presentatrice Raisha Blommestein deed er vervolgens nog een schepje bovenop.
9: Hitler dronk ook water, hè? Dus...
2: Cultuurminister Letschert zegt na het weekend een beslissing te nemen. Volgens bronnen zal de omroep moeten verdwijnen. Zelf is Ongehoord Nederland optimistisch.
10: U vroeg zich misschien al af, waar blijft Ongehoord Nieuws? Nou, nog heel even geduld, want vanaf aanstaande dinsdag 8 september zijn we weer terug met alweer ons 10e seizoen.
2: De ouders van de 17-jarige Milou, die euthanasie kreeg vanwege uitzichtloos psychisch lijden, zijn opgelucht na een uitspraak van de rechter. De rechter bepaalde dat de namen van psychiaters die hierover een brandbrief schreven geopenbaard moeten worden.
11: We waren echt gewoon gecriminaliseerd. En ik vind het heel belangrijk dat mensen die dat doen, dat die ook zichzelf moeten kunnen verantwoorden bij een tuchtrechter als dat kan.
2: Binnen 5 dagen moet het Openbaar Ministerie de namen bekendmaken, heeft de rechtbank vandaag besloten. Een overwinning voor het gezin.
11: Kijk, als je iets wil veranderen aan de euthanasiewet of als je zorgen uit wil spreken, dat is prima. En ik vind ook dat dat maatschappelijke debat gevoerd moet kunnen worden. Maar niet over de rug van onze dochter.
2: Het was druk op een schip in Rotterdam vandaag, want deze zanger...
12: Heb je even voor mij?
2: Ja, Frans Bauer ging een grote aankondiging doen.
13: Standbeeld?
14: Nee, zoveel brons is er niet.
2: Nou, geen standbeeld, maar wel...
14: 40 jaar Frans Bauer en dan ga ik vieren in Rotterdam, Ahoy.
2: Volgend jaar april, dan speelt hij 2 jubileumshows daar. En of zijn vrouw Mariska daarin een grote rol krijgt...
13: Staat in de coulissen te juichen.
15: Tuurlijk.
13: Op Frans nog een keer.
15: Alhoewel ik er 1 show niet bij ben, want ik heb mijn eigen theatertour.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we naar de krant van morgen. Robert Baltus.
16: Ja, inderdaad. De hersteloperatie voor teveel betaalde belasting in box 3... valt vooralsnog aanzienlijk goedkoper uit dan verwacht. D66-staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën zegt dat... en het Financiële Dagblad schrijft erover. Een derde van de spaarders en beleggers waarvan verwacht werd... dat ze vermogensbelasting terug zouden vragen, is binnen.
2: De Belastingdienst heeft tegen de 1 miljard terugbetaald. Voor het herstel is 16,6 miljard gereserveerd. En van de 1,5 miljoen verwachte aanvragen is nu ruim 1/3 verwerkt. De Hoge Raad bepaalde dat spaarders en beleggers niet belast mogen worden... voor een hoger rendement dan ze in werkelijkheid hebben behaald. Wie tijdig bezwaar heeft gemaakt, krijgt geld terug.
16: Nepal draagt nauwelijks bij aan de opwarming van de aarde... maar krijgt wel de grote klappen. De Himalaya-staat eist een schadevergoeding van rijke landen, schrijft de Volkskrant. De schaal van deze verwoesting is nieuw, zeggen ze daar.
2: Bij de Himalaya denk je aan de hoogste bergen ter wereld. Eeuwige witte reuzen van graniet waar vlaggen wapperen in de ijzige wind. Maar daaroverheen vliegend moet je zoeken naar wit. Groen en donkergrijs domineren. Het dak van de wereld wankelt.
16: Terwijl reddingswerkers na de verwoestende vloedgolf van vorige week... naar duizenden lichamen zoeken langs de rivieren... zijn bewoners van het dorpje Tame, nabij de Everest... aan het bijkomen van de vloedgolf die ze daar 2 jaar geleden al hadden... en die alles wegvaagde. En in het verre westen van Nepal veranderden bewoners van het plaatsje Tilgaon vorig jaar in klimaatvluchtelingen na een mysterieuze overstroming die werd veroorzaakt door de ontdooiende permafrost.
2: Kunst is meer dan mooi of interessant, het is ook gezond, zegt psychobioloog Desi van Koer. Zij deed onderzoek naar de helende werking van kunst. Het is een medicijn, stelt ze zelfs, of je het nou zelf beoefent... Bekijkt of beleeft, kunst is gezond. De Britse hoogleraar staaft het met talloze onderzoeken en voorbeelden.
16: Kunst werkt bijvoorbeeld stressverlagend en voorkomt chronische ziekten. Het maakt ons socialer en zelfs, bijvoorbeeld als we zingen, seksueel aantrekkelijker. En, zegt ze in de Volkskrant, kunst is geen luxe, maar een noodzaak.
2: Rimpels, grijs haar, een huid die langzaam verandert, dat hoort er toch echt bij... Maar het is ook iets waar steeds meer mensen zich tegen verzetten. Botox, fillers, roodlichtmaskers, haarbehandelingen en zelfs operaties. De drang om er jong uit te blijven zien is goed waarneembaar bij bijvoorbeeld wereldster Madonna. Volgens haar volgers is de nieuwe look van de 68-jarige zangeres bijna onherkenbaar. Eerder een tiener dan iemand van haar eigen leeftijd.
16: Ik kan niet anders zeggen dan dat het goed gelukt is... zegt de professor Dr. Berend van der Leij van Bergman Clinics in de Telegraaf. Haar gezicht lijkt jaren jonger. Maar als je kijkt naar haar rimpelige handen en armen... volgens psycholoog professor Dr. Lisbeth Woertman... die gespecialiseerd is in de psychologie van het uiterlijk... heeft het te maken met het beeld dat we hebben van ouder worden. We zijn nog nooit zo oud geweest... Het is des te wonderlijker dat we nog steeds geen mooi zelfbeeld hebben van ons op oudere leeftijd.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Things Take Time, Gap of Youth. Hugo de Jonge, de voormalig minister van Volksgezondheid, mocht zich vandaag voor de tweede keer melden bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. En langzamerhand werkt de commissie toe naar een afronding. Volgende week, dan zijn de laatste verhoren. Dan komt onder meer ook oud-premier Rutte nog eens langs. Politiek verslaggever Lars Geerts, die heeft de verhoren vanaf begin af aan gevolgd en zat ook vandaag weer paraat. Goedenavond, Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Nou ja, jij houdt het ook maar vol, hè? Welke lijn valt er nu te ontdekken na al die weken van verhoren?
1: Nou, dat er in principe uit deze enquête geen hele grote onthullingen zullen komen. Geen zaken die zijn achtergehouden bijvoorbeeld, of grote fouten die onder het tapijt zijn geveegd. Wat dat betreft zou je nu al kunnen concluderen dat alle controlerende instanties eigenlijk hun werk behoorlijk goed hebben gedaan. De Kamer, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Rekenkamer, wij zelf, de journalistiek. De verhalen zijn inmiddels wel bekend over de verpleeghuizen, over de vaccinatiecampagne, dus geen verrassingen op dat vlak. Wel wordt een beeld vormgegeven. En het beeld is dat veel instanties, bedrijven, politici heel erg worstelen. Nog steeds worstelen met de maatregelen en de schade die die maatregelen hebben aangericht. Wellicht meer nog dan het virus. Hè, onder jongeren, ondernemers, ouderen. En de vraag die maar terug blijft keren is, kon dat niet anders? Waarom was er zo'n focus op de gezondheidsschade? En de consensus is dat het zou hebben geholpen als er naast al die medische wetenschappers en adviseurs ook andere adviseurs waren geweest. Een maatschappelijk impactteam bijvoorbeeld, dat gelijkwaardig aan het outbreak management team had kunnen adviseren.
0: En heeft Hugo de Jonge een antwoord op die vraag waarom die focus zo op de gezondheidsschade lag?
1: Nou, het is eigenlijk het antwoord dat iedere bewindspersoon en ook hoge ambtenaar gaf tijdens deze enquête. Namelijk, iedereen die op zoek was naar een alternatief moet ook rekening mee houden van het effect van het alternatief. Was de uitkomst dan ook wezenlijk anders geweest als je dergelijke andere adviseurs naast het outbreak management team had gehad?
2: Als het aankomt op vraagstukken van leven en dood, dat weegt altijd zwaarder dan wat dan ook. En dat is denk ik ook wel eerlijk om te zeggen. Die doelstelling van het kabinet, hè, om te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken, om kwetsbare mensen te beschermen, is uiteindelijk ook door niemand fundamenteel gechallenged. Er is natuurlijk wel gezegd, je zou eigenlijk dit of je zou eigenlijk dat. Maar die doelstelling is nooit door iemand echt ter discussie gesteld. Omdat iedereen ook snapt, dat kan niet.
3: Omdat er geen ruimte was?
2: Omdat niemand dat vindt. Uiteindelijk is toch als je een uiteindelijk komt het aan op met welke waarden bepaal je politieke keuze. Op welke waarden maak je onderdeel van het kompas dat je hanteert bij je politieke keuze. En het beschermen van het leven is van de hoogste orde.
3: Helder.
2: Er is geen hogere orde dan dat. Dus ik denk uiteindelijk dat het, ja, dat de ruimte die wordt verondersteld, dat als je adviseurs maar gelijk schakelt, dat je dan iets anders zou kunnen kiezen, dat die beperkter is dan we misschien wel zouden willen. Want natuurlijk zouden we het willen, maar
1: de commissie vroeg zich nog af of dat niet ook een bepaalde tunnelvisie is. De Jonge noemde dat liever standvastigheid.
0: Ja, en de Jonge zegt het ook met behoorlijke stelligheid, hè, als we hem zo horen. Is dat ook een van de redenen dat hij best wel wat kritiek oproept toen, ja, en misschien nu ook wel weer?
1: Ja, dat hoor je ook wel tussen de bedrijven door, zou ik bijna zeggen, of tussen de regels door. De stelligheid in de communicatie, het hameren op die virusbestrijding, dat het leidt bij anderen tot kritiek. Het gevoel inderdaad dat er weinig ruimte was voor tegenspraak. In de voren is veel aan de orde geweest dat er een duidelijke top was binnen het kabinet als het ging om coronabestrijding. Het beeld is dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en de minister van Justitie destijds Grapperhaus, aangevuld door bepaalde ambtenaar, de lijnen uitzetten en dat het voor anderen lastig was om daar tegenin te gaan. En de vraag die de commissie daarna stelde was inderdaad of ze wel goed genoeg om konden gaan met kritiek en met tegenspraak.
0: Ja, je zei eerder al een tunnelvisie, hè? Het was daar nou uiteindelijk sprake van?
1: Nou ja, wat je een beetje kunt merken, ook als het appverkeer openbaar wordt, en dat gebeurt dan wel tijdens zo'n corona-enquête.
0: Tussen de ministers?
1: Tussen de ministers, inderdaad. Dat je kunt zien dat ze veel bij elkaar stoom afblazen. Dat ze over anderen praten. Dat het toch wel lijkt alsof ze bij elkaar inderdaad in het schuttersputje zitten. En het gevoel hebben van wij tegen de rest. Als het gaat bijvoorbeeld over de Eerste Kamer en de kritiek die daaruit komt. Grapperhaus noemde dat gisteren die hele Eerste Kamer geriatrische beunhazen bijvoorbeeld. Nou, vandaag werd appverkeer.
0: Ja, dat zei hij trouens niet gisteren, maar gisteren werd het openbaar.
1: Gisteren werd het openbaar, precies. Ja, excuus. Ja. Nee,
0: de appjes werden openbaar uit die tijd.
1: Precies, ja. En vandaag werd het appverkeer bekend tussen die twee. Wat Hugo de Jonge dan precies vond van de Tweede Kamer en het parlement.
3: Het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals en misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden deze crisis.
2: Nou.
3: Hoe verklaart u die woordkeuze?
2: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben
3: voelde
2: gedaan.
3: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
2: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst. Hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè? Dat er zo ongelooflijk dat het zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen.
1: Ja, dit was eigenlijk een beetje een patroon in de voren. Er kwam kritiek. De Jonge trok zich dat ook aan. Zei ook van dat had ik op die manier wellicht niet moeten zeggen. Ook als het ging om bepaalde manieren waarop hij communiceerde richting het publiek. Maar tegelijkertijd bleef hij bij zijn inhoudelijke kritiek, bijvoorbeeld richting de Kamer, dat er wel erg veel was rond die debatten. En dat zijn ambtenaren meer daarmee bezig waren dan met de crisisbestrijding. Ook kritiek trouwens die eerder werd geuit door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, die de crisiscoördinatie deed. Het blijft steeds schipperen tussen die twee, wat de jongen betreft.
0: Ja, en als je het hebt over voorbeeldgedrag van leiderschap. Mm-hmm. Ze zeggen wel gisteren ook van ja, het is allemaal niet heel fraai en het is ongepast. Ja, heb je het idee dat ze er echt heel veel afstand van nemen? Van al die appjes met geroddel over de collega's?
1: Nee, maar dat is eerlijk gezegd wel breed. Dat is niet alleen bij De Jonge of bij Grapperhaus of zelfs bij Rutte zo. Eerder werden ook appverkeer bekend van Arie Slob bijvoorbeeld, de minister van Onderwijs. En we zagen ook al frustratie bij Kajsa Ollongren richting de collega's. En allemaal doen ze het af als we stonden onder druk. We hadden veel te doen. Ja, we waren ook menselijk. En we hebben dit soort dingen gedaan. En nee, dat was niet netjes.
0: Nee. En naast de bestuurlijke zaken, hè, wat sprong er in de verhoren uit verder voor jou?
1: Ik denk toch dat de meeste indruk toch wel de persoonlijke verhalen hebben gemaakt van wetenschappers, van mensen die belangen vertegenwoordigen. En dat gaat dan vooral over de bedreigingen die ze hebben ervaren en hoezeer iedereen daaronder heeft geleden. En die jongen, die heeft er tot nu toe weinig over gezegd in een podcast één keer, maar wilde daar vandaag toch ook wat hem zelf betreft graag de aandacht voor.
2: Dit was heel groot en heel spannend, ook voor de mensen op het departement. Heel groot en heel spannend. En de ambtelijke leiding op dat moment heeft, en ik zelf ook, heeft willen uitstralen aan mensen.
0: Hey, wacht even. Nu was de jongen.
2: Dan moet u denken aan dat het noodzakelijk was om een politiehuisje voor de deur te zetten. Dat er allerlei gekken aan de deur stonden die filmend en scheldend voor de deur stonden, dat we onze eigen post niet meer konden openmaken, persoonsbeveiliging, van alles en nog wat. Ik, maar ook mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers, et cetera. En dat

0: Sinterklaas hoorden we van de 17-jarige scholieren en voorzitter van het LAX. En dit soort verhalen hoorden we ook van Jaap van Dissel. Al dit soort zaken kwamen in de afgelopen weken bij die parlementaire enquête meerdere malen voorbij. En daarmee in de openbaarheid. En maakte indruk op iedereen en zeker ook op de commissie.
1: Snap ik. Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag.

0: love's been good to me.
1: Johnny Cash, love's been good to me. Vanavond gaf de burgemeester van Overasselt weer een persconferentie over de situatie in zijn gemeente. Dat kon u al horen in het nieuwsoverzicht. Het huis van Jan G., dat is de man om wie het geweld daar draait, wordt een jaar gesloten. Definitief sluiten lukt juridisch niet, aldus de burgemeester. En hij had het ook al eerder willen doen, maar dat lukte ook niet. Wanneer helpt de wet een burgemeester om maatregelen te nemen en wanneer staat de wet de burgemeester in de weg? Daar ga ik over praten met de burgemeester van Jan Hamming, Jan Hamming van de Zaandam. Die zet zich al jaren in tegen criminaliteit, ook in eerdere gemeenten. Goedenavond, meneer Hamming.
2: Ja, goedenavond.
1: Kunt u zich...
2: Ben ik burgemeester van Zaanstad.
1: Ja, ik zei Zaandam, hè? Ja, dat is heel ouderwets, sorry. Ja. kan u zich voorstellen hoe de burgemeester van Overasselt zich voelt deze dagen?
2: Ja, en ik wil vooral uitspreken dat ik het toch belangrijk vind om hier nog een keer te zeggen dat wij als burgemeester natuurlijk schouder aan schouder staan met onze collega in Overasselt. En dat het ongelooflijk belangrijk is dat niet alleen wij burgemeesters dat doen, maar dat een hele samenleving staat om mensen die uiteindelijk ook deze besluiten nemen om te zorgen dat een wijk, een dorp in dit geval, weer veilig wordt en veilig blijft. En dat we, ondanks de gevaarzetting die dat met zich meegeeft, ook voor de burgemeester zelf, dat hij wel de juiste besluiten neemt om te zorgen dat dit soort gezwellen in onze samenleving eruit gaan.
1: Want dat het niet makkelijk is een huis te sluiten of een pand te sluiten, zeker niet permanent. Herkent u dat als burgemeester?
2: Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal wel te maken met dit soort situaties. Niet in deze extreme vorm, maar deze vorm van excessief geweld. Die is wel uitzonderlijk. Maar ook in onze gemeente hebben we de afgelopen maanden een aantal voorbeelden van excessief geweld gehad. Hè. Een schietpartij met een automatisch wapen op een woning. Zware explosieven aan woningen in wijken in Zaandam, in Zaanstad. Ja, dat is helaas steeds meer aan de orde van de dag. En daar moeten we ons op een andere manier toe verhouden. Dat vergt meer inzet, dat vergt ook meer bestuurlijke maatregelen, maar ook meer strafrechtelijke inzet. En meer inzet van verschillende partijen in ons land, om te zorgen dat we dit tij keren. Want het mag niet gewoon gevonden worden, zeker niet door onze kinderen, dat dit soort zaken gebeuren.
1: Terwijl de afgelopen decennia natuurlijk burgemeesters veel meer bevoegdheden al hebben gekregen om criminaliteit

0: tijd aan te pakken. Op wat zou u nog meer willen? Wat is nu niet genoeg?
1: Kijk, wat je ziet is dat ook wij in Zaanstad eigenlijk dat hele palet wat we nu tot onze beschikking hebben, dat we dat regelmatig gebruiken, ook de afgelopen maanden. Dus het sluiten van woningen, het sluiten van panden, het toepassen van cameratoezicht, het aanbrengen van tijdelijk cameratoezicht, het instellen van veiligheidsrisicogebieden, waardoor je ook preventief kan fouilleren. Dat doen we regelmatig ook in Zaanstad.
0: Ja, gedragsaanwijzingen ook, toch?
1: Gedragsaanwijzingen, dus gebiedsverboden, maar ook dwangsommen opleggen aan bijvoorbeeld het bezit van wapens. Daar zijn veel collega's en wij ook, leggen dan dwangsom op, zodat ook de ouders zich nog meer bewust van zijn. Hey, verrek, ja, als mijn kind dit doet, dan hebben wij ook straks een rekening te betalen. En dat helpt. Maar het is niet genoeg. Het vergt ook van andere partijen dat ze ook eerder in de benen komen. En dat we ook eerder in beeld hebben waar jongeren worden geronseld. Hè? Want uiteindelijk is het exclusief.
0: En welke partijen zijn dat dan?
1: Het exclusief wat vandaag afgaat is wel het gevolg dat gisteren een jongere of een kind is geronseld. En daar moeten we op dat moment moeten we al kunnen ingrijpen. En dan gaat het over voldoende uitrusten van onze politieorganisaties. Het voldoende in de benen brengen van het Openbaar Ministerie. Het voldoende inzet plegen van andere veiligheidspartijen in het land. We moeten een georganiseerde overheid zijn tegenover een sterk georganiseerde criminele sector. Die zwaar excessief geweld bereid is te gebruiken. En onze kinderen te gebruiken als personeel om vuile zaken op te knappen.
0: Want een uitdaging in uw gemeente is bijvoorbeeld een strijd tegen wat u de glazenwassermafia noemt. Wat is daar het probleem als we eens naar die casus kijken?
1: Nou, ook daar zie je natuurlijk dat er criminele netwerken aan het werk zijn die uiteindelijk zorgen voor dat een wijk, dat wijken worden getroffen door uitbuiting, het inzetten van jonge mensen, het uitbuiten van grote groepen mensen, daardoor ook woningproblemen ontstaan. En je ook ziet dat wijken worden ontwricht door criminele netwerken. En ik denk dat wij als alle gemeentes en alle burgemeesters willen dat dit soort criminele netwerken weggaan en geen voedingsbodem meer krijgen, geen bodem meer krijgen onder de grond, onder hun voeten, om uiteindelijk ook dit soort acties te ondernemen. Dus de onderwereld moet weer de onderwereld zijn. En wat je nu dus ziet, is dat ze zich steeds meer manifesteren in de bovenwereld. En een mooi voorbeeld is denk ik de aanpak van de motorbendes de afgelopen jaren geweest. Daar zijn we erin geslaagd. Maar op een gegeven moment motorbendes, de OMG's, salonveeig werden, om die toch weer terug te dringen naar de onderwereld. Door wetten aan te nemen, door gezamenlijk op te trekken, door gezamenlijk acties te ondernemen als overheid, als openbaar ministerie, als politie. En veel meer samen op te trekken en daarmee aan de voorkant te komen van de problematiek. En dat mis ik nu bij de aanpak van excessief geweld, bij de aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit die in ons land in een greep houdt, die onze wijken en onze kinderen in een greep houden. En ik vind echt dat we daar nog veel meer gezamenlijk kunnen optrekken, waar we ook nog meer steun van de overheid moeten hebben om uiteindelijk ook te zorgen dat die burgemeester niet alleen in de wind staat en niet uiteindelijk vanavond thuis zit met cameratoezicht, met ook het risico dat de schijnwerpers nu op hem staan, omdat de criminelen denken van nou moeten we hem ook een kopje kleiner maken om toch weer onze goddelijke gang te kunnen gaan en door te gaan met onze business.
0: Ja, want dat is ook echt een reëel probleem, hè, bij burgemeesters. De veiligheid.
1: Ja, zeker. Het grootste risico is dat op een gegeven moment burgemeesters zeggen, wij doen ook maar niks meer. Dus in die zin is het alle hens aan dek. En zou ik nogmaals willen pleiten voor meer mogelijkheden voor burgemeesters om in te grijpen. Maar daarnaast ook veel meer inzet strafrechtelijk en veel meer steun ook van het Rijk om te zorgen dat we de juiste maatregelen kunnen nemen. En ik wil daar één ding bij zeggen.
0: Ja, wacht even. Bekruipt dat gevoel u ook wel eens? Dat u denkt, ik doe nu maar even niks voor mijn eigen veiligheid?
1: Nooit. Ik heb altijd mezelf aangemoedigd gevoeld als er weer een doodsbedreiging kwam, om maar zo te zeggen. Want dat betekent wel dat je op de juiste weg bent en dat je beet hebt. Want anders nemen mensen niet de moeite om je te bedreigen. Maar ik zie ook collega's die er af en toe wel voor terug deinzen. En dat is het laatste wat we moeten hebben. Dus dat betekent juist dat je schouder aan schouder moet staan en dat je steun moet bieden aan in dit geval deze dappere burgemeester die durft naar voren te stappen en dat hij dat niet alleen alleen doet, maar dat die gesteund wordt door al die andere veiligheidspartijen en door het Rijk, om te zorgen dat dit soort praktijken, dit soort excessieve geweldsvormen hier niet meer zullen voorkomen. Daar moeten we heel hard voor werken. We moeten zorgen dat die systemen worden aangepakt en dat moeten we doen met de systematische aanpak van het Rijk, van de lokale overheid en andere veiligheidspartijen.
0: En er is ook af en toe wel kritiek. U heeft bijvoorbeeld kritiek van de gemeenteraad gehad of van gemeenteraadsleden over etnisch profileren als het gaat om die aanpak van de glazenwassermaffia. Dan hoor je een worsteling met de wet. Wat mag wel, wat mag niet. Zitten de burgemeesters nou een beetje op één lijn, als ik uw oproep hoor, om meer mogelijkheden en bevoegdheden te krijgen? Of denken jullie ook als burgemeesters onderling daar best verschillend over?
1: Nee, ik denk dat we heel eensgezind zijn in dat het nodig is om ondermijnende, in dit geval drugscriminaliteit, maar ondermijnende criminaliteit hard aan te pakken. Daar zijn we heel eensgezind in. En we ook in het besef dat we dat niet alleen kunnen. Dus het mag niet zo zijn dat dit alleen maar op het bordje van burgemeesters komt. Daar hebben we het Openbaar Ministerie bij nodig. Daar hebben we de politie bij nodig. Daar hebben we andere veiligheidspartijen bij nodig. Daar hebben we ook ouders bij nodig. Daar hebben we de hele samenleving bij nodig uiteindelijk om te zorgen dat we dat tij keren. En het ergste wat ons kan overkomen, dat is wat ik graag ook nog net wilde zeggen, is dat onze kinderen opgroeien in een samenleving waarin het gewoon is dat explosieven aan de deur worden gelegd door tieners, in Zaanstad door 13, 14, 15-jarigen. Dat het gewoon wordt dat onze kinderen 's nachts op straat gaan om die explosieven te laten afgaan en schietpartijen te laten plaatsvinden. Kinderen moeten 's nachts slapen om te kunnen werken, aan een mooie toekomst weer goed naar school kunnen gaan en daarmee het mooie diploma's halen en daarmee een eerzame baan kunnen vinden. Dat is wat een samenleving vindt die wij allemaal, alle burgemeesters voorstaan en willen graag steun van de hele samenleving ook zelf organiseren om te zorgen dat we dat kunnen waarmaken.
0: Meneer Hamming, burgemeester van Zaanstad, hartelijk dank voor uw tijd en uw reactie.
1: Graag gedaan.
0: Dan gaan we naar Italië, want de premier daar, Giorgia Meloni, heeft vanaf morgen een record op haar naam. Ze is dan de langst zittende Italiaanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. En zij verslaat daarmee de vorige recordhouder Silvio Berlusconi. Hedwig Zeedijk is Italië-deskundige. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Meloni is nu 1412 dagen premier, bijna 4 jaar. Dat is nog wel een eindje weg van het Nederlandse record, hè, van 14 jaar.
2: Tja, dat kun je wel zeggen, maar in Italië is dat toch echt een hele mijlpaal. De langste. En je noemde hem al, Berlusconi, ja, die heeft dat eerder gehad. 2 keer met twee van zijn 4 regeringen, bijna 4 jaar. Maar de meesten houden het in Italië toch maar 1 jaar of 2 vol. Dus het is best een verdienste.
0: Ja, en zij houdt sowieso wel van records breken, hè, Meloni?
2: Ja, nou, ze is er niet op uit. Maar ja, ze was in 2008 natuurlijk de jongste minister ooit, toen ze 31 was. Toen werd ze minister van Jeugd. En ze is natuurlijk nu sinds 4 jaar de eerste vrouwelijke premier van Italië. Het lukt niet altijd, hoor, want 10 jaar geleden probeerde ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Rome te worden. En dat is niet gelukt, dus het is niet altijd prijs.
0: Nee. En waardoor komt het dat het haar lukt langer aan de macht te blijven dan haar voorgangers?
2: Nou, het is niet zo heel spannend, denk ik, want het is gewoon ook een beetje geluk. Ze heeft gewoon een comfortabele meerderheid in het parlement. Meer dan al die anderen altijd hadden. Ze zit echt met 20, 30 zetels meer in de Senaat en in de Kamer. En ze heeft maar 2 coalitiepartners en die zijn klein en zwak. Dus die willen de macht ook niet verliezen. Dus ja, dat maakt dat het eigenlijk heel gemakkelijk is. Voorgaande regeringen hadden een grote coalitie. Werd wat gerommeld. Dan is het makkelijk om de stekker eruit te trekken als je denkt dat je met nieuwe verkiezingen op winst staat. Nou, dat hebben haar partners helemaal niet. Die staan op verlies. Dus die willen wel bij Meloni blijven.
0: Ja, en toch, hè, je moet altijd compromissen sluiten om aan die macht te blijven. Je moet samenwerken binnen en buitenland. Hoe doet zij dat? Wat is haar stijl daarbij?
2: Nou, een beetje dat ze 2 gezichten heeft in binnenland en buitenland, denk ik. In Europa presenteert ze zich toch als de conservatieve staatsvrouw. Ze telt mee. Ze is een groot land natuurlijk, Italië in Europa. Ze durft een grote mond op te zetten tegen Trump, waar ze even ruzie mee had. Dat is haar stijl naar buiten toe en naar binnen toe. Ja, ze spreekt de taal van het volk en dat spreekt de mensen toch ook wel aan. Ze is er één van het volk. Ze komt uit een volkswijk. Denk maar weer, ja, nog steeds toch aan die campagne die ze voerde, waarbij ze keihard zei van ik ben Georgia, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben een Italiaanse, ik ben een, ja, een christen en dat pakt niemand van me af. Nou, dat snappen de mensen, dat verstaan ze. Ze zegt dat ze voor het volk opkomt. Maar in feite is dat ook weer niet zo, hoor.
0: Nee, want lukt het haar om haar agenda door te voeren als premier en haar verkiezingsbelofte na te komen?
2: Nee, dus eigenlijk niet. Er gebeurt heel weinig in Italië de afgelopen tijd. Ze had wat hervormingen die ze had aangekondigd, bijvoorbeeld op justitie. Maar dat is een grondwetswijziging. Daar moest het volk ook over stemmen in een volksreferendum. Dat heeft ze verloren. In andere situaties zouden Italiaanse politici daar zelf dan consequenties aan verbinden. Dat heeft ze niet gedaan, maar het was wel een teken aan de wand dat ze dat dus niet kon doorvoeren. Waardoor ze ook een andere hervorming, namelijk de gekozen premier, iets uit de stal van Berlusconi, ook maar even in de kast heeft gezet. Want daar zou ook een volksreferendum over moeten stemmen. Kieswethervorming, dat speelt nog wel in het parlement. Daar is ze nog wel mee bezig, maar het heeft daar al 4 jaar de tijd voor gehad en het is nog niet gelukt. Dat op politiek vlak en economisch, ja, gaat het eigenlijk ook niet met die beloftes. Ze beloofde de belastingen op benzine en lastenverlichting op gas en licht en zo te verlagen voor de mensen. Maar men ziet alleen maar de koopkracht afnemen. Die belastingen zijn niet verlaagd. Er zijn nog steeds lage lonen, weinig vaste contracten. Dus voor de mensen zelf is dat eigenlijk ook geen belofte geweest. Meloni spreekt over een groei van 1%. De economen en critici zeggen, nou, als het 0,5% is, dan hebben we het wel. En dat is nog steeds het minste in heel Europa. Dus nee, gaat eigenlijk helemaal niet goed.
0: Nee. En nu zijn er volgend jaar verkiezingen. Gaat ze weer meedoen? Wil ze door?
2: Ja, natuurlijk. En ze heeft ook wel een sterk blok. Hè. Ze is nog wel steeds goed voor 26% van de stemmen. En het rechterblok sowieso is het grootste in Italië.
0: Maar nog even, hè, want waarom lukt het haar dan niet om die beloftes na te komen?
2: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook, ja, ze doet niet zoveel eigenlijk daarmee. Die belastingverlaging, ja, dat kan je niet zomaar even doorvoeren. Het moet ook wel geld ergens anders vandaan komen. Ze heeft honderden miljoenen gepompt in dat asielzoekerscentrum in Albanië, wat nu een terugkeerhub is. Dat is ook mislukt eigenlijk. Dus ja, ze kan niet zoveel met dat geld rollen natuurlijk. Ze doet wat kleinere dingetjes. Maar ja, die economie in Italië, die is gewoon, die loopt al jaren vast. Dus het is niet zomaar even 1, 2, 3 opgelost. Ook niet door Meloni natuurlijk. Dus,
0: nee, maar goed, ze wil dus wel weer meedoen. Hoe staat ze zo in de peilingen nu?
2: Nou, zij op zich wel goed. Zij heeft zelf wel een redelijk vaste achterban. Maar haar twee coalitiepartners dus niet. Lega Nord doet het heel slecht. Forza Italia ook. Die staan op verlies. En daarmee wordt zij rechts ingehaald door een nieuwe partij, Futuro Nazionale, van Roberto Vannacci. Dat is een man die komt uit de Lega Nord, maar die is, ja, die schuift tegen AfD aan, zeg maar, extreem rechts. Wil ook de macht van Brussel inperken en trekt streng van leer. Daar kan Meloni natuurlijk eigenlijk niet mee in een regering gaan zitten. Want dat kan ze in Europa ook niet verkopen, dat ze dan nog een conservatieve staatsvrouw is. Maar dat betekent wel, die mensen komen wel straks in het parlement, want die staan op winst. En dat wordt dus aan de rechterkant van haar wel een rechtse oppositie. Daar heeft ze dan mee te maken. Daar moet ze zich naar verhouden. En dat betekent wel dat ze dan in een volgende regering in zo'n situatie eigenlijk net zo'n zwakke regering gaat krijgen als die regeringen voor haar, met risico dat politici gaan overlopen, dat bepaalde wetten niet worden aangenomen en dat een regering misschien toch na 2 jaar valt.
0: Dat ligt in de toekomst besloten. Hedwig Zeedijk, dankjewel. Italië-deskundige over het record dus dat Meloni morgen breekt. De langzittende premier van Italië. Dankjewel.

0: Eros Ramazzotti, Italië. We zitten nu ook een Italiaans tintje aan het volgende dat we gaan bespreken. Namelijk Basta, de dramaserie die vanaf morgen te zien is over het leven en de voetbalcarrière van Marco van Basten. Van zijn jeugd en tijd bij Ajax tot het gewonnen EK en zijn succesvolle jaren in Italië bij AC Milan. Maar het gaat ook over de strijd met zijn pijnlijke enkel, waardoor hij zijn voetbalcarrière natuurlijk vroegtijdig moest stoppen. Remy van Heugt is de regisseur van deze zevendelige serie van Videoland. Van harte welkom.
1: Hallo.
0: Het is gebaseerd, de serie, op de autobiografie. Basta, jij werd gevraagd hiervoor, voor die serie. Wat dacht jij toen die vraag kwam?
1: Ik dacht eigenlijk twee dingen. Ik dacht, wauw, te gek. En het tweede was, ja, maar is dat leven zo heel interessant geweest? Want ik kende natuurlijk zijn sportieve successen allemaal. En ik was als jochje echt al een waanzinnige fan. Maar ze noemen hem ook de Sphinx. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat er nou allemaal achter schuil ging in
0: zijn
1: leven.
0: Want je had
1: leven.
0: Dat boek niet gelezen?
1: Nee, nog niet. Nee. En dat ben ik dus meteen gaan doen. En daar stonden natuurlijk heel veel anekdotes in over de sportieve successen weer. Maar langzaam droopt er ook zo de tragiek van zijn fysieke strijd, zijn mentale strijd. En hij had op het einde van het boek heeft hij een hele mooie reflectie eigenlijk op zijn carrière. En dat, ja, hij zit daar een soort van te mijmeren. Het is niet heel samenhangend, maar het gaat over zijn vader. Het gaat over het geloof. Het gaat over, ja, echt wel, waarom ben ik hier? En wie was ik geworden als ik wel succesvol was geweest? En dat raakte me heel erg.
0: Ja, wel succesvol of langer succesvol was geweest. Want Hij is natuurlijk enorm succesvol geweest.
1: Ja, uiteraard. Ja. Als hij het nog wat langer had kunnen rekken, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, laten we even luisteren naar een fragment uit de serie. Dat was voor zijn laatste enkeloperatie.
2: Ik moet gewoon terug dat veld op, oké?
3: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco. Dat deden ze in de middeleeuwen, idioot.
2: Ja, maar ik heb alles geprobeerd. Wat moet ik doen?
3: Stoppen, Marco.
2: Ik ben 29.
3: Dus nog genoeg tijd om nog wat
2: aan te doen. Ik moet voetballen!
0: Nou, dit is een ruzie die hij heeft met zijn vrouw.
2: Ik kan niks anders! Echt niks!
0: Ja, met zijn vrouw over wel of niet opereren. Een heftige operatie. Het is overigens, daar komen we zo op, natuurlijk niet de echte Marco van Basten die we hier horen. Maar dit is zo'n pijnlijk moment.
1: Ja, hij was zo radeloos na zoveel operaties en zoveel vertrouwen steeds maar weer in een nieuwe arts. En we kennen allemaal dokter Marti, dokter Martens. Ja, die enerzijds zeiden van, we kregen een vergiftigd geschenk. Maar iedereen wilde hem ook, wilde natuurlijk ook de wonderdokter zijn. En hij legde maar steeds weer het lot in handen. En uiteindelijk kwam hij uit bij dokter Martens, die hem een constructie, het Elisahoff-apparaat, echt met ijzeren pinnen door zijn botten, en om maar ruimte te maken zodat er weer een soort tissue weer zou groeien tussen die gewrichten. Het was een vrij kansloze missie, maar het was wel barbaars.
0: Ja. En jij noemt nu twee mannen die hem wilden helpen. Wat mij opvalt in de serie, want ik heb er al veel van kunnen zien, is dat mannen een dominante rol speelden in zijn leven. Ja. Mannen met wie hij ook breekt of van wie hij afstand neemt, die iets van hem verwachten, die hem ook een beetje gebruiken. Berlusconi als baas van AC Milan, Cruijff bij Ajax. Nou, zijn vader was ook een pittig man, zullen we maar zeggen. Dan heb je allerlei artsen inderdaad om hem heen die wel hun best doen, maar ook een beetje gaan experimenteren misschien. Was dat voor jou ook echt een thema, die mannen in zijn leven?
1: Ja, zeker. Eigenlijk van jongs af aan al heel, ik denk die heel loyaal is naar de mensen van wie hij houdt. En met name zijn vader ook. We hebben zijn vader wel ietsje steviger neergezet dan in realiteit.
0: Die was aardiger in het echt
1: dat
0: dan in de serie?
1: Maar hij schrijft ook wel in zijn boek dat er heel veel vanaf hing. En ik geloof wel dat hij daarom ook niet alleen voor zichzelf voetbalde. Ik bedoel, ik denk dat hij echt wel de beste speler ter wereld wilde worden. En daarom zo ver ging.
0: Maar had dat ook zijn vader te pleasen.
1: Ja, of vaders. Ja, zoals hij ook zegt. Hij is door Cruijff ook wel af en toe echt wel goed over het randje geduwd. Om zelf met blessures, waarvan ze het wel wisten, toch echt wel door te spelen. Dat laten we ook wel zien.
0: En de acteur die hem speelt, dat is Chris Peeters. Ik moest wel even wennen voordat ik hem als Van Basten kon zien in de serie. Herken je dat of hoor je dat meer? Want je kent Van Basten natuurlijk goed. Of tenminste, ik dan wel, qua van televisie en voetbal. En dan opeens is iemand anders, moet ik denken, hé, dat is Van Basten. Dat vond ik even lastig.
1: Ja, dat begrijp ik. Het is natuurlijk altijd bij hele iconische mensen of hele iconische figuren, die zijn zo op je, in je hersenen geprogrammeerd. Maar ja, wij maken natuurlijk een dramaserie. We kunnen nog niet met AI hele gezichten veranderen. Wie weet.
0: Jullie zijn maar een hoop wel met visual effects een hoop verder gekomen. Maar
1: daar kunnen we een hoop stadions mee maken, dat is waar. Het gaat natuurlijk om dat je in een fictieve wereld terechtkomt waar je mee gaat leven met het personage. Het is natuurlijk een dramaserie. En ik denk wat Chris heeft dat geweldig. Chris Peters heeft dat geweldig vertolkt. Hij heeft ook zichzelf zo ver afgetraind dat hij ook fysiek precies hetzelfde uitzag. Ik bedoel, alles wat hij wel in controle kon hebben om op Marco te lijken, heeft hij gedaan. En zodoende konden we ook een hele mooie hybride vorm maken van voetbalwedstrijden met echt materiaal, met ons gedraaid fictioneel materiaal. Waardoor ik hoop dat je soms bijna het verschil niet meer ziet waar je nou bent.
0: En Van Basten zelf, die had een veto. Ja. Die mocht zeggen, deze acteur mag mij wel spelen, deze niet.
1: Klopt.
0: Hebben jullie er heel veel moeten testen voordat je bij Chris Peters uitkwam?
1: Nou, we hebben wel aardig wat jongens gezien, ja. Zeker, zeker. En we hebben ze allerlei oefeningen laten doen. Interviews ook laten naspelen. Scènes laten spelen met allerlei Lisbetten ook en andere personages. Ja, op een gegeven moment krijg je echt wel door. Voor mij is het belangrijkste, je kiest de beste acteur. En ik denk dat Chris wel echt zoveel kwaliteit heeft. Die kon zoveel lagen spelen. En ja, hij speelde ook niet alleen maar zijn eigen leeftijd. Hij speelt een 19-jarige. Hij speelt de 25-jarige. Hij speelt de 29-jarige. En zelfs tot en met de 45-jarige. Ja.
0: En hoeveel bemoeienis had Van Basten verder met de serie?
1: Hij heeft ons eigenlijk heel veel ruimte gegeven. Dat zegt hij ook. Dat hij, hij zei, ik ontmoette hem en hij zei eigenlijk, maak er wat moois van. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was het.
0: Maar je hebt hem niet ondertussen heel veel gesproken?
1: Nee, Chris wel. Ja? Chris heeft hem veel gesproken. Okay. Wij hebben wel contact gehad met zijn agent. Dat er af en toe, en die hebben veel, die hebben natuurlijk het hele scenario ook gelezen. Die hebben daar wel af en toe wel wat aan een opmerking over gehad. En dat was ook af en toe wel even pittig, maar dat was ook goed.
0: Dan kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Je bent natuurlijk het verhaal aan het verdichten. Dus je hebt allerlei situaties die hij heeft meegemaakt. En soms schuif je wat in tijd om die samen te kunnen brengen, omdat ze gewoon dramatisch beter werken. Maar soms lieten we daardoor bepaalde gebeurtenissen op een moment plaatsvinden waarvan ze zeiden, ja, maar zijn gedrag werd niet bepaald door
0: Iets wat toen gebeurde.
1: Een belastingaanslag. Bepaalde niet zijn trainersloopbaan bij Ajax, bij spreken.
0: Dat moest er dan uit.
1: Nou ja, dat was even slikken. Maar ik denk, ik vond ook wel een goed punt. We zetten al heel veel naar onze hand. We dramatiseren, dat zeggen we ook. Maar je wil natuurlijk ook recht doen aan de werkelijkheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik vond het uiteindelijk wel een beetje treurig ook om te zien. Maar ik hoop dat hij nu heel gelukkig is, in ieder geval.
1: Wie, Marco?
0: Ja.
1: Ja, ja. Nou ja, ja. Gisteren zag hij er heel blij uit bij de première.
0: Ja, hij was bij de première dat zei hij ook. Wel tevreden. Ja. Maar Schrokker hoorde ik op de radio zelf soms ook een beetje van.
1: Ja,
0: van als je alles achter elkaar zag. Ja. Ja. Remy van Heugten, regisseur van deze zevendelige serie over Van Basten. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Het oog zit erop voor vanavond. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
5: Tessa van Viegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
5: En Mats Akkerman.
8: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
6: Ja.
8: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
5: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
6: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
7: popcorn.
5: Haagse hindernissen.
6: Een operette.
5: Een podcast van WNL.
6: Politiek drama.
5: Nu op NPO Luister.
9: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
4: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: Kruisingaar.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaar.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaar.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
15: NPO Radio.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
16: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.